0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00 en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. Volgens de hulpdiensten waren vrijdagavond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich nog mensen onder het puin konden bevinden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Honderden bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is ook nog aan de gang. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk één van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dan weer dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Lugubre vondst in Mexico, in de buurt van het Caliente-stadion in Tijuana. Daar is een lijk gevonden in de kofferbak van een auto. Die stond geparkeerd tegenover dat stadion. Het lichaam was in een zwarte zak gewikkeld en vertoonde sporen van geweld. De auto waarin dat lijk zich bevond, stond er al sinds woensdag geparkeerd. Tijuana ligt vlakbij de grens met de VS en het is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Volgens officiële cijfers vonden er vorig jaar meer dan 1200 moorden plaats. De Iraanse nationale ploeg traint ook iedere dag in dat Caliente-stadion, waar het lijk dus werd aangetroffen. Het Iraanse team wordt ook streng beveiligd en wordt van en naar het stadion begeleid door zwaar bewapende soldaten van de Nationale Garde. En er werd ook gevoetbald op het WK, de openingswedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina in medegastland Canada eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het was een felle wedstrijd waarin vooral Canada veel goede kansen afdwong, maar winnen lukte dus niet. Over een uurtje is er ook de eerste WK-wedstrijd op Amerikaanse bodem. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Ook in de VS is er nu een openingsceremonie aan de gang. Katy Perry treedt er onder andere op. Vannacht bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maxima overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien wolken en ook kans op een bui dan. En maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK in de app van Sporza.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco McKee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Schat, zit eens hier op de Selection website.
2: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
3: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
2: Ja, dat scoren.
3: Zoals op het WK.
2: Ah, ja.
4: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de match in gastlanden Mexico en Canada begint het WK in de VS nu ook echt. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch erg enthousiast dat het WK nu echt begint in hun land.
4: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
5: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
3: De wedstrijd is nog niet begonnen. Normaal zou dat zijn om 3 uur stipt. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft Israëlische militairen onder vuur genomen in het zuiden van Libanon. Hezbollah zegt in een verklaring dat strijders Israëlische troepen hebben aangevallen die oprukten naar het dorp Majdalzoen op zowat 5 kilometer van de Israëlische grens. Het Israëlische leger riep inwoners van 3 dorpen in het zuiden van Libanon op om te evacueren. En volgens het Libanese persbureau waren er ook luchtaanvallen op gebieden waarvoor geen Israëlisch evacuatiebevel was uitgevaardigd. Iran zegt intussen ook dat er in de komende dagen mogelijk een vredesakkoord kan worden ondertekend. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou dat akkoord ook een oplossing bieden voor de situatie in Libanon. De geplande miljardenovername van Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan. Dat zegt de antitrustafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens die instantie zou de overname geen bedreiging zijn voor de concurrentie. De deal is goed voor zo'n $110 miljard. Door de overname ontstaat een fusiebedrijf met daarin 2 grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. Die overname is ook omstreden, want CNN komt zo in handen van David Ellison. Dat is een vriend van president Trump. Ook de filmstudio's vrezen dat het moeilijker zal worden om nog kritische films te maken. Het weer dan nog, het is bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minima de komende uren rond 14 graden. De ochtend begint dan grijs, nadien krijgen we wel zon en ook maximaal tot 21 graden. Zondag begint zonnig, nadien wolken, dan kans op een bui, maximaal dan tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en alles over het WK, inclusief een livestream, vind je in de app van Sporza.

0: is 4 uur. Nee, goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal speelt de VS op dit moment tegen Paraguay. De eerste helft is net voorbij en het is 3-0 voor de VS. De Amerikanen kwamen vroeg op voorsprong na een own goal. Folarin Balogun scoorde de tweede en derde goal. Er was ook nog een afgekeurd doelpunt van de Amerikanen voor buitenspel. De Amerikanen spelen dominant, creëren veel kansen en Paraguay is amper aan de bal geweest. De VS is een van de gastlanden. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans waren net voor de match al bijzonder enthousiast dat het WK ook in hun land eindelijk begonnen is.
1: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
2: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: Super excited, en dat was nog voor het 3-0 stond. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. In de Italiaanse Alpen zijn 3 alpinisten om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar toen ze 's avonds niet terugkeerden, werd alarm geslagen. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte op de Gran Paradiso. Dat is een berg van 4061 meter hoog. Wat er precies is misgegaan is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Italiaanse media maakten ze een val van honderden meters naar beneden. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk 1 van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Het is bewolkt, meestal wel droog, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maxima overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien dan wel wat wolken en ook kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Vijf uur en een goeiemorgen, 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal is mede gastland de Verenigde Staten op weg naar een overwinning tegen Paraguay. 3-1 staat het op dit moment. We zitten in de blessuretijd. De eerste helft moest Paraguay de wedstrijd helemaal ondergaan. Amper balbezit, geen kansen en een own goal waardoor de Amerikanen op voorsprong kwamen. Uitblinker Follorin Balogun scoorde nog 2 keer en zo stond het 3-0 bij de rust. De tweede helft was wat slordiger van de VS. Mauricio kon uiteindelijk nog scoren voor Paraguay. En er moet nog een half minuutje gespeeld worden, dus dat zal wellicht zo blijven. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. De hulpdiensten waren gisteravond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich mogelijk nog mensen onder het puin bevonden. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Er is wel veel schade, honderden geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. Volgens de Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse drones neergehaald. Die drones zouden commerciële schepen hebben bedreigd in de straat van Hormuz. Intussen lijkt het erop dat een vredesakkoord tussen Iran en de VS tot de mogelijkheden behoort. Zowel Iran, de VS als bemiddelaar Pakistan zeggen dat er een akkoord bereikt is dat in de komende dagen ondertekend kan worden. Over de inhoud klinken wel verschillende geluiden. Volgens Iran zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opgeheven worden. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. En ik moet nog even terugkomen op het voetbal, want het is uiteindelijk wel nog 4-1 geworden voor de VS tegen Paraguay. Het weer dan nog. De komende uren meestal droog, wel grijs en minimaal rond 14 graden. Ook de ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maximaal tot 21 graden. Ook zondag krijgen we zon, maar later op de dag dan wolken met kans op een bui en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je in de app van Sporza.

0: Matter in a club, down an old soul home, where we drink champagne, the tissues that terrible.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.

0: naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ja, twee keer met je ogen knipperen en die week is alweer voorbij. Maar wie is er in godsnaam op dit krokante uur al wakker en waarom? Elke dag, leg het mij even uit in de Radio 2-app als je wil.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. In de eerste helft stonden de Amerikanen al 3-0 voor. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico, maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. Voetbal is er niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch enthousiast.
3: Oh man, World Cup is in the USA. This is a huge moment. I've been waiting for this all my life.
4: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
2: Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
5: We zien inderdaad een onderscheid tussen de Belgen en buitenlandse boekingen. Zo zien we bij de Belgen dus een stijging van plusminus 1%. Bij buitenlandse bezoekers ligt die stijging hoger. Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt.
2: In Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. De politie heeft een aantal mensen opgepakt, maar wie en waarvan ze precies verdacht worden, dat is nog niet bekend. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
6: Bedankt, Rudy!
1: Ik weet ook niet waarom dat er bedankt, Rudy, kwam. Of hij.
7: Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Slegers.
1: Goedemorgen, tijgers. Zullen we dat weekend hier eens goed vastpakken en er alles uitpersen wat erin zit?

Seal en Crazy. Om de zaterdagochtend te starten. Heel leuk om te zien dat ik niet de enige ben die al zo vroeg wakker is. Er zijn al heel wat mensen aanwezig in de Radio 2-app. Kom er gezellig bij. Gekker moet mijn zaterdagochtend in ieder geval niet worden. De melk was op. De lift kapot. Allee, om maar te zeggen, the only way is up, als je het mij vraagt. Hopelijk is jouw ochtend wel goed begonnen. Het begint in ieder geval met deze van Isabella A. en Smith.

Geen zorgen, ik ga nergens naartoe. Ah nee, ik ben hier nog maar net. Blijf nog tot 8 uur bij jou om lekker samen wakker te worden. En daarna is dan Ruben en zijn weekwatchers natuurlijk. Hier bij Radio 2, de Commune Arts. And don't leave me this way. Zeg, als je nog maar net uit je bed komt, een hele goeiemorgen. Ja, er zijn al veel mensen wakker. Dat is fijn om te zien. Bruno de Prins bijvoorbeeld, die laat al weten in de app van Radio 2 dat hij in het Sint-Truiden, waar hij woont, op dit moment pannenkoeken aan het bakken is. En dan ook nog eens voor zijn vrouw en zijn dochter. Dus niet eens voor zichzelf. De Bruno gaat punten scoren. Dat weten wij allemaal. Dus voilà, keitof. Ik wou dat er iemand voor mij op dit moment pannenkoeken aan het bakken was. Maar goed, kijk, wij gaan verder met de dag. Als je nog maar net wakker wordt, er is niet zo heel veel gebeurd terwijl je sliep. Er is wel nieuws van op het WK voetbal. Want je weet wel, Shakira die heeft haar donderdag opgetreden tijdens de openingsceremonie. Maar nu wordt daar getwijfeld of zij het wel echt was. Ja, ik weet niet of je de beelden hebt gezien, maar ze haalt zo een zonnebril op. Het zat een beetje, ja, er wordt gezegd een lichtere haarkleur. Of was het misschien een pruik? Enfin, ja, was het wel de echte Shakira? En waarom zou ze een vervanger sturen? Daar gaat het langs de zijlijn van het WK voetbal over. Maar er wordt uiteraard ook gevoetbald. Gastland Amerika heeft daar de eerste match van het WK gespeeld. En die hebben meteen met 4-1 gewonnen van Paraguay. Dat is goed gedaan. En maandag, ja, overmorgen, dan is het aan ons. Dan spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK tegen Egypte. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Wij zijn altijd als Belgen zo een beetje voorzichtig, hè? We wachten even af voor we echt beginnen te supporteren. En als we zien dat ze goed bezig zijn, dan gaan we er samen vol een bak voor. Maar laat ons afspreken. Aan maandag gaan we nog even niet denken, hè? Eerst het weekend. Radio.

0: wel even voor zorgen dat hij goed wakker wordt. Dat doe ik samen met Lady Gaga en The Dead Dance.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: ondertussen laat de rail dat mensen weten wat ze gaan doen vandaag. Eddie van de Wallen bijvoorbeeld, die gaat een dagje naar Poperingen bij de papa al vaderdag vieren. Het is juist, het is morgen. Niet vergeten, hè, niet vergeten. Ja, papa's mogen ook af en toe eens in de watten gelegd worden. Hè. Ondertussen ga ik naar Galmaarden, naar Patrick Brakke. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent al vroeg wakker, want jij staat, laat ons eerlijk zijn, zelfs voor een kleine uitdaging. Patrick, wat moet er gebeuren?
1: En wel, een springpaard moet op de paardenkabinet geraakt. We moeten mee naar Sint-Niklaas rijden.
0: Ja.
1: Voor, bij de, ja, voor trainingen bij de ruiter. Hè.
0: Ja, dus je moet dat...
1: springpaarden, ja.
0: Je moet dat springpaard, of dat paard, dus eigenlijk in die camionet krijgen.
1: Ja, en daar lokken we mee voedsel. Met korreltjes.
0: Ah ja.
1: Met speciale paardenkorrels, ja, ja.
0: En werkt dat, werkt dat een beetje, Patrick, die korrels? Is dat aanlokkelijk genoeg? Of,
1: ja. Ja, meestal wel, hè. Dat zeg ik bij de mensen, hè.
0: Oh ja, ik weet niet of ik voor...
1: Allerliefde gaat door de maag.
0: Ja, dat is...
1: Dus bij de dieren ook, hè.
0: Dat is wel zo. Ja, ik zou wel iets meer nodig hebben dan korrels. Maar goed, ja, de lat ligt ergens anders. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Zeg, ja, bij de dieren ligt dat anders, hè.
0: Ja, voilà. En wat als het paard nu toch niet wil, Patrick? Wat dan?
1: Het moet met een zweepje, hè. Met een zweepje proberen op de poep te slaan, hè.
0: Ah ja.
1: Nee, op de achterkant van het paard, hè.
0: Dan haal jij de zweep boven, eigenlijk. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Af en toe.
1: Daar is een tomato mee, als te veel geeft, nee, al in de stal. En terwijl ze niet op jouw rug is aan het lopen.
0: Doe jij dat met je vrouw ook, Patrick? Doe jij dat met je vrouw ook? Ik mag hopen van niet.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat zou niet goed aankomen, denk ik. Zeg, succes daar. Ik hoop voor jou dat je de zweep niet naar boven moet halen. Zeg, en als je denkt dat jouw dag al slecht gaat, goh. De paus gisteren. Maar echt waar, daar moeten we het ook eens even over hebben. Want dus, het was een beetje een pechdag voor de paus gisteren. Die was op bezoek in Spanje. Maar, wat heb ik nu gelezen? Die man geraakte blijkbaar niet meer thuis. Nee, dus zijn vliegtuig had technische problemen. Kan gebeuren, natuurlijk. Als je de paus bent, dan lift hij ook niet gewoon maar even naar huis of zo. Schietgebedje, dat hielp niet. En gelukkig was er dan de redder in nood. De Spaanse koning Felipe, die zijn vliegtuig wel even wilde lenen om de paus weer thuis in Rome af te zetten. En zo was het dan uiteindelijk toch eindgoed al goed, hè? Ik heb dat nu nog nooit gehad. Dat mijn vliegtuig technische problemen had. Misschien ook mee te maken dat ik geen vliegtuig heb. Maar ik ben dan ook de paus niet natuurlijk, gelukkig maar.

0: Coldplay en Humankind. Laat intussen eens weten wat de plannen zijn vandaag. Wat jij gaat doen op deze zaterdag. En straks heb je van mij nog een tip te goed, hè? Wat weet je?
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Een tip om iets leuks te gaan doen bij jou in de buurt komt eraan binnen een minuut of tien, maar eerst het nieuws.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen omdat veel mensen ook het weer afwachten. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Vandaag eerst nog veel wolken, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door, bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Shema.

0: Veel leuke plannen in de app van Radio 2, zie ik. Hugo Willaert bijvoorbeeld, die is 71 en gaat vandaag een dagje naar Bobbejaanland met zijn zoon. Dan vraag ik mij af, Hugo, ben jij dan degene die beneden bij de zakken blijft, bij de rugzakken, of toch ook gewoon keigraag over kop gaat? Laat het eens weten in de Radio 2-app. Jouw plannen zijn daar ook nog altijd welkom. En zometeen krijg je van mij een tip om iets leuks te gaan doen bij jou in de buurt. En geloof me, dat is er zeker.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Ja,
3: dat is waar, hè.
2: En Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en

0: vind hem top, die nieuwe single van Stan van Samang. En Hotshot, wat zullen we vandaag eens gaan doen? Radio 2. Heeft er iemand de zon uitgezet en waar staat die knop? Ik heb mezelf dat echt al meerdere keren afgevraagd de voorbije week. Maar ik heb goed nieuws, want ik heb hem gevonden. Het is eerst nog bewolkt deze ochtend, maar straks temperaturen tot 21 graden met de zon erbij. Dus daar moeten we van profiteren, hè?
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag. Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Vandaag is het Wereldbreidag. Dat is de dag waarop breiers, hakers, borduurders en andere creatievelingen hun hobby letterlijk naar buiten brengen. Ook in West-Vlaanderen kan je op verschillende plaatsen aansluiten. In Stade wordt er vanmorgen gehandwerkt in het Eugène Dermaux-park. In Tielt verzamelen de deelnemers zich onder de boom aan de bibliotheek. En ook in Meulebeke en Izegem wordt buiten gewerkt met draad en naald. Veel plezier daar!

De Four Non Blondes. En What's Up? Radio 2. Heel benieuwd wat er bij jou allemaal WhatsApp is. Wel, ik heb gezien dat de zon gespot is. Dat is al heel erg fijn. Karin Everaert die laat weten dat in Wevelgem de zon er al heel vroeg bij was. Bij Ingrid Carles ook blijkbaar. Die laat weten in Heers dat er ook al zon is. Dus superfijn, de zon is er. We kunnen er vandaag een fijne dag van maken. En ik heb begrepen dat dat ook gaat gebeuren bij Stijn. Stijn in Sint-Truiden. Stijn, goedemorgen. Oei, Stijn is er niet meer, denk ik. Nee, Stijn is er niet. Stijn stuurde ook een berichtje in de Radio 2-app dat hij vandaag de schapen gaat scheren, uiteraard met Radio 2 op de achtergrond. Kijk, maar dat hoor ik nu eens graag, hè. Voilà. Altijd leuk als wij erbij mogen zijn.

0: And everybody wants to fly. Ja, ik was Stijn daar net even kwijt. Je weet wel, die met zijn schapen, maar die heb ik er nu toch terug bij gehaald. Stijn, goedemorgen.
1: Helemaal, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij belt natuurlijk vanuit het diepe Limburg. Daar is de verbinding niet altijd even goed, heb ik mij laten vertellen.
1: Ja, het valt soms wel wat tegen met verbinding, maar goed, dat nemen we erbij.
0: Gelukkig, goede verbinding met Radio 2, dat is het belangrijkste. Want jullie gaan vandaag de schapen scheren.
1: Ja, dat klopt. Dat is jaarlijks in juni. We hebben toch te zorgen dat hun, de wol van de schapen gaat. Hè? Want ze hebben toch wel veel te warm in de zomer.
0: Ja.
1: En ja, de wol is rijp en het is tijd voor een vernieuwjas uit te doen.
0: De wol is rijp. Oh, dat vind ik mooi gezegd, Stijn. Dat vind ik echt mooi gezegd. Ja. Maar dat is wel een werkje, denk ik. Want die beesten die laten zich toch niet zomaar scheren, of wel?
1: Ja, het is een techniek. Hè? En wij hebben iemand, en dat is wel, moet ik zeggen, een hele fijne schaapscheter, heet ik dat dan.
0: Ja?
1: En hij is, een professional daarin. Hè.
0: Ja.
1: Hij heeft een techniek en hij zet zijn benen goed. En hij behandelt die dieren met eigenlijk een goed gevoel. Dat is daar weinig last van onder.
0: Ja.
1: En dat gaat wel redelijk vlot worden, moet ik zeggen.
0: Is dat zo, ja? Hoe lang is die zo per schaap bezig dan? Kan je dat inschatten?
1: Ja, ongeveer een tiental minuten. En
0: okay.
1: als ik het zelf zou moeten doen, dan ben ik er altijd een half uur mee bezig. En dan die dieren zijn dan onrustig. En dan, dat is een heel... Ja, dat is veel te zwaar voor mezelf, maar probeer de man wel te helpen.
0: Dat is, Stijn, omdat jij dan misschien niet de magic touch hebt. Jij bent geen schaapfluisteraar, hoor ik eigenlijk.
1: Nee, toch niet.
0: Maar dat is niet erg, hè. Jij bent misschien een man van andere talenten, denk ik dan. Ja, de schapen zullen je dankbaar zijn. Heb je al eens gekeken naar het weer voor volgende week, wat er zit aan te komen?
1: Ja, het ziet er toch wel... ik hoop dat het toch wel een klippetje mooier zal worden dan de afgelopen dagen.
0: Ja, ik zag 25 graden en meer. Dus die zullen zeer, zeer dankbaar zijn, die schapen, dat hun jas uit mag, zoals jij dat zo mooi zegt.
1: Ja, dat klopt.
0: Allee, Stijn, veel succes daarbij. Ik ga je ondertussen een beetje muziek erbij halen. Het is alleen wel... Over de regen en zo, maar daar kan ik niks aan doen, spijt me.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Nog even, hè, de regen. Niet te lang meer. De plantjes mogen er nog even van profiteren. En volgende week weer vol een bak zon. Dat is in ieder geval wat ik hoop. Gary Halliwell. En It's Raining Men.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Mannetjes,
7: vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Goedemorgen, terwijl jij ontbijt, smeer ik een laagje vrolijkheid over die boterhammetjes van jou. En we gaan dat stevig ontbijt kunnen gebruiken, hoor, ja.
16: Elke dag.
0: Want we gaan straks naar het Belgisch kampioenschap bus vooruittrekken.
17: Goedemorgen, het is 7 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof legt uit.
18: Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt dan vorig jaar. In de kuststeden 9% hoger en in de andere Vlaamse regio's 17% hoger. Dus waar de Belgische markt voorlopig een stabiel beeld laat zien, zien we bij buitenlandse bezoek een grotere stijging.
17: Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast met stickers, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Dat begon al in maart. Nu zijn zo'n 24 foute pijltjes weggehaald, onder andere door vrijwilliger Luc Peters.
19: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechtdoor. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
17: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS wel dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover. En bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, is nog niet zeker. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudeweel.
8: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk of het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en twee doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
17: Het weer vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrt-nieuws.be.
20: Dankjewel, Shema.
21: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
22: Radio 2, wat een weekend.
23: Sharon Slegers.
20: Wat denk je van een beetje Prince om wakker te worden? Maar ja, dat is altijd goed, toch?

0: erg benieuwd, want er zou binnenkort een nieuw album van Prince verschijnen. Ja, dat Timeless zal heten, met nummers die hij ooit gemaakt heeft gedurende zijn leven. En dat is eigenlijk echt zot hoor, er zou sprake zijn van een kluis waar meer dan 8000 afgewerkte en onafgewerkte nummers van Prince in zitten. Wie weet welke parels zitten daar nog tussen. Oh. En wie weet wat gaan wij nog allemaal ontdekken. Enfin, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Hele goede morgen. Hopelijk heb je jezelf intussen eens goed uitgerekt. Misschien zelfs al fris gewassen achter de oren. Dat mag ik hopen. En dan ben je wel klaar voor de dag. Een dag die gaat beginnen straks met Ruben en de Radio 2 Weekwatchers. Die zijn na een paar uitstapjes weer gewoon lekker op hun oude vertrouwde plek in de abdij van Vlierbeek. Maar verder is er weinig oud en vertrouwd. Want er komt een gloednieuwe Weekwatcher naar de Weekwatchers. Ja, en dat is niemand minder dan Sander Gillis.
1: Hey Sharon, goedemorgen. Sander hier. Ik ben momenteel onderweg naar de abdij van Vlierbeek voor de Radio 2 Weekwatchers. Het is mijn eerste keer als Weekwatcher. En nu vroeg ik me af, wanneer heb jij voor het laatst dus iets voor het eerst gedaan?
0: Ja, wel... Dus,
1: groetjes!
0: Groetjes, dat vind ik dus echt een supergoede vraag. Wanneer heb jij voor het laatst nog eens iets voor de eerste keer gedaan? Kan je je voorstellen dat ik daar dus over moest nadenken, over wat ik voor de laatste keer, voor de eerste keer gedaan heb? Dat is intussen al... Ja, lang geleden dacht ik, maar toen dacht ik, dat is niet waar, Sharon. Dat is niet waar. Het is eigenlijk niet zo lang geleden. Wat ik voor de laatste keer, voor de eerste keer gedaan heb, is een paar weken geleden. Voor de eerste keer meegedaan met de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. En dat bleek achteraf super plezant. Want zo is dat dan met nieuwe dingen die je uitprobeert. Meestal wacht je daar te lang mee en zijn die eigenlijk heel tof om te doen. Dus ik gooi de vraag even naar jou toe. Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan? En wat was dat dan? Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Je mag mij dat laten weten in de app van Radio 2.

0: dat je even geen rekening hebt gehouden met je buren en gewoon luidkeels hebt meegezongen met deze Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Zeg, en wat is nu hetgene wat jij voor de laatst voor de eerste keer gedaan hebt? Radio 2. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En Sander Gillis die wil dat ook heel graag weten. Die stelde die vraag hier deze ochtend. Voor mij was dat dus meedoen aan de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Dat heb ik onlangs gedaan voor de eerste keer. Maar er komen nog heel veel berichtjes binnen hoor in de Radio 2-app. Annie van Toernout, die, ja, haar eerste keer is wel al een tijdje geleden intussen. Ze zegt dat ze in april 2016 op de luchthaven van Zaventem voor het eerst een vliegtuig heeft genomen. Dat had ze daarvoor nog nooit gedaan. En het was goed voor die ene keer. Het is blijkbaar bij die ene keer gebleven. Maar Annie, ik mag hopen dat dat niet de laatste keer is dat jij voor de eerste keer iets gedaan hebt. Dat zou veel te lang geleden zijn. Echt waar. Ondertussen ook een berichtje van Mark. Die zegt, ik ben 57 en ik heb vorige maand voor het eerst sushi gegeten. Ik heb altijd gedacht dat dat gewoon koude vis met rijst was en nu eet ik het 3 keer per week. Voilà, zo is iets nieuws proberen. Dat kan alleen maar plezant zijn eigenlijk. Morgen ga ik ook iets een beetje nieuws proberen. Het is niet voor de eerste keer, het is voor de tweede keer dat ik ga meerijden met de BXL Tour. 40 kilometer doorheen Brussel fietsen. Ja, en ik wilde dat eigenlijk niet alleen doen. Ik zocht daar nog een fietsbestie voor en die heb ik gevonden. In de vorm van Katja Doornaert uit Leuven. Die gaat morgen met mij mee. De 40 kilometer hier op de BXL Tour mee fietsen gaat heel plezant zijn. Daar kijk ik nu al naar uit. Maar wat gaat dat weer zeggen? Dat moet zo meteen eens even checken bij David de Heenouw.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb 2 douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Deksters.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
12: Excellent!
13: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Score op excellent.be.
14: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
15: Wablicitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
16: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
17: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
16: Echt? Oh, merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
19: B-Bad.
18: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
20: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
21: Ik ben blind.
22: Wij zitten vast.
21: Ik ben blind.
22: Het licht is uitgevallen.
21: Oh, ik dacht even...
20: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
23: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
25: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
26: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: zou je hem graag eens live zien optreden? Ja? Ah, wel, dan moet je nu even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. En daar jouw drie favoriete nummers van Robbie Williams kiezen. En dan ga jij misschien lopen met dat duo-ticket voor Life is Life op 27 juni aan de Middenvijver in Antwerpen. Daar komt hij optreden. Gaat de moeite zijn, hoor, denk ik. Dat moet je toch ooit eens gezien hebben, Robbie Williams. Oei. DVD, nou, kan jij ook het verkeer doen of is dat moeilijk?
1: Dat is moeilijk, want ik heb geen informatie.
0: Ah, ja. Dan... wacht even, die dan even. Ja, toch. Zo, voilà. En dan... ja, voilà. Dat gaat ook niet. Goed. Zullen we dan misschien toch maar gewoon het weer doen? Wat denk je? Dat is handiger.
1: Ja, dat is goed. Weer. Maar okay, ja. Ik denk niet dat er veel problemen zijn, zeker op zaterdag met het verkeer.
0: Op de weg is het rustig. Dat kan ik wel meegeven. Het is rustig op de weg. Zeg maar, David, wij hadden het daarnet hier over de vraag van Sander Gillis. Heb je onlangs iets voor de eerste keer gedaan? Daar komt onwaarschijnlijk veel reactie op in de Radio 2-app. Samuel Stevens die is onlangs voor het eerst naar de fitness geweest, omdat hij gelezen had dat krachttraining zo goed is voor je gezondheid. Dat is ook zo. En Geert Komijn die laat weten dat hij zich voor de eerste keer heeft laten masseren. En dat dat een hele goede ervaring is. Ik ben 67 en had tot voor kort een afkeer hiervan. Een afkeer van massages. Allee, Geert. Allee. Ja, het is het beste wat er is, als je het mij vraagt. Heb jij onlangs iets voor de eerste keer gedaan, David?
2: Ja, mijn kat het weerbericht laten doen. Wat maak je daaruit op? Dat het mooi weer wordt, hè?
0: Zeker, dat had ik ook begrepen.
2: Ja, moeten wel. Het is inderdaad een weersverbetering, hè?
0: Ja.
2: Die zich aandient. Wel op veel plaatsen, zeker in het centrum en het oosten, nog veel bewolking. In het westen momenteel al zon. Trouwens, de meeste zon krijgen we in het zuidwesten. Dus de Westhoek, regio Kortrijk, ook het zuidoosten. De Goomstreken allemaal, een streek rond Virton. Elders gaan zon en wolken afwisselen. Het is ook zo goed als droog. De temperaturen die schommelen ongeveer rond een graad of 20, 19 à 20 graden.
0: Ja.
2: Met een matige aan zee, soms wel eens een vrij krachtige wind uit de westelijke sector. En ja, de kust en ook zo de Antwerpse havens langs de Westerschelde, daar kan er een 5 Beaufort met rukwinden tot 50, 60 kilometer per uur zijn. Elders is het wat rustiger wat de wind betreft. Met vanavond en vannacht dan vaak brede opklaringen, lokaal soms ook wel vorming van wat lage bewolking. Met een graad of 12 ongeveer als minimumtemperatuur. Morgen dezelfde temperaturen. Zon en wolken wisselen af. Hetzelfde weerbeeld voor maandag, dinsdag. En ja, vanaf woensdag wordt het dan eigenlijk echt wel beter. Het is zelfs niet uitgesloten dat maandag of dinsdag dat er lokaal nog een drup of een bui valt. Zelfs woensdagochtend niet helemaal uitgesloten.
0: Okay.
2: Met temperaturen die wel... Ja, vanaf dinsdag zitten we rond 4, 25 graden op veel plaatsen. Ja. En dan gaat het richting 29 à 30 graden gedurende meerdere dagen.
0: Ik hoorde het woord hittegolf vallen.
2: Die kans bestaat, ja. Maar het is zo, dat is typisch als je, als je dat te vroeg afkondigt, 5, 6, 7 dagen vooraf. En de computers geven zo rond 30 graden. Ja, dat kan even goed. Je moet weten dat we ongeveer een fout maken van 3, 4 graden op een week vooruit.
0: Ja.
2: Dus dat kan nog alle kanten uit. Dat het warmer wordt dan normaal, daar zijn we zeker van. Ook stijgen de kansen wel op een aantal regen- of onweersbuien dan op het eind van de week op plaatselijke schaal. Maar het ziet er dan wel naar uit dat we in die laatste volle week van juni dat het niet terug opnieuw zeer koud wordt of koud met 16, 17 graden. We blijven wel tussen 20 en 25 hangen. Zo.
0: Maar dat is prima, hè? Allee, zo een hittegolf, dat moet toch ook niet, hè? Zo zijn wij in België dan, hè?
2: Voor mij absoluut niet. Nee. Voor mij absoluut niet.
0: We hebben dan doe maar normaal. Doe maar gewoon. Hè? Tussen de 20 en de 25, dat is eigenlijk perfect. Kijk er nu al naar uit. Naar die zomer. En K3 ook. Hey David, merci. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Zomergevoel met de zomer van Oyalele. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Wat is dat hier? Dat gaat hier snel vandaag.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Amsterdam zijn uiteindelijk geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Er raakten toen 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het weer, eerst nog veel wolken vandaag, behalve in het westen dan. En later op de dag komt de zon er overal door bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Shema.

0: Dat moet lastig zijn. Geboren worden met een gebroken hart. Damiano David. Ja, straks dus de Radio 2 Weekwatchers. Die zitten in de Abdij van Vlierbeek. Met, zoals ik al gezegd heb, onze Sander Gillis, die voor de allereerste keer Weekwatcher is. En ook heel veel fijn muzikaal talent, want ook Isabella A. en Cato zullen erbij zijn. Allee, dan weet je gewoon dat het goed zit. Kan je straks allemaal volgen vanaf 8 uur hier bij Radio 2. Of als je er graag beeld bij wilt, dat kan ook op VRT Canvas op de televisie. Is altijd extra fijn. Ondertussen mag je mij laten weten wat deze dag nog voor jou brengt in de Radio 2-app. Chris Vreet heeft dat al gedaan. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Iets zegt mij dat jouw handen straks rood zullen zien. Of enfin, voor een paar dagen toch? Niet?
1: Ja, ja, inderdaad. Die gaan rood zien.
0: Wat is het plan voor jou vandaag, Chris?
1: Wel, mijn man heeft gisterenavond na de regenbuien 6 kilo kersen van de eigen boomgaard geplukt.
0: Oh.
1: En die zal ik vandaag tot confituur omtoveren.
0: 6 kilo. Amai, Chris, dat is een schone oogst, toch?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Hoeveel confituur maak je daarvan? Heb je daar een idee van? Hoeveel potten zijn dat zo?
1: Ja, eigenlijk, ik neem 1750 gram kersen,
0: ja?
1: En dan 500 gram suiker.
0: Ja.
1: En dat dan maal 6, dan kom ik toch wel er...
0: veel.
1: Gemakkelijk. Ja, gemakkelijk om 10 kilo.
0: Amai. En is dat dan allemaal voor jou, Chris, of ga je dat ook uitdelen?
1: Nee, dat vertrekt meestal naar Limburg, naar Heus de Zolder, naar mijn kleinkinderen.
0: Ja.
1: En ook de kleinkinderen in Zoorsel en Katelijnenwaver.
0: Die zullen jou...
1: Dat zijn mijn afnemers van de confituur.
0: Dat snap ik. Die zullen jou zeer dankbaar zijn. Allee, veel succes bij het maken van de confituur dan. En mocht er nog wat tijd over zijn om iets te gaan doen, dan geef ik je zo meteen nog een leuke tip.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Nog zeg het niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het.
6: Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
6: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
5: Mag ik ook meedoen?
2: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Taco met kip en...
13: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Geweldige muziek van Molokko en Sing It Back. Jan de Jong die stuurt in de Radio 2-app. Nog geen zon te zien hier. Jan is een beetje ongeduldig. Kalm, Jan, kalm. Ze komt. Maar ik snap het, want wat een week is dat ook geweest, hè? Radio 2. Heeft er iemand de zon uitgezet en waar staat die knop? Ik heb mezelf dat echt al meerdere keren afgevraagd de voorbije week. Maar ik heb goed nieuws, want ik heb hem gevonden. Het is eerst nog bewolkt deze ochtend, maar straks temperaturen tot 21 graden met de zon erbij. Dus daar moeten we van profiteren, hè?
1: Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Vandaag is het Wereldbreidag. Dat is de dag waarop breiers, hakers, borduurders en andere creatievelingen hun hobby letterlijk naar buiten brengen. Ook in West-Vlaanderen kan je op verschillende plaatsen aansluiten. In Stade wordt er vanmorgen gehandwerkt in het Eugène Dermaux-park. In Tielt verzamelen de deelnemers zich onder de boom aan de bibliotheek. En ook in Meulebeke en Izegem wordt buiten gewerkt met draad en naald. Veel plezier daar!

en er is instant sfeer, hè? Zo gaat dat dan. Dus heb je even. Drojo's en ik zag jou maar even. Laat die spierballen ondertussen eens even zien, als je wil. Want jij en ik, wij gaan zo meteen naar Wommersom. Dat is een deelgemeente van Linter en daar is er vandaag het Belgisch kampioenschap buspulling. Jawel, busje vooruit rekken. Dus warm al maar even op.

0: Altijd leuk, zo'n uitstapje naar de jaren 80. Met Frans Gall en Ella Ella. Radio 2. Ja, hele goedemorgen. Wij gaan dus naar Wommersom. Want laat ons eerlijk zijn, iedereen is bezig over dat WK-voetbal. Maar wat er vandaag gebeurt in Wommersom, dus in de deelgemeente van Linter, dat is toch ook bijzonder. Het BK-buspulling. Dat is een hele bijzondere naam ook. Tim van den Velde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat moet je toch even uitleggen voor mensen die niet weten wat buspulling is.
1: Buspulling, dat is eigenlijk een spel of sport waarbij 5 mensen een bus moeten voortrekken. Een bus van ongeveer 15 à 16 ton. Die moeten die 30 meter voortrekken binnen de snelst mogelijke tijd.
0: En dat doe je maar met 5 of 6 mensen, Tim?
1: Met 5 mensen, en daar is ook een coach bij voor hun mensen aan te moedigen. Of een hoop te verwijten, zodanig dat ze hun ding kunnen doen.
0: Oké. Okay. Dus, ik probeer me dat dan in te beelden, Tim. Is dat dan zo dat je een soort touw rondom de bus en daar moet je dan aan trekken? Of hoe gaat dat?
1: Dat klopt, ja. De bedoeling is dat ze gewoon, ze hebben het touw vast en dat ze door middel van het touw de bus kunnen voorttrekken. 30 meter. Dat is een hele uitdaging, maar het is wel toegankelijk voor... Eigenlijk is het ook wel toegankelijk, vermits iedereen eigenlijk kan meedoen.
0: Ja.
1: Het is gewoon de krachten, letterlijk de krachten samenbundelen.
0: Oké, okay, maar hoe train je voor zoiets, Tim? Ik bedoel, dat ga je toch niet in de fitness doen, of wel?
1: Er zijn natuurlijk... de meesten zijn getraind. Maar er is ook bijvoorbeeld 1 damesploeg die toch oefenen op voorhand... Bij een vrachtwagen of zo, ongeveer hetzelfde gewicht. Dus,
0: Wauw, stoere dames, moet ik zeggen. Dat vind ik
1: absoluut,
0: wel heel cool.
1: Absoluut.
0: Heel cool. Een WK. Wat kan je dan winnen eigenlijk? Een BK, excuseer, wat kan je dan winnen, Tim?
1: Het is in de eerste plaats natuurlijk ook de eer.
0: En
1: een wisselbeker.
0: Ja?
1: Als een ploeg binnen de 5 jaar 3 keer wint, dan mogen ze die wisselbeker houden.
0: Ah ja. Okay.
1: Wij moeten het ook hebben van sponsors.
0: Ja?
1: En het is ook dankzij die sponsors dat we ook voor de verschillende prijzen kunnen zorgen.
0: Ah, kijk. Dus een hele dikke dankjewel aan alle sponsors daar, want die heb je natuurlijk ook nodig om zoiets te kunnen organiseren.
1: Absoluut.
0: Ik zag dat ook de kinderen hun spierballen mogen bovenhalen vandaag.
1: Ja, we wilden de kinderen er mee bij betrekken. We zijn een kermiscomité.
0: Ja?
1: En de bedoeling is eigenlijk dat we bij elke kermis iets... extra's organiseren voor zoveel mogelijk mensen in het dorp bijeen te krijgen.
0: Okay.
1: Daarom dat we zoiets organiseren. En natuurlijk, de kermis, daar hoort logischerwijs kinderen bij. Dan worden die ook even bij de wedstrijd ook betrekken. En die hebben de mogelijkheid om als voorprogramma aan een jeep te trekken.
0: Ook tof, hè? Ook plezant,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Dat is ook allemaal heel leuk. Dus, voilà.
1: En zo is de opvolging ook verzekerd voor de komende jaren.
0: Maar kijk, er is over nagedacht, potverdekken. Dat is heel duidelijk. Tim, doe jij zelf ook mee vandaag of niet?
1: Wij gaan een demonstratie geven.
0: Oké, okay, dus je hebt dat
1: maar
0: ook al gedaan.
1: Maar wij doen niet zelf mee aan de wedstrijd.
0: Oh, dat is ongelooflijk, ja. Ik vind dat wel heel... Enfin, iedereen die wil komen kijken is welkom, veronderstel ik, daar bij jullie.
1: Hoe zegt u?
0: Iedereen die wil komen kijken is welkom daar, veronderstel ik, vandaag.
1: Ja, absoluut. Ze geven ook droog weer, rond de 20 graden. Dus iedereen is welkom. Hier is terras, hier is streekproductenmarkt met speciale streekbiertjes enzovoort. Dus
0: okay.
1: Alles is aanwezig om er een fijne en gezellige dag van te maken.
0: Voilà.
1: We hebben hier ook een groot scherm. Vanavond kan ook... de enige voetbalwedstrijd ook gevolgd worden.
0: Gaan we nu weer over die voetbal beginnen, Tim? Wat is dat nu? Ik zeg net dat de voetbal veel minder interessant is dan jullie BK.
1: Akkoord, maar op de achtergrond, ja, het hoort er een beetje bij, ja.
0: Het is waar, ja. Het is natuurlijk het moment om daar ook naar te kijken. Allee, met z'n allen naar Linter vandaag voor het BK Bus. Buspulling. Moeilijk woord.
1: Ja, het is het Engels woord eigenlijk. We zijn begonnen met busgetrek, maar we hebben er buspulling gemaakt voor het iets internationaler te maken. We hebben er ook een Belgisch kampioenschap van gemaakt.
0: Maar het bekt niet zo goed. Het bekt niet zo goed, Tim. Bus. Denk er nog eens over na. Wil je dat doen voor mij, alsjeblieft?
1: Hoe zegt u?
0: Denk er nog eens over na, over die naam. Wil je dat doen voor mij, alsjeblieft? Het zou heel leuk zijn.
1: Ja, dat zullen we doen.
0: Veel plezier daar vandaag.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Shawn Mendes en Stitches. Maak er nog een mooie zondag. Zaterdag van zometeen met de Weekwatchers.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Wow.
7: Op sunweb.be.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Goedemorgen, het is 8:14 nieuws met Shema Saisai. Er komen Vlaamse praktijktesten tegen discriminatie in alle sectoren. Dit jaar zijn er meer boekingen.

0: Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren, maar minister van Gelijke Kansen Caroline Genee legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren.
1: Het zou vreemd zijn dat we het in sommige sectoren controleren en in andere sectoren niet. We willen eigenlijk in elke sector dat mensen aan de slag kunnen op basis van hun capaciteiten. En we gaan dan ook samen met de minister van Werk voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt kijken of en waar er eventueel discriminatie zou zijn.
0: De testen beginnen later dit jaar en de resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Bedrijven zullen niet gestraft worden als blijkt dat ze sollicitanten discrimineren. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen na jaren onderhandelen. N-VA-voorzitter Valerie van Peel, die er lang voor gepleit heeft, is heel tevreden dat het nu wel gelukt is.
2: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
0: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Er zijn dit jaar al meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 13% meer boekingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
3: Momenteel zien we eigenlijk dat het aantal boekingen voor een verblijf in Vlaanderen tijdens juli en augustus ongeveer op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. We zien een stijging van plus minus 1%. We verwachten natuurlijk wel nog bijkomende boekingen. Voor de Belgen hangt het een beetje af van de weersvoorspelling, aangezien zij iets meer last minute gaan boeken.
0: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat zou wel kunnen doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, dat is nog niet zeker. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. De regering vreest voor de nationale veiligheid. Tom van de Wegen, welke modellen rond artificiële intelligentie zijn het dan precies?
4: Het gaat om Fable 5 en Mythos 5, de krachtigste AI-modellen die Anthropic ooit maakte. Het bijzondere wel, ze sporen razendsnel zwakke plekken op in computersystemen en ze kunnen die ook meteen uitbuiten. Nu, er was een ingebouwde beveiliging, maar een bedrijf omzeilde die al na enkele dagen. Ja, in Washington trok daarom meteen aan de alarmbel. De redenering: in verkeerde handen wordt dit een cyberwapen. Ja, en dat is de reden waarom de overheid elke toegang vanuit het buitenland nu verboden heeft. En Anthropic schakelde vannacht meteen alles uit voor iedereen. En dat is toch uniek. Hè? Nooit eerder dwong de Amerikaanse overheid een eigen techbedrijf om een product zo brusk van de markt te halen.
0: Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudewil vanuit de VS.
5: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en 2 doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eerredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
0: Het weer, het is nog eerst vaak zwaar bewolkt vandaag, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Het nieuws begon met de praktijktesten van de Vlaamse regering. Die komen er in alle sectoren. Via fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd of hun afkomst. Meer daarover op vrtnieuws.be.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Ruben van Gucht.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Het is zaterdagochtend, tijd voor koffie en pistolet. Al 11 jaar lang zijn wij er.

0: vrienden en vriendinnen, een hele goede morgen. Wie aan het meekijken is via VRT Canvas of VRT Max, ziet dat wij vanochtend mogen ontwagen in de prachtige abdij van Vlierbeek in Kesselo. Het ontbijt is geserveerd, het publiek is enthousiast en mijn weekwatcher is gearriveerd. Collega radiomaker, ochtend-dj, niet vies van absurde uitdagingen, verliefd op katten en op kato. Samengevat, de breedste glimlach van de VRT. Goedemorgen en welkom voor de allereerste keer, Sander Gillis. Een zaterdagochtend zonder muziek, dat is als Isabelle zonder A. Onmogelijk dus. Vlierbeek, laat u horen voor Isabelle A. De sfeer heeft geen kans om te bekoelen. We hebben de man in salopet, hoogst persoonlijk tot bij ons gekregen, onze watcher van de week, watchers, Joost van Ifte. En dan zijn er nog de diehards van de week, watchers ploeg, week na week op post. Goedemorgen, David Pieffoor, Jan-Christienke, Pieter van Malderen en Cato, dames en heren.
1: Olé, olé, Radio 2, Weekwatchers bij Radio 2.
0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Joost, goedemorgen Isabel. En goedemorgen Sander, merci om nog een keertje vroeg op te staan voor ons.
2: Met plezier.
0: Dankjewel. Ja, je presenteert natuurlijk de ochtendshow bij M&M. En dat is dan iedere ochtend, hoe laat dat jij erbij moet?
2: De wekker staat heel specifiek om 3:45.
0: Heeft dat een reden, 3:45?
2: Ik heb gemerkt, als hij om 4:15 stond, zoals het eerst was, dan was ik zo 2 minuten te laat.
0: Dit en als, is echt...
2: Ja, dit is echt perfect op tijd.
0: Prachtig, ja. prachtig. Ja. Voor de allereerste keer bij de Weekwatchers, met welke verwachting ben je naar hier gekomen?
2: Ik heb je al horen zingen, dus ik ben al heel blij.
0: Ja, en voor de rest... poging tot. Hè?
2: Nee, maar het was fantastisch. En voor de rest ook een fantastisch publiek, dus de ochtend is sowieso nu al geslaagd.
0: Hè. Nog even een kleine voorstelling, die is misschien op zijn plaats. Deze man, lang Catnet rapper geweest, onderdeel van programma's zoals Daar zijn iedereen beroemd. Recent ook het tv-programma Daar zijn beelden van. Meerdere podcasts ook, onder andere 22 minuten stomme vragen. De titel dekt de lading. Gasten krijgen 22 minuten lang stomme vragen. Zoveel tijd hebben we niet. We hebben wel 1 minuut stomme vragen.
2: Oh, leuk.
0: Bent u daar klaar voor?
2: Ja, oké. Okay,
0: op uw plaats.
2: Oké.
0: Okay. Start, here we go. Wat is jouw favoriete pastasoort?
2: Farfalle.
0: Stel dat je huis afbrandt. Wie red je, Cato of de katten?
2: Oh. katten.
0: Ja, oké. Okay, wow. Cato kan zichzelf redden. En welke van de twee katten?
2: Oh. Wat, dit is echt...
0: Nee, dat is gruwelijk.
2: Nee, dat gaat niet.
0: Wat is jouw favoriete Clouseau-noemer?
2: Nobelprijs.
0: Dat is inderdaad een geweldige. Stel dat je een kat zou zijn, welke naam zou je jezelf dan geven?
2: Flokkie.
0: Flokkie, ja. Vind ik een goeie. Welk lied wil je nooit spelen op de radio?
2: Ik haat Tones and I Dance Monkey.
0: Schijnt, hè?
2: Ja.
0: Wat is jouw meest nutteloze talent?
2: Ik kan een volledig bierveldje in mijn mond steken. Ja. Ik weet niet of dat er aanwezig zijn, maar anders belooft dit een interessante opdracht te worden.
0: Nog eentje. Doe je je sokken aan voor of nadat je je broek aandoet?
2: Ervoor.
0: Eerst sokken en dan de broek pas.
2: Ja, soms zitten die anders niet goed.
0: Ja.
2: Voilà. Okay. Ik wil ook nog vonken en vuur vervangen. Nobelprijs door vonken en vuur, besef ik nu.
0: Oké, maar dat kan.
2: Ja, okay.
0: Alles kan hier. Ja, okay. Het is live, dus je kan alles veranderen. Sta je nog altijd 100% achter het format van de stomme vragen? Nu is aan de andere kant.
2: Ja, toch? Leuk.
0: Ja, leuk, absoluut. Vanochtend hebben wij naast stomme vragen ook 1 belangrijke vraag.
2: Oh.
0: En die komt pas naar boven als jij de rode knop induwt.
2: Mm-hmm.
0: Je mag dat al eens even testen.
2: Even zien.
0: Het is nog niet voor echt.
1: Je mag me alles vragen.
0: Volgens mij nog nooit op M&M gedraaid, Filip Robrecht.
2: Jawel.
0: Toch?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Allee, fantastisch. Ja. Het zal een plezier doen. Bij ons dus ook. Iedere zaterdagochtend wordt die knop geactiveerd en komt die tune eruit. En dan mag jij dus, mijn gast, 1 vraag stellen die je altijd al wou stellen aan mij. En ik moet daar eerlijk op antwoorden.
2: Oké, super.
0: Maar, als je die vraag stelt, mogen wij 1 vraag terugstellen aan jou.
2: Oké. Okay.
0: Dus de kijkers en de luisteraars mogen nu al via de app van Radio 2 hun vraag insturen. Zeg je, ik durf het niet aan, want dan komt er ook een vraag mijn richting uit. Dan heb je een tegenprestatie aan je broek.
2: Oké. Okay.
0: Dus waar helpt het naar over? De tegenprestatie of de knop?
2: Ik ga sowieso de knop gebruiken.
0: Je gaat voor de knop.
2: Sowieso.
0: Heb je al inspiratie?
2: Ja.
0: Ja?
2: Maar ik zal de spanning er nog even in laten.
0: Ja, sowieso. Je hebt tot 10 uur de tijd om de knop in te drukken. Fantastisch. Even tijd dus om erover na te denken. En ondertussen, lieve mensen, gaan we ons even 30 jaar jonger wanen. We brullen lekker mee. Het plezier komt zo meteen uit uw radio gedropen. Zal van het scherm spatten. Live muziek van een icoon. Ze staat al 30 jaar en meer op het podium. Lekker beest. Ik heb het over de muziek. Applaus voor Isabelle A.

0: hebben.
1: Hebben lekker hard gedaan.
0: Kom me zo verwarmen aan je dag.
2: All right. C'est parti.
3: Wow.
2: Ce matin. Dankjewel ook aan de lekkere beesten van de week. Watjes bent Jan-Chris Vinken, David Pefjor, Pieter van Malderen en Isabelle A. In de eerste plaats natuurlijk. Ben je mee met de vibe, Sander?
3: Helemaal.
2: Helemaal.
3: Hupla, wat een feest hier.
2: Jongens, heb jij vanochtend ook je eigen koffie meegebracht?
3: Ja, die zit nog in de auto.
2: Dat is een dingetje blijkbaar.
3: Is dat?
2: Ja, blijkbaar breng jij altijd je eigen koffie mee naar M&M.
3: Maar jullie hebben met heel veel mensen gesproken voor ik naar hier kwam.
2: Met iedereen eigenlijk.
3: Ja, maar ik werd zelf gebeld en ik leg de telefoon af. En zowat iedereen op de redactie van M&M zei... Ah, waren dat de weekwatchers? Die hebben mij ook al gebeld.
2: Ja, we hebben een goede redactie.
3: Ja,
2: met onder andere Cara Cobbaert, met Anneke Hermans.
3: Chapeau.
2: Met zoveel anderen die aan dit programma meewerken. Zijn er dan klachten over de koffie?
3: Hoe bedoel je? Van
2: mezelf? Dat je je eigen koffie meebrengt. Bij de VRT bedoel ik.
3: Er wordt gezegd dat de automaten op VRT minder kwalitatief zijn. Maar ik weet het eigenlijk niet, want ik breng eigenlijk al altijd mijn eigen koffie mee.
2: Alright, goed. Ja. Het is een keuze zoals een ander, zeg ik.
3: Ja.
2: Koffie houdt je scherp. Wij hebben iemand die jou scherp in de gaten houdt vanochtend. Onze watcher van de week. Watchers, een zeer goede morgen. Joost van Iften.
4: Jazeker. Hallo, Kees.
5: Hi.
2: Dag Joost.
4: Goedemorgen allemaal.
2: Meteen tot de kern van de zaak. Wat verwacht je vandaag?
4: Veel. Nu moet ik eerlijk zeggen, veel. Ten eerste, ik ben al een beetje bang van hem. Als je op 4:13 precies je wekker zet, dat is raar, hè, maat.
2: Dan zit er een psychopaat.
4: Ja. Ik word ook graag wakker en meestal ook rond 4:00. Maar dat vind ik het te pissen en dan kruip ik terug. Maar als je je wekker zet, raar. Goed, daarbovenop moet ik eerlijk zeggen, ik heb mij laten ik heb de indruk dat jij zot bent van katten.
3: Ja?
4: Ja, dat is spannend. Waarom? Wat is er zo leuk aan een kat? Leg me dan uit wat het voordeel is van een kat wat aan een hond niet kan brengen. Zelfstandig.
3: ik hou enorm veel van tv kijken met zo een beetje schootverwarming. En dat is een kat eigenlijk wel.
4: Oké.
3: Okay. Ja.
4: Bij gebrek aan een chauffage thuis? Of is
3: ja, maar energieprijzen zijn duur tegenwoordig. Dus,
2: je bent niet overtuigd, zie
4: ik. Nee, ik vind katten vuile beesten. Ik kan dat niet aan doen. Ik vind dat verschrikkelijk. Dus echt moet ik er pletten. Heeft u een kat thuis, meneer? Nee, heeft u een kat, mevrouw? Ja. Als je een keer de poep van een kat kijkt, hè, moet ik je dat zien. Dat is gelijk een ontplofte bom. Er hangen zeggen brokken kakken. En die komen ook overal aanbieden. Zit aan uw computer? Tint. En mijn gat dat gezien? Tint. Dat zal mijn hond niet doen, hè. Mijn hond kan altijd over een tapje plein trekken met zijn poep, maar dat is iets anders. We wijken af. Ik ken Sander niet zo goed. Maar wat dat wel tof is, vind ik...
2: Ik heb het gevoel dat het ijs gebroken
4: is. Vind ik toch toevallig bierkaartjes? Dat is al een goed begin voor de eerste uitdaging.
2: Ik stel voor dat we meteen live beginnen demonstreren.
4: Heel goed. Onmiddellijk doen?
2: Maar ja, we gaan.
3: Okay. Jullie moeten omschrijven, want...
2: Sander heeft daarnet bevestigd dat hij een bierkaartje in zijn bek kan krijgen. En de man in kwestie probeert het nu ook te demonstreren.
4: Jopla!
2: Het is niet gefaked, dames en heren. Alsjeblieft. Waanzin.
4: Holy shit.
2: Waanzin. Ja.
4: Voilà. Het deed een beetje denken aan de bevalling van mijn eerste zoon. Maar die heeft wel een knip gehad. Mijn vrouw heeft toen wel een knip gehad. Dat was anders.
2: Ik denk dat onze eerste virale video van vandaag al op tijd is.
4: Ja, en dan natuurlijk, ja, Isabelle. Ah, dat is een monument.
2: Prachtige.
4: Dat was echt waar. Ik ben 56, zij 51, als ik me niet vergis. Ja, er hingen vroeger een poster van de Joepie in mijn kamer van Isabelle. En nu stak er kiki naast, jong. Dat zou potverdikke de man kunnen zijn van de vrouw waar dat jij vervalt. Dat is echt een geloof.
2: Wauw, dat hoeft toch niet de mama te zijn.
4: Ze hoeft de mama niet te zijn. Ja. Nummer 70 op het lijstje komt eraan. Maar ik heb erover nagedacht. Jij zei muziek aan het maken, heb ik gelezen in de
2: klas. Klopt.
4: Ja. Dus je kunt nu misschien samenkloppen met Isabelle A.
2: Graag.
4: Dat is niet veel werk, hè. Ik weet nog hoe je zei, heel lekker beest wordt dat gewoon. Ik weet nog hoe je zei, heel lekkere beestjes. In jouw geval. Dus.
2: Heel graag, met heel veel plezier.
4: Nee, ik zit helemaal zitten.
2: Wel, wij zien het ook helemaal zitten bij jou, toch?
3: Ja, absoluut.
2: En ik wil nog even hulde brengen aan een fantastische demonstratie met de bierkaart van Sander Gillis. Het verdient nogmaals een daverend applaus.
4: Ja, zeker. Dank u. Straks.
6: Onze ex-rode duivels terug op hun avonturen. Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
7: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
6: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
7: Prachtige Frankie.
8: Ja, ja, ja.
6: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
8: Onmiddellijk een totaal aan een pak sterren.
9: Radio 2, WK Koorts.
6: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
10: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
5: Ja, ik heb dat opgevangen.
10: Waar?
5: Ah, in de regio.
10: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
5: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
10: Ze spelen in Seattle.
11: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Knaldi!
14: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi. Altijd slim.
15: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: We moeten ons excuseren vanwege de voltallige muziekredactie aan Sander Gillis. Ik weet dat je deze song haat. Pharrell Williams.
1: Haat ik deze ook?
0: Ja, blijkbaar. Ja. Dat is ons gezegd geweest.
1: Maar ik vind het iets te opdringerig van voel je goed, voel je goed.
0: Voilà. En... Zie je wel? Zie je wel dat je hem haat?
1: Maar ik wil niet overkomen als een hater.
0: Ondertussen krijgen we prachtige complimenten binnen van onder andere Luc de Schrijver. Met dat bierkaartje in zijn mond leek Sander op het masker uit de film van Scream.
1: Ah, super.
0: Dankjewel. Ik heb een goed gevoel nu al vanochtend. Sander, we hebben het al gezegd. We kennen jou van radio, maar ook van televisie. Ik ken net iedereen beroemd, iedereen zo. Recent ook het VRT-programma, daar zijn beelden van. Mm-hmm. Jij en je vriendin Cato zijn ervoor samen in het rijke VRT-archief gedoken. Ja. Hoe diep ben je moeten duiken?
1: Best wel, vrij tot zeer diep. We zijn heel goed omringd geweest door mensen die iets ouder zijn dan ons, om het zo te zeggen, die meer kennis hebben van wat er allemaal in het archief zit. En ja, dat waren echt ontdekkingstochten zo. De meetings die we hadden over ons programma en het afkloppen van de fragmenten was ook echt wel een bevalling.
0: Schuilt er een nostalgicus in jou, dat je een archief programma wou maken?
1: Keihard.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, als ik onderweg naar hier bijvoorbeeld, ik heb voor het eerst sinds lang, excuses, nog eens naar Radio 2 geluisterd, maar vroeger stond dat altijd op bij mij.
0: Helemaal
1: en ik
0: prima.
1: Was onderweg naar hier aan het denken aan zo de weerjingle bijvoorbeeld van vroeger, van bij Armand Pien, die kwam naar boven.
0: Verdorie.
1: Ja, en ik werd zo warm van binnen. En dan heb ik zo wat met alles uit mijn jeugd, dat op een manier terugkomt of zo. Ja.
0: Even iets anders. Wat is dat met jou dat je blijkbaar niet zonder je vrouw kan? Ook op het werk, naast het werk, onder het werk, boven het werk.
1: Ja.
0: Het moet met je vrouw zijn. Enfin, je
1: verloofde.
0: Aanstaande.
1: Ja,
0: verloofde,
1: ja. Ja. De vraag kwam eigenlijk van VRT zelf om ons twee samen op een archiefprogramma te zetten. En we hadden eigenlijk een video gemaakt intern voor VRT om een paar dingen duidelijk te maken aan journalisten op het jaarlijkse... persbijeenkomstmoment.
0: De persbal.
1: En ja, dat is ons zelf heel goed bevallen, die opnames daarvoor. En VRT heeft dat zelf ook gezien en die dachten, hey, misschien moeten jullie eens iets doen met ons archief.
0: En de rest is history.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Prachtig. Kijk, de Weekwatchers, beste Sander, dat is altijd het beste van twee werelden. Hm? Wij zijn namelijk niet alleen te horen, maar we zijn ook live te zien op VRT Canvas en VRT Max. Jouw programma, Daar zijn beelden van, heeft ons aan het denken gezet.
1: Uh-oh.
0: Aangezien we radio maken, lijkt het ons een ideale gelegenheid voor de eerste spin-off van jullie programma, Daar is klank van.
1: Oh nee.
0: Met legendarische audiofragmenten uit het leven van Sander Gillis.
1: Oei, oei, oei.
0: Zoals jouw allereerste woorden op de radio.
1: Oei, oei. Hey, hallo, ik ben Sander, ik ben nieuw hier en ik heb al een welkomstcadeautje gekregen. En ze heet Sarah.
2: Dag Sander, het verkeer vertraagt op de E40.
0: En jongen, wat doet het om dit terug te horen?
1: Dat is heel geaffecteerd.
0: Zo is het.
1: Ja, en toch
0: hebben
1: anders.
0: We allemaal voor gehad. Ja.
1: Heb je van jezelf ook fragmenten meegenomen?
0: Nee, het gaat alleen maar over jouw leven. Ik word hier al genoeg belachelijk gemaakt. Er zijn nog legendarische fragmenten, nooit eerder uitgezonden, zelfs van die keer toen je net je rijbewijs had gehaald. Jawel, daar is klank van, meer bepaald van jouw M&M-collega Laura Govaerts.
1: Oh.
3: Rond zijn 30ste verjaardag, geloof ik, ging hij zijn allereerste auto halen. En hij ging die parkeren op VRT en we waren allemaal super benieuwd. Maar het duurde echt even voor hij terugkwam naar ons bureau, naar onze redactie. Dus we dachten, oei, is er iets? Dus we waren allemaal een beetje bezorgd. We zijn naar beneden gegaan.

0: En dan troffen wij daar Sander aan, een heel emotionele Sander.
1: Wat is daar gebeurd?
2: Ik heb op de eerste dag dat mijn verzekering liep, een accidentje gehad op de parking van de VRT.
1: Hoe? Wie? Ja, wat?
2: Ah, wel, dus ik wou vooruit, maar mijn auto stond nog in achteruit. Het was een nieuwe auto, hè. En mijn eerste auto. En dus ik ben tegen mijn achterligger gereden. Een heel fijne VRT-collega die er heel goed mee omging. Enkel de andere collega's, ja, het was zo rond de middag, dus de middagbreak was gedaan. En er was zo een groep van 10 mensen, ik had het nooit vergeten, die zei: eerst vooruit zitten, hè, jongske. En zo, ja, afgang, schaamrood, afgang. Echt vreselijk.
3: Niks aan te doen. En je rijbewijs en je eerste accident, ja. Moet je kunnen.
2: Super, hè?
3: Nu goed, wees blij. Jouw rijbewijs hebben ze tenminste niet afgepakt. Dus nog niet zo lang geleden, want ja, op je 30ste hoor ik, heb jij nog moeten blokken voor je rijbewijs.
2: Ja, klopt.
3: Dus dat is allemaal vrij recent gebeurd. Wel, dat kan vandaag in jouw voordeel werken voor de 1 tegen allen challenge.
2: Oké.
3: Heb jij daar al iets over opgevangen, over die challenge?
2: Nee.
3: We spelen dat hier al een heel seizoen lang. Ik tegen de weekwatchers. Het is een soort competitie waarbij jij punten kan scoren voor de groep van weekwatchers en ik voor mezelf.
2: Oké.
3: Het staat 22-21. Op een paar weken van het einde.
2: Oh, damn. Oké.
3: We hebben al van alles gedaan. We hebben al gesquat, gedanst, gebalanceerd, torens gebouwd, papieren bootjes gevouwd. Enfin,
2: ja?
3: Nog niks dat we bijna niet gedaan hebben. Nu, vandaag gaan we ons solidair tonen met de blokkende studenten.
2: Oké.
3: Wij hebben 2 uur, wij hebben 1:30 de tijd, beste Sander.
2: Nee.
3: Om een cursus te blokken. Het valt er al van tussen, ik zal het zo meteen wel oprapen. En straks gaan wij een examen krijgen.
2: Oh mijn god.
3: Ja, ben je er klaar voor?
2: Maar dat gaat over Expo 58. Je hebt dat nog meegemaakt. Ik niet meer, hè?
3: Het gaat over geschiedenis, inderdaad.
2: Oh, ja.
3: Had je iets met geschiedenis?
2: Ja, ik vind geschiedenis was wel mijn favoriet vak vroeger in het middelbaar. Dus ja, daar ga ik wel goed op.
3: Wel, kijk. Ik heb papieren, stilo's, fluo-stiften zelfs, alstublieft.
2: Zeg maar wel, behoorlijk wat pagina's nog.
3: Wel, kijk. Damn. Duik er maar in alles wat je nodig hebt om te studeren straks de vragen.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Ondertussen zijn Sander Gillis en ikzelf volop aan het blokken. We zijn aan de geschiedenisles bezig. Het begon met Expo 58. Wat heb je al onthouden van Expo 58, Sander?
1: Eerste officiële wereldtentoonstelling in België. Er waren wel zo andere, maar die waren niet officieel genoeg blijkbaar.
0: Oké, okay, ja. Okay, dat is een bondige samenvatting van de volledige geschiedenis. Straks meer daarover. We hoorden zo pas Margriet Hermans natuurlijk, Sander. En we hebben ook Isabelle A. die er opnieuw is komen bijstaan. Hoe goed was jullie contact met Margriet Hermans? Hoe goed heb je ze gekend?
1: Ik heb ze één keer een 24 uur bij haar mogen doorbrengen voor een programma van Proximus Pix.
0: Okay.
1: Ja, super aangenaam. Hè. Dat was, je voelt u echt meteen in stand op uw gemak. Ik heb dat zelden gehad bij iemand eigenlijk. Dus,
0: Iconic.
1: Ja, ja, echt wel eigenlijk. Ja. Ja,
0: jouw allereerste televisieoptreden was bij Margriet.
2: Ja, klopt. Mijn eerste tv-optreden, ik denk met Heel Lekker Beest, was bij Margriet aan Zee. Dus, ja,
0: en hetzelfde
2: was,
0: gevoel op je gemak?
2: Ja, altijd. Maar altijd, als je Margriet ergens tegenkwam, dat was altijd gezellig. Dat was altijd met een lach. Dus ja, zo'n fijne madame.
0: Absoluut. Vorig jaar, Isabel, en nu maken we een sprongetje, werd jij nog opgenomen in de Radio 2 Eregalerij voor Een Leven Vol Muziek. Altijd een prachtige titel. Zo'n erebetoon voelt soms een beetje als een fijne carrière, maar dat is het helemaal niet in jouw geval.
2: Nee, dat hoop ik toch.
0: Nee, ik hoop het ook. Er is alweer nieuwe muziek, er is een nieuwe single.
2: Ja, ja, ik vond het heel fijn natuurlijk dat ik geëerd werd samen met Helmut voor de Eregalerij. Maar inderdaad, ik ben nog steeds bezig met nieuwe muziek. En ja, heel veel nieuwe nummers aan het schrijven.
0: De dance tour op.
2: Well, het is de nieuwe single, Smeek Maar Niet Om Mij, is eigenlijk heel dansbaar. Ja, klopt. Electro, een beetje electro. Ja, het is een beetje nieuw. Maar ook niet een ver van mijn bed show.
0: Nee, nee. Je maakt het jezelf eigen.
2: Ja, ja, ja.
0: Naast dance ben je ook bezeten van Franse chanson. En daarover valt een primeur te melden, beste Pieter van Malderen.
3: Oh. Uit de primeur.
0: En ik kan u nu al zeggen, er gaan nog primeurs volgen. Maar eerst over jouw primeur en Franse chansons.
2: Wel, ik heb een tour gedaan, Isabelle à la Française. En die komt in januari komt die terug. Januari, februari, maart 2027. En ik ga een vinyl, live vinylplaat uitbrengen.
0: Oh, fantastisch.
2: Isabelle à la Française. Met allemaal Franse chansons natuurlijk.
0: Ja, dat is eentje voor jouw collectie, want jij bent fan
1: vinyl
0: van vinyl.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik vind dat heel fijn als artiesten terug vinyl uitbrengen. Dus, ja,
2: ja, ja, ik hou enorm van vinyl plaatjes. Dus ja, ik
0: heb ook terug een plaat.
2: Dank u wel. Dank ja. wel.
0: Er zijn trouwens nog gelijkenissen tussen jullie. Ik weet niet of jullie dat beseffen.
1: Ah?
0: Dat is extreme verjaardagsfeestjes organiseren voor jullie huisdieren. Maar extreme, hè?
2: Ja, ja, maar... Jij ja, ja, gaat er misschien wel ver in, hè?
1: Ja, als onze katten jarig zijn, die verjaren één week van elkaar. En dan probeer ik zo bijvoorbeeld een kattenbak na te doen. Dus je hebt de Rice Krispies, zo die cornflakes.
2: Ja.
1: Dan kan je dat in een soort van ovenschaal doen. En dan kan je zo je chocolade smelten in de vorm van zo kakjes bijvoorbeeld. Hm. En dan kan je dat in die Rice Krispies doen. En dan heb je eigenlijk een soort van chocoladesnack die meteen kattenteamed is. En zo hebben we nog wel een paar van die hapjes.
0: Ja, kan jij ook zo ver of iets minder ver?
2: Wat als mijn hond, David Bowie heet hij...
0: Wow. Er
2: is een Franse bulldog, jarig is, dan koop ik zo wel een hondensnoeptaart.
1: Ah ja.
2: Ja, ja. Zo speciaal voor honden.
0: Dat is bij de bakker.
2: Of af en toe van die ijsjes of zo, dat vindt hij ook lekker.
0: Heerlijk.
2: Nee, dat is niet gewoon bij de bakker, maar...
0: Je vindt het wel ergens.
2: Soms durft hij ook wel een croissantje pikken, maar...
0: Ja. Bowie is een superleuke naam. Sander is ook altijd heel creatief geweest met het vinden van namen voor zijn huisdieren. Iemand heeft mij verteld dat je op kot een konijn had met een bijzondere naam.
1: Het konijn heette Remspoor, maar ik kan dat allemaal uitleggen. Want dat was een wit konijn en die had een bruine streep op zijn rug. Dus ja, super toepasselijk.
0: Ja, de kei goed gevonden, voilà, zeer creatief.
1: U,
0: je had niet alleen bijzondere namen, je had ook bijzondere huisdieren. Want in jouw catnet rapper periode was jij eigenaar van Carlos. Ken je Carlos nog?
1: Carlos de Haai, ja.
0: Carlos de Haai.
1: Absoluut.
0: Wat kwam die daar doen?
1: Wij hadden ooit eens, ik denk, een pop van een haai gevonden. En dan hebben die een stem gegeven. Dat is eigenlijk gewoon mijn eigen stem die ik dan vervormde en op voorhand opnam. En dan zo... En Carlos klonk zo! Ja, en die was er altijd bij catnet. Ah, voilà,
0: kijk eens wie hebben we meegebracht.
1: Het is de originele. Het
0: is de original. De OG.
1: Hey.
0: Voilà. Oh,
1: mooi.
0: Is het een mooie hereniging? Wil je hem nog eens vasthouden?
1: Ja, het is echt een echte, want hij heeft zo wat flexjes hier en daar.
2: Mijn zoon kent dat nog.
0: Echt? Ja, voilà.
1: Ah, leuk.
0: Ja,
1: ja.
0: Lieve Isabel, zometeen ga jij het podium betreden om jouw nieuwe single te brengen. Dus ik zou zeggen, ga heen. Over een dikke 2 minuten is het aan jou. Ja, fijn, ga heen naar de microfoon.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker.
11: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
12: Pas opgestaan.
11: Al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee.
12: Want slapen doet je in je bed.
11: Het is bedtijd.
12: Echt waar.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
15: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
16: Elke dag telt voor 2.
0: Vrienden en vriendinnen, wij zijn volop aan het blokken. Ik zit aan het hoofdstuk Jelle Kleinmans ondertussen. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
1: Ja, ja, idem.
0: Ja, jij ook. Het was van een luide bibliotheek, moet ik zeggen. Er was veel rumoer om te studeren. Maar kom, we gaan verder. Zijn er ondertussen al initiatieven om de rode knop in te drukken? Of hou je dat nog even voor jezelf?
1: Nog heel even. Maar hij komt hoor.
0: Oké, ik moet zeggen, de vraag is ook al binnengekomen, denk ik, die we er gaan uitpikken.
1: Oké.
0: Dus sowieso gaat het, het gaat hard tegen ons acht zijn. In alle geval, Isabelle A. Mensen klinkt voortaan iets anders. Geen comeback, wel een nieuw begin. Vanochtend live bij de Weekwatchers. Smeek maar niet om mij. Groot applaus voor Isabelle A.

0: smeek maar niet om mij. Jawel, wij smeken om een gigantisch applaus voor Isabelle A. Dankjewel en graag tot straks, want dan komt er dus nog die Franse chanson aan. Sander Gillis, mensen, is mijn weekwatje vanochtend. Collega bij M&M, maar ook televisiegezicht, Ketnet, ja. Iedereen beroemd. Recent ook, daar zijn beelden van. En nu samen met mijn student.
1: Ja, prachtig. Hè?
0: In Leuven, ja, goed. Dan nog wel. Heb jij in Leuven gestudeerd?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Ja. Dus een primeur voor ons allebei. We gaan even terug naar Daar zijn beelden van. Een programma waar jij samen met je verloofde Cato Peters in het VRT-archief bent gedoken. Wij hebben dus hetzelfde gedaan vandaag. Alleen niet in het VRT-archief, wel in het Sander Gillis-archief.
1: Ah, er zijn nog dingen.
0: Daar is klank van.
1: Allee.
0: Dat is een zeer rijk gevuld archief.
1: Ah, doe me toch.
0: Mooie momenten, bloopers, slappe lachen en hier en daar ook wat klachten.
1: Oei.
0: Ja, en jawel, ook daar hebben we klank van.
2: Sander is op vlak van de grappen wel echt de papa van het team, want hij houdt echt van dad jokes. Bijvoorbeeld 's ochtends om 5:30 gaan wij eens door de kranten. En dan zeg ik, ja, ben klaar. Altijd... zonder fout antwoordt hij met: dag klaar, ik ben Sander, maar wat staat er in de kranten? En ik word daar heel agressief van.
0: Dit was Iman Boudadi. Agressie op de redactie dus.
1: Ja, maar er zijn zo'n paar vaste moppen waar ze echt niet tegen kunnen. Deze is er één van. Mijn vriendin kan er ook niet tegen. Die zegt vaak, oké, dan niet. Hè. En dan vraag ik, wie is dan niet? Zo, dat soort, ja. En ik vind herhaling bij dat soort moppen, dat maakt ze beter.
0: Dat is
1: dus
0: zo.
1: Hoe meer je ze doet, hoe ambetanter de mensen worden en hoe beter ze
0: binnen. Je kan ze wel hebben, alleszins.
1: Ah, voilà.
0: De agressie is misschien voor sommigen een klein beetje terecht. Want er zijn nog klachten binnengekomen. Ja, van meerdere mensen zelfs.
1: Oei.
0: Onafhankelijk van elkaar dan ook nog eens. Meer bepaald van iedereen die zich ooit al geparkeerd heeft op de VRT. Jouw andere ochtendcollega Maureen van Herbergen heeft de klachten gebundeld voor ons. En wij hebben daar een klank van.
3: Wij zitten op het 7e verdiep met M&M. En hij haalt er echt heel veel plezier uit om te kijken. En als er iemand die hij kent voorbij zijn auto loopt, dan laat hij bij opzet zijn klaxon afgaan.
0: Ja, zijde jij ooit al betrapt geweest?
1: Meermaals, als ik dat doe. Ja.
0: En worden ze kwaad dan?
1: Het is altijd verschieten. Dus ja, ik heb een heel fijne app waarmee ik de klaxon van mijn auto effectief kan laten afgaan. En bijvoorbeeld Astrid de Meuren, die voor Sporza werkt, sportanker ook. Die, als zij passeert, dat is meestal rond 1:50, komt zij toe op VRT. En dat is meestal als onze vergadering net gedaan is. En dan heb ik zicht op de put
0: perfect,
1: waar zij parkeert. Ja, perfect. En dan altijd als ze langs mijn auto passeert, dan toeter ik even en dan gaat meteen die middelvinger de lucht in en kijkt ze niet eens mijn richting uit. En dan weet ik van, oh.
0: Dus voorlopig heb je de 100 nog niet moeten bellen.
1: Nee.
0: Dus nog niet met een hartinfarct bezweken.
1: Nog niet, ja.
0: In alle geval, het was natuurlijk voor sommigen grappig, voor anderen minder grappig. Ik wil jou toch even de kans geven om jouw verontschuldigingen ook aan te bieden.
1: Okay.
0: Want ja, Iman Boudadi, die kan niet altijd met alle slechte moppen om. Er zijn natuurlijk ook mensen die het laten schrikken op de parking van de VRT. Dus 30 seconden excuses.
1: Okay.
0: Vanaf nu.
1: Ik wil mij bij deze oprecht excuseren aan iedereen die slachtoffer is geworden van mijn autoklaxon en ook van mijn, volgens sommigen althans, slechte humor. Ik ga eraan proberen werken en ik besef terwijl ik deze zin uitspreek dat een grote leugen is. Maar ik zal proberen mijn leven te beteren of toch zeker de mate waarin dit allemaal voorvalt misschien iets te verminderen. En dan hoop ik dat we zo alsnog goede collega's en vrienden blijven.
0: Prachtig. Voilà. Prachtig statement ook.
1: Ah, dank u.
0: Ja, je zou een perfecte woordvoerder zijn. Doe er wat mee. Gisteren nog trouwens met Peter van der Veire over jou gehad. Wat is dat tussen jou en kippenkruiden?
1: Ik heb een tattoo van een potje kippenkruiden op... hier zo.
0: Vanwege.
1: Wij hebben vroeger op M&M presenteerde ik samen met Laura Govaerts een programma. En wij zijn erop uitgekomen dat kippenkruiden ieder gerecht beter maken.
0: Oh, wow.
1: En we hebben dat ook effectief getest toen. En dat is echt zo. Als je om het even wat maakt, smijt daar kippenkruiden bij. En het is net iets beter.
0: Het ultieme eerbetoon aan de kippenkruiden.
1: Klopt.
0: Dus op het lichaam getatoeëerd. Oké. Kan allemaal. Alles moet kunnen.
1: Ja.
0: We gaan een sfeer inbrengen met een favoriet van jou, Maxime Niels de Stadsbader. En ondertussen blokken wij nog wat verder.
1: Juist.

0: thuis.
1: Ja, ondertussen thuis. Wij zitten vooral tussen de nota's. Ik zit aan het hoofdstuk Lodewijk de 14e.
2: Ah, ik zit al aan de maanlanding.
1: Ja, goed, ja, maar snelheid is niet altijd het beste in dit geval natuurlijk. Pas op, ik moet wel zeggen, over Lodewijk de 14e gesproken. Ja. Wat ik niet wist, is dat hij op een bepaald ogenblik zodanig crazy in de coconut was, dat hij ervan overtuigd was dat zijn vrouw doelbewust het voortbrengen van een erfgenaam saboteerde.
2: Ook interessant, ja.
1: Ja, ten voordele van zijn broer. Dus die dacht dat hij liever een kind met zijn broer had om zo dan de broer op het troon te krijgen. Zot,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, crazy. Maar
1: interessant allemaal wat wij hier lezen, jongens, wat wij hier lezen vanochtend. Voel jij je al een beetje thuis bij Radio 2, Sander?
2: Zeker en vast.
1: Ja.
2: Zelfs in die mate dat ik het misschien gewoon doe. Allee, ik weet niet.
1: Vragen.
2: Ah ja, als dat oké is.
1: Alles is oké.
2: Ja? Dus,
1: en nu?
2: Wat ik jou heel graag wil vragen, Ruben. Het was afgelopen week het schermgezichtenfeest van de VRT.
1: Ja.
2: Jij was daar ook, hè?
1: Ja.
2: Was in Mechelen, was heel plezant die avond.
1: Ja.
2: En niemand had daar een plus one mee, behalve jij.
1: Ja.
2: Jij bent er binnengeraakt met plus one. En ik wil gewoon heel graag weten, hoe heb je dat gefixt, dat jij als enige dat wel kon doen?
1: Er zijn twee redenen. Eén, ik heb het niet gevraagd, ik heb het gewoon gedaan.
2: Gewoon
1: maar
2: doen.
1: Maar twee, dat was de enige manier voor mij om er te geraken, natuurlijk.
2: Jij had vervoer nodig.
1: Ik had vervoer nodig. En ik moet zeggen, ja, je zou kunnen zeggen, ja, neem dan de trein naar Mechelen en kom vandaar te voet, want dat was in Mechelen te doen.
2: Ja, vrij bereikbaar, ja.
1: Ja, maar ik kwam al van zolder. Want ik was daar de 24 uur van zolder gaan voorbereiden. Ik ga deelnemen aan de 24 uur van zolder.
2: Ah, proficiat, ja.
1: Dankjewel. Ja. En in zolder stopt er geen trein. Enfin, toch niet aan het circuit.
2: Oké. Okay.
1: Dus het was met een wagen en een knappe bestuurster, natuurlijk.
2: Ja.
1: En dus, voilà. Dat is eigenlijk het verhaal.
2: Ah, oké. Okay. Ah,
1: kan u daarmee leven? Met
2: ja, zeker. Ja, ik had iets meer verwacht, maar dat is oké.
1: Okay. Ja. Ja, helaas.
2: Nee, maar, super, hè. Ja.
1: Maar je zegt gewoon, ja, de volgende keer als je iemand wilt meepakken, sorry, ik heb geen rijbewijs, die controleren, dat doen we toch niet.
2: Oké. Okay.
1: En dan kom je met een plus één, hè.
2: Oké. Okay.
1: Ja, voilà.
2: Top tip.
1: Het zijn hoogdagen voor de fans van thuis, beste Sander, want de seizoensfinale komt er bijna aan, vrijdag 26 juni. Ja. Wat staat er volgens jou allemaal te gebeuren?
2: Er zijn twee grote verhaallijnen waar het vooral om draait. Enerzijds hebben we een serieverkrachter in thuis. Er wordt deze week een beetje gehint dat Andreas zou zijn. Ik geloof dat persoonlijk langs geen kanten. Dus daar gaat nog een ontwikkeling gebeuren, denk ik. En ja, anderzijds is er ook César Troisi. Gespeeld door Jeroen van Dijk.
1: Ja.
2: En hij speelt eigenlijk een soort van dubbelspel. Hij is eigenlijk Howard Bastiaans, maar dat zijn ze aan het beginnen doorkrijgen binnen thuis. En de vraag is ook, wat gaat dat voor gevolgen geven? Want die is uit op het geld van Madame Marianne.
1: Ah, ik heb het gezien. Ik zag iets met een bankkaart passeren.
2: Ja, ja, hij is betrapt. Nu vrijdag, dus gisteren, was de grote cliffhanger. Hij zit klaar met de bankkaart om het geld over te maken. En Ton, de zoon van Marianne, komt binnen en vraagt, awel.
1: Inderdaad, dat waren letterlijk zijn woorden. U hoort het, de man heeft er ervaring mee met thuis. Jullie hebben een podcast natuurlijk over thuis. Hoe tof is dat om dat te maken?
2: Heel, maar echt heel plezant. Vooral omdat we merken dat er echt een community bestaat rond thuis. Heel veel jonge mensen die daar, denk ik, vroeger minder snel voor durfden uitkomen, die kijken eigenlijk naar thuis met een WhatsApp-groep erbij, met vrienden, met voorspellingen, met een drankspel dat erbij hoort. Dat is ambiance, thuis kijken.
1: Fantastisch. Thuis zal alleszins de debatten in de kranten beheersen de komende week. Maar wat er allemaal deze week gebeurd is in de kranten, wel, daarvoor hebben wij de geweldige Cato samengevat in het muzikale weekoverzicht. Dat heeft een titel. U kent het allemaal. Dit is Oh Wat een Week.
3: Na 48 shows sluiten de originals het feest. Toch zingt K3 in menig hart voor altijd Oja Lele. De Tesla's rijden nu vanzelf, maar steps delen we niet meer. En het WK is terug. Die brengen wat meer volk

deze week afscheid van een wonderlijke vrouw. Een zangeres, een mama met een hartje van puur goud. Ze liet ons zoveel moois achter met haar wonderlijke lach.

0: En over de week wat je bent. Beste Sander, we moeten jou sinds kort ook aanspreken als de verloofde van Cato. Of Cato de verloofde van Sander natuurlijk.
1: Niet deze Cato, hè, trouwens. Ja, dat kan super Cato. Verwarrend zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar het is goed dat je het verduidelijkt. Beste vriend, wij zijn zot van primeurs.
1: Oké.
0: Wat kan je ons in primeur al vertellen over het nakende huwelijk?
1: Oei.
0: Zal ik de jingle alvast starten? Ga je iets lossen? Let's go.
1: Oké. Okay.
0: Alles valt er al vanaf.
1: De decor gaat er van stuk.
0: Ja.
1: Maar oei, de primeur over het huwelijk specifiek.
0: Ja. Is er al een locatie vastgelegd, bijvoorbeeld?
1: De locatie... Nee, eigenlijk nog niet. Maar we hebben er één op het oog. Maar die moet nog officieel vastgelegd worden. Maar je moet ook weten, het is voor binnen 2 jaar pas trouwen.
0: En zit het in het binnenland of in het buitenland?
1: we zitten juist over de grens van Frankrijk.
0: Over de grens.
1: Dus we zitten met een buitenlandse trouw!
0: Alsjeblieft. Hey! Dat aanvaarden wij als primeur van de week.
1: Heel goed.
0: Beste vriend, als je op dat huwelijk nog een DJ zoekt... Tegenwoordig ben ik actief natuurlijk.
1: En een openingsdans kunnen wij ook aan u vragen, want je gaat muziek uitbrengen.
0: Ja, en dus de Peter van der Veire, die had mij gisteren goed liggen. Die zei, ik heb in absolute wereldprimeur een stukje van jouw nummer kunnen ontfutselen.
1: Ja?
0: Waarop hij natuurlijk iets totaal anders instartte. Maar om dat goed te maken voor de Radio 2-luisteraar... Gaan we toch... Ja, er wordt maar gereleased op 23.6.
1: Ja? Een primeur als het
0: we hebben een primeur.
1: Een primeur.
0: Peter van Malderen. Peter van Malderen, we hebben een primeur.
1: Ja. De derde
0: primeur. Dus beste mensen, het is... Ja, het is voor iedereen geschikt natuurlijk, maar het is misschien niet de typische Radio 2-muziek. Gemaakt met Buscemi, Dirk Zwartebroeks.
1: Oh, heftig. Cool.
0: Ja, en het is wel heel toepasselijk voor de tijd van het jaar, want het nummer heet Waiting for the Sunshine.

0: je bent aan het dansen.
1: Ja?
2: Alright.
1: Wilde jij al even gewoon nu zeggen, hallo, ik ben Ruben van Guchter. Ik ben heel blij dat ik deze week big hit ben op M&M. Dan hebben we dat al.
2: We gaan wachten tot de klank weg is.
1: Ah, ja.
2: Oké. Okay. Ja, we gaan hem stiltrekken, want ja? Ik ga die gelegenheid toch van gebruiken.
1: Ja, ja.
2: Hallo, ik ben Ruben van Guchter en ik ben heel blij dat ik deze week big hit ben op M&M.
1: Voilà, top, dat hebben we.
2: We knippen dat dan op.
1: We knippen dat dan op.
2: Voilà, ja, daar hebben we ons ook mee bezig gehouden.
1: Helemaal leuk, joh. Ja, ja, dat is stikske.
2: Ja, heel leuk. Ik moet wel zeggen, dat Dirk is natuurlijk wel een hele straffen op dat vlak. De rode knop is ingedrukt. Dat wil zeggen dat we hem straks ook voor jou gaan indrukken. Hm? Er mogen natuurlijk altijd nog vragen ingestuurd worden, maar ik heb een hele goede nu al. In reserve staan.
1: Okay.
2: En straks gaan wij door, mensen, met de Radio 2 Weekwatches, met nog meer live muziek. We moeten verder blokken aan onze cursus, want het examen komt eraan voor de challenge. Lieve mensen, tot zo na het nieuws van 9 uur.
3: Radio 2.
4: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren en minister van Gelijke Kansen Caroline Genet legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren. Maar de regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven dan discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt ze.
7: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe dat we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
6: De testen beginnen later dit jaar. De resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze al een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen. Het dossier liep jarenlang vast. Marijke van Buggenhout van de Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers is dan ook tevreden.
8: Zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Ja. Hè? Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
6: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de commissie dat veel mensen en vooral jongeren beginnen met gokken. Dat schrijft het Nieuwsblad. De meeste mensen stoppen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefaan Savenberg van de commissie.
9: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken. En die zullen blijven doorgokken.
6: De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk opgerold tussen ons land Frankrijk en het Noord-Afrikaanse land Mauritanië. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilo drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna elke dag reisden tussen Franse steden. Ze werden dan ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in Anderlecht en Molenbeek in Brussel. In Venezuela hebben de Verenigde Staten de leider van een criminele bende gedood bij een luchtaanval. Het gaat om Nino Guerrero, jarenlang het hoofd van een van de beruchtste criminele organisaties van Latijns-Amerika. Volgens Amerikaans president Trump gebeurde de actie in samenwerking met Venezuela en ook de Venezolaanse overheid bevestigt dat. Het Amerikaanse leger voert al sinds september aanvallen uit op bootjes die volgens de VS drugs vervoeren. Daarbij zijn al honderden mensen gedood. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. Die modellen kunnen door artificiële intelligentie makkelijk en snel zwakke plekken opsporen in computersystemen en de VS vreest dat dit gebruikt zou kunnen worden als cyberwapen door bijvoorbeeld hackers. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse regering een eigen techbedrijf verplicht om een product zo snel van de markt te halen. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico. En dat het nu ook in de VS echt begonnen is, vonden deze Amerikaanse fans geweldig.
0: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
3: Yeah, we're super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
6: Het is eerst nog vaak zwaar bewolkt. Later op de dag komt de zon er wel overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 2. Radio 2 Weekwatchers.
5: Ruben van Gucht.

0: Opnieuw een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen. Ook het volgende uur hoor je ons live vanuit de Abdij van Vlierbeek. En aan mijn zijde een multitalent, een man van radio, van podcast, van televisie. Een zeer goede morgen en een daverend applaus voor Sander Gillis.
1: Hey, goedemorgen.
0: De man haalt graag moppen uit op de parking van de VRT tot ergernis van zijn collega's. De man organiseert graag verjaardagsfeestjes voor zijn katten. Het grootste feest moet echter nog komen, want in 2028 trouwt hij met zijn eigen kat. Better known as Kato. Nog tot 10 uur, mensen, zijn dit de Weekwatchers.

0: we zijn weer vertrokken. Sander Gillis, nogmaals goedemorgen.
1: Ja, merci.
0: Wie meekijkt via VRT Canvas of VRT Max ziet twee grote ringmappen voor onze neus liggen. Mm-hmm. Sander en ik duiken net zoals duizenden andere studenten in de blok. Dat heeft alles te maken met de challenge. Sander en ik moeten in anderhalf uur tijd een aantal geschiedkundige thema's blokken en over een dik half uur volgt mondeling examen. Hoe ver sta je al, Sander?
1: Ik zit nu aan het hoofdstuk Napoleon en nadien volgt nog het hoofdstuk thuis, zie ik. Maar dat ga ik denk ik overslaan om meer tijd te hebben om de rest nog te kunnen blokken.
0: Oké, omdat je daar een soort basiskennis hebt.
1: Voilà, exact. Ja.
0: Is er een thema waar je het moeilijk mee hebt?
1: Er zijn heel veel getallen bij het onderwerp maanlanding en zo data en dat soort dingen. Daar ben ik altijd net iets minder goed in. En daarvoor is ook nog het hoofdstuk van Lodewijk de XIV, ook met heel veel jaartallen en gebeurtenissen. Dus ja, die twee...
0: Niet makkelijk. Ja. Even doorbijten. We gaan koffie bijvullen. Robbie Williams zorgt ondertussen voor de snelle suikers. Dit is Candy.

0: Candy van Robbie Williams. Over exact 2 weken komt de man naar Antwerpen voor Live is Live. Ga je kijken, Sander?
1: Nee, ik ben op reis dan, heb ik al gezien.
0: Dat is een goede reden. Daar kan je niks aan doen. Je kan al sinds nog tickets scoren voor wie dat wil. Dit weekend hebben we Radio 2 omgedoopt tot het Robbie Williams weekend. Ga naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Geef daar je top 3 van favoriete Robbie Williams nummers door. Als je dat doet, dan maak je kans om erbij te zijn. Of de zon er die dag gaat zijn, wel, daar zijn wij nog volop over aan het onderhandelen. En dat kan met volgende gast, die onderhandelingen. Goedemorgen, Bram Verbrugge.
2: Goedemorgen.
0: Dag meneer de coureur.
2: Hey.
0: Dag Bram.
2: Alles goed?
0: Zeker, met jou ook.
2: Ja, zeker. Ja, een beetje wind vandaag. Hè.
0: Volop aan het bloggen.
2: Ja.
0: Hoeveel keer ben je deze week al aangesproken over de zon en vooral het tekort aan zon?
2: Oei, ja, toch wel een aantal keer. Maar ik heb wel goed nieuws bij, want het weer van volgende week gaat er totaal anders uitzien dan het weer van deze week.
0: Dat is goed nieuws.
2: Er is wetenschap op komst en vandaag is eigenlijk een beetje een overgangsdag. Want op dit moment nog altijd zwaar bewolkt, maar de zon die gaat er zo meteen wel doorkomen.
0: Dus we gaan de zon ooit terugzien?
2: We gaan ze terugzien, sowieso. Ja. Sowieso. Ja, nog even geduld zou ik zeggen. Die wolken die er nu nog hangen, daar valt hier en daar nog wat licht gedruppel uit. Maar zo net niet genoeg om een regenjasje aan te doen. Ja. Oh, je mocht zien, zo kent van buiten.
1: Amai, ja. Het is de eerste keer dat ik jouw blaadje
2: zie. Net niet genoeg om een regenjasje aan te doen. Goed voelbare wind wel vandaag uit het westen. Matig tot aan zee vrij krachtig. Rukwinden tot 50 km per uur. En je weet dat het westenwind is, want als je hier naar buiten gaat, dan ruik je de Stella Artois. De westenwind komt echt u tegemoet hier. En het viel me heel op toen ik hier heel hard op toen ik hier opreed.
0: Dus als ik het goed samenvat aan de hand van de geur van een brouwerij voorspel je het weer.
2: Perfect, dat is wel, natuurlijk. Hoe dat de windmolen staan en zo, dat verklapt allemaal hoe dat de wind
0: mooi
2: staat.
0: Mooi doktershandschrift ook trouwens.
2: Ja, klein. Hè.
1: Onleesbaar.
2: Echt een studentenhandschrift.
1: Waanzin. Ja.
2: Ik schreef al van toen ik student was op die manier ongeveer. Ja. Temperaturen vandaag, vrij normaal. 17 graden aan zee, 20 graden ongeveer in het binnenland. En dus vooral deze namiddag, als de zon er gaat doorkomen, dan gaat dat een heel verschil geven met het weer op dit moment. Nu ook morgen ziet er eigenlijk goed uit. Temperaturen vallen een beetje terug, 18 graden. Dat komt omdat de wind naar het noordwesten gaat draaien. Dus dat is net een iets killere wind dan vandaag. Nog altijd een matige wind. Meestal droog weer, al zullen er in de loop van de dag ook wel een paar kleine buitjes ontstaan. Ik denk dat de meeste buien voor Antwerpen en Limburg gaan zijn. Dus het noordoosten van het land. Daar is de kans op die bui het grootst. Elders droog weer, zon- en wolkenvelden. Ook maandag zon- en wolken, lokaal een enkel buitje, maar meestal droog weer en 20 graden. En dan daarna gaan we de zomer echt binnenlaten. Hè. Dus vanaf dinsdag wordt het warmer, 4, 25 graden. Zonnig weer. Er zullen altijd wel een paar wolkenvelden zijn. En de kans op een bui is nooit nul. Dus er kan altijd wel een buitje vallen. Ook woensdag en donderdag trouwens. Kleine kans op een bui, maar meestal droog weer. En dan 25 graden en meer.
0: Daar doen we het voor. Daar doen we het absoluut voor. Maar ik heb toch nog een vraag voor jou. Was jij goed in geschiedenis?
2: Dat is nu haalt je er een vak uit.
0: Nee, dus. We aanvaarden dat als nee.
2: Nee, ik op de militaire school kregen wij militaire geschiedenis. Oh. Krijgsgeschiedenis. Van professor,
0: wij zijn volop bezig.
2: Professor Luc de Vos. Niet de zanger natuurlijk, maar professor Luc de Vos. En ik moet zeggen, mijn eerste examen bij hem was memorabel. Om te beginnen probeerde altijd te raden van welke provincie je afkomstig was. Hij stond erop dat je AN sprak. Nu, ik ben van Vlaams-Brabant, savan nog wel. De doorsnee West-Vlaming viel meteen door de mand bij hen, dus direct al punten kwijt. En het examen bestond uit het trekken van een soort van slide uit zijn bundel. En ik had een veldslag getrokken, Tweede Wereldoorlog, ergens in Rusland. Ik denk dat Stalingrad of zo was. Dat was de enige veldslag die ik niet kende.
1: Oh nee.
2: Ja. En dan moest je die zo op een overhead projector leggen. Echt heel klassiek, hè. En dan werd dat zo geprojecteerd, hè. En dan eerst een bordschema maken, alles een beetje uitleggen. En natuurlijk net die veldslag kende ik niet. Ik denk dat ik ziek was of zo tijdens die les. Ja, en ik zei dat de Russen van rechts kwamen en de Duitsers van links, maar het was helemaal omgekeerd. Ik heb nog geluk gehad, want 8 van de 20 punten waren te verdienen in de kamer daarnaast, bij de repetitor van de prof, hè, bij de assistent van de prof. En daar heb ik heel goed gescoord, dus ik was er nog net door met 10 op 20.
0: Wat je zeggen, toch nog binnengelaten in het leger.
2: Ja, toch nog binnengelaten.
0: Dat verbaast me dan weer niet. In alle geval, we zijn volop aan het blokken voor onze geschiedenisles. Straks examen, Sander, we duiken er weer in.
1: Gewoon even voor mijn
0: 20 minuutjes, denk ik.
1: Ah, oké. Ja.
0: Dus voilà, laat ons volop doen, Bram. Dankjewel voor het weerbericht. Maar wij moeten studeren. Ja. Bram Verbrugge, dames en heren.
2: Bye.

0: Lieve Sander Gillis, vrienden en collega's hebben mij getipt dat dit een van jouw favoriete meezingers is.
1: Klopt. Ja, dat is heel goed, hè. Céline Dion.
0: Maar je was niet af te leiden, helaas. Je zat met een neus in de boeken.
1: Ah, het was om mij te saboteren.
0: Zelfs Céline Dion heeft jou niet te pakken gekregen.
1: Ja.
0: Het is wel een prachtig nummer.
1: Ja, het komt nog beter binnen s'avonds in een karaokebar.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dat zijn wij nog niet.
1: Nee.
0: Straks de rode knop, die moeten we ook nog indrukken. En over dat zingen van jou moeten wij het ook nog even hebben. Want ik denk dat we straks nog een klein geheimpje kunnen onthullen. Maar dat is voor zo meteen.
2: Oh.
3: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
4: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
3: Radio Bene Gouden Idolen 500.
4: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
3: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
4: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
3: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
4: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
3: Radio Bene Gouden Idolen 500.
4: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: En luister vanaf maandag 15 juni.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Mannetjes, vader, Bobby is zo vrolijk.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: En waarom?
12: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
12: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
17: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
16: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
18: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
19: Krevel.
20: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
19: Krevel. Leef beter.
0: Radio 2. Beste Sander Gillis, we zijn volop nog aan het blokken. Ja. Ik heb zo pas gelezen dat Lodewijk de 14e maar liefst 15 minnaressen had.
1: Ja, minstens 15.
0: Er zit nog rek op, met andere woorden. Maar wij zijn dus volop bezig voor de 1 tegen allen challenge om alle studenten een hart onder de riem te steken. Studeerde jij vroeger met muziek?
1: Ja.
0: Ja. Dus ja. Het kan voor jou?
1: Zeker.
0: Geen probleem. Bij mij werkt studeren met muziek ook goed. Vooral als het live muziek is, er staat een zangeres voor ons klaar die kan zingen in het Nederlands, die kan zingen in het Engels, zelfs in het Gents als het moet. Maar daar stopt niet. Ook in het Frans. In november komt daar vinylplaat uit vol Franstalige klassiekers. En vanochtend brengt ze die ene geweldige klassieker. Je suis venu te dire van Isabelle A.

0: prachtige versie van Je suis venu te dire van Isabelle A. Geweldige zomer gewenst met heel veel optredens. Die kan u allemaal zien of vinden op zijn minst op isabelle.a.be. Voor 3 geweldige songs verdien je natuurlijk een daverend applaus. Isabelle, dankjewel. Beste Sander Gillis, jij hebt musical ervaring. Jij was namelijk een tijd geleden te zien als wit konijn in de musical Alice in Wonderland. En dus stel ik de logische vraag. Ben jij al op auditie moeten komen voor de musical die eraan komt?
1: De Radio 2 musical?
0: De Radio 2 musical. Hebben ze jou al gebeld?
1: Nee. Nee, maar ik snap nu wel dat ze sneller naar Radio 2 presentatoren bellen dan op dat vlak natuurlijk.
0: Dat weet ik niet. Ze zoeken misschien goede musical acteurs. Mij hebben ze ook nog niet gebeld.
1: Ja, maar ik weet ook niet of ik een goede musical acteur ben. Ik vind het heel leuk om dit soort uitstapjes te doen. Maar de stijl van musical acteur is echt zoveel meer dan dat wij meestal
0: dat is
1: doen. De gastacteurs, zeg maar. Dus ja.
0: We zien wel.
1: Het is dat.
0: Ja, première op 21 maart volgend jaar in het nieuwe Studio 100 Theater in Hofstade met Peter van der Veijden en Chris van Tongelen. Die mannen spelen de hoofdrol. Maar je hebt dus ervaring. Zingen is ook geen probleem, want je hebt ooit nog je eigen boysband gehad. En dat was samen met collega Catnet-rapper Leonard Muilen.
1: Ja.
0: En jawel, Sander, je weet dat wij ook vanochtend een programma aan het maken zijn. Daar is klank van.
1: Ach.

0: Ja, diepzinnige lyrics wel.
1: Ja, het gaat dus over zweten bij de eerste date. Ja. Dat vonden we toen komisch.
0: Een universeel thema.
1: Voilà, ja, exact.
0: Dat is altijd zo met muziek. Maar over die Two Mates Only hebben wij nog een geheim ontdekt. Volgens mij zelfs een primeurtje van de week,
1: oh,
0: Pieter van Malderen.
1: Oh, oh, oh.
2: En dan weer de primeur van de week.
0: En ik ga het deze keer niet zelf vertellen. Jij gaat het niet vertellen. Nee, we hebben er klank van Leonard Muilen himself.
1: Oké. Okay.
3: Sander en ik, wij doen vooral heel hard alsof we een stoere boysband zijn, maar dat compenseren we door een totaal gebrek aan kunnen zingen en kunnen dansen. En dat was zelfs zo erg dat we op een gegeven moment gevraagd werden om op het gala van de Gouden Kaas op te treden met de Two Mates Only. En ik herinner mij nog dat die choreograaf met de handen in het haar gezegd heeft, goed, ik heb het geprobeerd, doe gewoon lekker wat jullie zin in hebben.
0: Jullie deden dus alsof...
1: Ja, het zingen was, denk ik... Nee, alhoewel, dat weet ik niet. Op het gala, maar ja, dat was, we waren een boysband geworden. En ik denk, een maand later was het gala daar plots. En we hadden er niet op voorzien dat we daar ook
0: live
1: plaats gingen krijgen.
0: Live moesten performen.
1: Ja, dus ja, een playback waarschijnlijk. Ja.
0: Voilà, tussen neus en lip is dat meegedeeld.
1: Oké. Okay.
0: Van geheime onthullen gesproken, daar weet jij natuurlijk alles van. Of toch op zijn minst het een en het ander. Want jij hebt ooit een podcast gemaakt. Sandermans... Zaken.
1: Ja.
0: En daar ging jij neuzen in de telefoon van een bekende Vlaming.
1: Klopt.
0: Wat is zo het meest spectaculaire dat je ontdekt hebt?
1: Oh, amai, maar nu vraag je iets, want dat zijn wel een paar afleveringen geweest.
0: Moet je erover nadenken?
1: Sowieso, even.
0: Geen probleem. Mocht jij overal kijken... Dus ja. Foto's, WhatsApp, Google-geschiedenis, noem maar op.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,

0: Ik zei altijd, er is een rode knop. Als ik te ver ga, duw erop en dan sluit ik de telefoon af en is het gedaan. En daar heeft amper iemand op geduwd eigenlijk.
1: Allee zeg, ja? Zullen we het vanochtend nog eens over doen?
0: Dat ik bij u kijk?
1: Ja, maar weliswaar in een iets aangepaste versie. Dus jij mag in de mijne kijken en ik in de jouwe.
0: Oké, ja, deal. Vind ik, ja, super.
1: Dus voilà, we kijken wel maar in één app. Ik denk dat dat vroeger ook...
0: Dat was een volledige telefoon eigenlijk.
1: Allee, serieus?
0: Maar we zullen censuur doen, oké?
1: Waanzin, oké, goed. En de luisteraar mag ook mee beslissen in welke app we dan moeten gaan kijken.
0: Heel fijn.
1: Dat geen goed idee.
0: Ja, heel leuk.
1: Dus mensen, maak van de komende minuten gebruik om te laten weten in welke app Sander op mijn telefoontoestel moet duiken. En op welke app ik moet gaan zoeken bij Sander.
0: Prachtig.
1: Dit zou wel eens spectaculaire televisie en radio kunnen opleveren. We gaan dat doen over een dikke 3 minuten. Luisteraars, laat het weten via de app van Radio 2. Tot zometeen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke

0: Mooie ode van de Kreuners aan ons favoriet medium, de radio. Sander Gillis is mijn gast vanochtend, de man van de podcast Sandermans Zaken. Toen hij in de telefoon van bekende Vlamingen keek, zijn er ondertussen al verhalen jou te binnen geschoten die je hebt meegemaakt.
1: Ik herinner mij nu dat M&M-collega ook, Charlotte Siebe, die vroeger nog in Familie meespeelde, ja, ook, die had gewoon haar muziekapp ook openstaan toen ik in de gsm ging. En die is super harde fan van middeleeuwse muziek. En dan praat ik dus echt over zo de
0: Gregoriaans.
1: De luid, het klaversymbool en zo wat. Ja, geriedel.
0: Opvallend.
1: Ja, wat je zo op de achtergrond zou horen in zo'n middeleeuws museum of zo, voor zo'n sfeer te wekken. Zo, dat soort dingen. Daar ging ze echt heel goed op. Dus dat vond ik bijvoorbeeld een interessant.
0: Ja, zeker, zeker. We gaan het dus nog eens overdoen. Mm-hmm. Weliswaar in twee richtingen. Jij mag zo meteen in mijn telefoon kijken. In primeur, want ik kan je zeggen dat we nog niet te veel, om niet te zeggen, nog nooit iemand live op de radio gedaan. Dus Weekwatcher Band, de jingle is op zijn plaats.
2: Voor de vijfde primeur van de week.
0: En de Radio 2-luisteraar mocht dus beslissen. Uh-huh. En heeft voor ons beiden voor dezelfde app gekozen, blijkbaar. Op algemene aanvraag wordt WhatsApp gevraagd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus geen foto's, geen Instagram, weet ik veel. Dus ja. Okay. Hoe begint het normaal gezien? Jij dook in de gsm.
1: Ja, dat is echt gewoon
0: heel simpel.
1: Gaan eigenlijk. Ik zal die van mij al ontgrendelen voor jou. En
0: ik zal het zelf dan doen, ja.
1: En hoe doen we, moet iemand eerst? Of hoe doen we dit?
0: Ja, ik weet niet. Maar ja, dat was een podcast. Werd dat dan live becommentarieerd?
1: Absoluut.
0: Ah ja, okay. doe maar zoals je het vroeger deed.
1: Ik zie hier heel veel berichten. Ik vermoed over de uitzending die nu bezig is.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Berichtje over Isabelle A. op mijn 24 uur kort op rollen.
0: Ja, ja, inderdaad, ja. Iemand stuurde dat dan net een foto van, omdat Isabelle te gast was.
1: Ah ja. Amai, wat een oude tijd, hè.
0: Ja, 1992.
1: Toen was ik geboren, juist.
0: In 92?
1: Ja, ja, ja. Okay. Topjaar. James Cook, top. Ik schiet in gang. Wat is dat, man? Wat is dat hier? Huh? Confidentieel.
0: Ja, confidentieel.
1: Ja, normaal. Ah, ja. Het is een video waar confidentieel bij staat, maar ik kan wel op play duwen.
0: Mag op play duwen, ja. Ja.
1: En dan moet ik zo wat het geluid erbij. Wat is dit?
0: Ja.
1: Jij bent te gast bij Jonathan Medaar.
0: Nee, niet bij Jonathan Medaar.
1: Shay Dean.
3: Goedendag allemaal.
4: Goedendag. Zeg het maar zijn naam.
3: Maske friet, alsjeblieft.
4: Mm-hmm.
3: De lumpia, dan heb ik mijn groentjes ook al.
1: Maar dat zei jij die in de frituur gewoon gaat.
0: Ja, het is een fictieproject.
1: Ah, wat? Jij gaat acteren?
0: Mogelijks.
1: Oeh.
0: Het is confidentieel.
1: Ja, en wat is het? Het is een fictiereeks over een frituur. Ik ben ze aan het zingen en aan het dansen. Later in die video. Hier is iemand aan het hoesten.
3: Ambitieuze vrouw.
1: Wacht, fuck. Het gaat komen.
3: Ik heb er echt te zwak van.
4: Sorry, hè?
1: Het is playback.
0: Het is mijn choreografie, hè?
1: Amai, het is met een dans. Jullie missen iets, hoor.
0: Ja, het is met een verleidingsdans, eigenlijk, hè, zoals je kan zien.
1: En de rode lichten en... Je gebruikt je spel nogal ook.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Ik probeer alles in de strijd te werpen.
1: En de lasso move van op de dansvloer zo.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Hungry eyes, hè.
1: Het poepje, inzoomen op het poepje. Amai, maar moves. Oeh, wat is dat nu?
0: Ik kan er niet meer over zeggen. Dat ook daarmee bezig zijn. Nu, ja, blijkbaar moet ik doorgaan met jouw gsm. Dus ik, ik ga niet meer doen dan... Ja, Maarten Kozemans is het laatste bericht dat binnengekomen is. Team Slaapgebrek.
1: Dat is onze WhatsApp-groep van de ochtendshow.
0: Samenkomen, wil je daar iets over zeggen?
1: Samenkomen? Dat is
0: dubbelzinnig? Of,
1: nee, dat is echt gewoon een familie-etentje dat we aan het plannen zijn.
0: Oké, excuse.
1: Timon. Je denkt natuurlijk het andere bij samenkomen.
0: Timon Michiels, welkom thuis, homies. Is ook een groepje.
1: Ja, de homies, dat zijn alle gasten die wij in onze podcast over de vloer krijgen. Céline van Uitsel, Hakim Shattar, al de rest. We zijn een etentje aan het plannen voor het einde van het Welkom Thuisseizoen.
0: Ja, en dan toch één ding en dan ga ik erover stoppen. Dus ja? Cato Peters met al een ringetje erbij.
1: Tuurlijk, ja.
0: Mooi.
1: Heb ik aangepast, ja.
0: Maar toch, klein puntje van kritiek.
1: Oei.
0: Heeft gisteren nog een bericht gestuurd. Ik vertrek nu. Niet geopend, onbeantwoord.
1: Wow. Nee.
0: Jouw vrouw stuurt gisteravond een bericht.
1: Nee.
0: En dat staat hier nog altijd ongelezen.
1: En nu moeten we luisteren.
0: Nu moeten we luisteren.
1: Wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken wanneer ze dat sturen. Ik heb gezien, ze is een half uur aan het rijden. Ik heb gezorgd dat als zij thuis kwam en de deur opendeed, er een kreeftenpasta klaar stond met een aangepaste wijn, met een kaarsje en een bloemetje op tafel. En we hebben een hele goede date night gehad.
0: Alsjeblieft.
1: Ja,
0: een echte.
1: Hopla.
0: Een echte. Mooi. Enfin, genoeg spielerij. Wij moeten ons zo meteen bezighouden met de serieuze zaken, namelijk de 1 tegen allen challenge. Sander en ik hebben aan het begin van deze uitzending een cursus geschiedenis gekregen, mensen. Wij moesten tussendoor ook nog radio maken. Van alles moesten we doen, maar zo meteen het examen. Dus we krijgen zo meteen de laatste 3 minuten om te blokken.
1: Oh.
0: Neus in de boeken, beste Sander. Volle gas vooruit en zo meteen meester Van Hiften op bezoek.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: Laatste favorietje ook voor onze weekwatchers. Sander Gillis, Maskenada.
1: Love.
0: Ja, heerlijk plaatje.
1: Dat is de zomer in de lied, hè. Dat is...
0: oh. Absoluut. En op die manier nog wat extra boost gegeven richting het examen. Mm-hmm, mm-hmm. Toch altijd belangrijk, mm-hmm. Sander. Jouw eerste keer bij de Radio 2 Weekwatchers. En meteen het examen dus.
1: Ja?
0: Niet gemakkelijk. Je moet hier van alles kunnen. Radio maken, een cursus geschiedenis meteen uit het hoofd leren. Het staat dus 21-22.
1: Ja.
0: In jullie voordeel.
1: Ik was aan het denken, want er zijn nog twee afleveringen van de Weekwatchers.
0: Hierna.
1: Ja?
0: Nog drie punten te verdienen.
1: Ah wel, dus nu één van die drie. Dus stel dat ik nu win, dan...
0: dan kan ik hoogstens nog op gelijke hoogte komen.
1: Voilà, exact.
0: Ja. Oké, okay. Ja, ja, zeker. Ja, ja, leuk. Ja, okay, ja. Ja, fijn, wel. Okay. We gaan er onze leerkracht bij halen, dames en heren. Goedemorgen, meester Van Iften.
2: Ah. Dankjewel.
0: Cool. Meester, toch even een vraag. Is het open boekexamen?
2: Ten eerste, iedere leerkracht van mij die nu kijkt, kan nooit geloven dat ik hem
0: ja, waarschijnlijk, ja.
2: Die mensen, what the fuck, what the fuck. Ja. Dat is al goed.
0: Maar je hebt dus een examen meegebracht.
2: Zeker.
0: Met vragen en al.
2: Ja, als ik even mag, juist, voor de mensen die kijken, is leuk. Mensen die luisteren, die hebben het niet gezien. Maar Sander zijn muil bij samenkomen, hij kent het niet. Hè. Samenkomen in de andere betekenis nog nooit
1: ja, ja, ja, ja, ik ben dingen aan het bijleren. En niet alleen in de cursus.
2: Dus, ja. Alright. Goed, ik heb dus dit hier gekregen van onze fantastische redactie. En we zijn vertrokken. Hè.
0: Dan gaan we onze cursus dicht doen. Hè.
2: Ja, ja, ja, die cursus is dicht, jongens. Voilà, het
1: ziet er fantastisch uit trouwens, meesters. Ja, echt
0: zeer overtuigend.
1: Zo wat slijmen, hè? Dat is ja, altijd goed.
2: Mooi zo.
0: Ja. Ja. Is het ieder om beurt of om te snel?
2: Het is om te snel.
1: Ah, oh, oké, oké. Okay, okay.
0: Dat was vroeger
2: dus
0: nooit.
2: Twijfel niet. En schrijf kijk een beetje op naar daar, vriend, want ik heb het gevoel dat je probeert te spieken. En als, dan is het nul, hè? Ja, wow. Ja. Goed, we zijn vertrokken. Zijn jullie klaar, jongens?
0: Ja, ja.
2: Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Normaal gezien doen ze wel een kostuum om van het examen te komen. Maar het is...
0: ja, moet iets zeggen, ja.
2: Oké, okay, dat is al eentje nul. Goed, daar gaan we. De naam Luna staat wellicht in de contactenlijst van RVG, maar Luna verwijst ook...
0: Sovjetprogramma, raketten.
1: Ah ja, maar...
2: ja, het is juist. Sorry, het is juist. Ik heb de vraag niet gesteld, maar het is juist. 1 punt voor
1: jullie. Oké. Okay.
2: Ja, hij staat scherp, hè, man. Hij staat scherp.
1: Dus het is gewoon van zodra dat je iets hoort, gewoon roepen om het mee te maken. Oké, oké. Nee, nee, oké. Okay. Sorry.
2: Dat gevoel dat het scherp staat. Maar. Is ook, trouwens, dames en heren, ik heb het nooit gezien. Die Isabella staat hier te zingen, zingen, huppla. En dan plotseling die man hier blokken. Maar ik moet door met de les. Kom, heb geef gazen.
1: Oké. Okay.
2: Mocht het personage Frank Bomans uit Thuis ook lijstjes van vriendinnen bijhouden, dan zouden de initialen LV, RV, SB en JV er ongetwijfeld op staan. In zijn beginjaren stond hij namelijk ook bekend als de absolute vrouwenverslinder. Maar...
1: ja?
2: Met Frank... Frank, sorry. Met wie was die in het eerste seizoen getrouwd?
1: Ja, dat was ons Jenny, hè.
2: Goed, allee, met andere Jenny Verbeek. Maar goed,
0: dat moet ik verpassen. Voilà. Thuis,
2: ja,
0: dat hoofdstuk heb ik overgeslagen.
2: We gaan doen. VRT. Okay. De VRT staat niet... de afkorting VRT staat niet voor versnelling van Rubens de Loerhang. Maar hij staat wel voor de Vlaamse Radio- en Televisie-omroeporganisatie. Het is de opvolger van de NIR, de vroegere publieke omroep. Waarvoor staat...
0: Nationaal Instituut voor de Radio.
2: Jawel, alstublieft.
1: Ah. Is die Nationaal Rijksinstituut voor de Radio?
0: Nee. Dat is een NRI, man. Dat is nog iets anders.
2: Dat is goed. Doe me toch. Hop, kom maar, we gaan door.
1: Hoeveel vragen zijn er nog, meester?
2: Dat hangt af van de tijd.
1: Oké. Okay.
2: De Louis...
0: onze tijd is op.
2: Nee. Oei, hier staat van die letters die ik niet ken. Met X en E. Louis Lodewijk de 14e.
1: Ja.
2: Die staat bekend als de Ruben van Gucht van zijn tijd. Hij hield lijstjes bij van zijn minnaressen.
0: Mm-hmm. 15.
1: Minstens 15.
2: Ja, maar fout antwoorden mag niet, jongens. Kom. Maar ook voor zijn veroverde steden en bezittingen. De man had een bijzonder hoge dunk van zichzelf. Wat dat we niet mogen zeggen van Arvici. Dat blijkt ook uit zijn bekende...
1: L'état, c'est moi.
0: Sta gelijk. Gelijk, ja, gelijk dat je gelijk hebt.
2: We gaan deze wordt te beslissen, jongen.
1: Oké.
0: Verdomme.
2: Oké, dit wordt te beslissen.
1: Focus.
2: Oké,
1: moeilijk. Laat hem over Jelle Kleijmans gaan, please.
2: Jelle Kleijmans, dat pakken we dan niet. In het liefdesleven van de Egyptische koningin Cleopatra...
0: Marcus Antonius en Julius Caesar.
2: Nee, we zijn
0: op het op.
2: Waren nog meer journalisten en schrijvers geïnteresseerd dan in dat van Ruben van Gucht. Maar welke Engelse toneelschrijver maakte van het haar...
0: Shakespeare.
2: Jawel, William Shakespeare. Ja, de buit is binnen, jongens.
1: Goed gedaan, proficiat, jawel. Ik herken mijn
0: collega.
2: Allright,
0: Wegsfeer.
2: Wegsfeer. Pas op, er zit hier één mevrouw al constant met een duim omhoog. Dat is
1: Jury, maar die heeft altijd nodig. Hè.
0: En een primeur van het seizoen, beste Pieter van Balderen. De eerste primeur van het seizoen. Het staat voor de allereerste keer namelijk gelijk in de stand. Met nog 2 weken te gaan, slap van Gucht langs zij. En zullen we zien of het erop en erover is. Dankjewel, Joost van Iften, dames en heren. Hey.

0: Dit is de nieuwe van Kleimans en Van Geel. Schreeuw. Sander, het was de eerste keer bij de Radio 2 Weekwatchers. Was het voor jou schreeuwen van plezier of schreeuwen van ellende?
1: Nee, echt plezier. Plezier. Het is zo leuk eigenlijk. Ik zou het iedere zaterdagochtend kunnen doen.
0: Altijd welkom, jongen. Okay. Altijd welkom. Zeker als je weer een eigen koffie meebrengt. Wij hebben daarnet al een examen afgelegd, maar ook de volledige uitzending staat op punten. Ja, ook daar moeten we nog even tot overgaan. De watcher van de Weekwatchers, daarnet nog meester van Ifte, nu gewoon Joost, wat zijn de punten?
2: Wel, het is zoals altijd. We zijn 's morgens vroeg, het is radio. Ik kende Sander niet echt heel goed. Ik vind, het was een heel aangename kennis.
0: Absoluut.
2: Dus ja, op dat vlak moeten we niet... Ik heb een paar dingen geleerd over deze man, bijvoorbeeld. Huh? Hij heeft nummers die noemen zweten op de eerste date. Moest jij dat dan? Het kleren tekort, hè, man. dat is zo wat. Ik zag ook weer man Bram hier toekomen in zijn koerstenuutje.
0: Ja.
2: Heel grappig, hè, man. En dan vraagt iedereen hem...
3: Ah, Bram, met de fiets gekomen?
2: Ik moet nog naar een trouwfeer. En dan zou je denken, zo'n coureur, meneer, dat heeft dan een chique fiets gekocht. Moest hij misschien lopen, hè, maat. En je denkt dan, je komt van zo'n fiets, dat kost 8.000-9.000 euro. Komt van die Vlo, die mannen gaan gelijk met een Mercedes schrijven. Die loopt nog, gelijk als hij is bruikt, is een grote pony, hè. Ik moest hier op zijn blote voeten komen. Dat is een gekke wereld.
0: Ja, absoluut.
2: Ongelooflijk. Maar bon, daarnaast heb ik wel iets, Sander, dat ik toch wilde meegeven. Ik vind het een klein beetje verdacht. Oh. In het begin van deze voorstelling, van deze avond.
3: Een trappist,
2: In het begin van de ochtend... Ik ben het kwijt, man. In het begin van de ochtend heb jij gezegd... Een kat het voeden van een kat is... Dat je dat op je schoot kunt houden voor naar tv te kijken.
0: Ja.
2: Daarna blijkt dat jij een konijn uit die remsporen noemt. Wat is er misgegaan die dag? What the fuck? Dat gaat doen met dat konijn, man. Dus dat vind ik een beetje raar. En ik zou u eerlijk gezegd op dat vlak eerder een ander dier aanbevelen. Bijvoorbeeld een kip of een konijn. Dan moet, als dat wat ouder wordt, veel minder lang koken voor klaar te maken. Veel plezanter. Nee, de conclusie is simpel, jongens. We gaan het simpel houden. Ik vind, als we kijken naar het examen, jullie leerstof was gekend in het algemeen. Ik vind ook jullie drijfveer was mooi, de winnersmentaliteit. Ik zou zeggen, voor Sander gaan we voor een Isabella A, B of C attest. Je mag zelf kiezen wat dat je wilt. En voor Ruben zou ik durven zeggen wat dat ze tegen mij op school vaak gezegd hebben. We zien elkaar terug in september. Maar dat is wat dat hij vaak zegt tegen sommige meisjes. We zien elkaar terug in september. En dat was het eigenlijk.
0: En we geven hem een A-test. Zal wel zijn.
1: Joost van Ifte, dames en heren.
0: Sander, voor wij overgaan tot het laatste lied van onze show, eerst nog
1: de knop. Je mag me alles
0: vragen. Ja. Het is een pittige die binnengekomen is.
1: Oei.
0: Ze is gewaagd, maar ze is niet door mezelf gesteld. Je kan dat zien. Het is een printscreen van een vraag van Doris de Cler.
1: Oké.
0: Doris vraagt, wat is de meest gewaagde plek in de VRT-gebouwen of de M&M-studio waar jij en Cato ooit intiem zijn geweest?
1: Oeh. Ja, op dat vlak... denk ik dat het een heel saai antwoord is. Zijn de nergens.
0: Oei, okay. Ja? Daar moet nog werk van gemaakt
1: worden. Sommige mensen gaan daar goed op. Hè? Op zo die kick, die adrenaline van... Oh, het is op het werk.
0: Ja.
1: Ik
0: weet niet wat je wil zeggen, maar...
1: Het schrikt mij vooral af of zo ook nog. En de kopieerquoten van vroeger, die zijn er ook minder en minder. Hè, op 14.
0: Dat is een feit.
1: Allee, er wordt minder op papier gedaan. Ook, dus,
0: maar er zijn toch nog altijd gebouwen. Er zijn toch altijd ruimtes. Wel.
1: Ja, dat is waar. Maar dus super saai antwoord. Dat spijt mij nog nergens.
0: Ja, bel maar als ik er jou een paar moet aanraden.
1: Oké.
0: Geintje.
1: Ja, dat zal wel.
0: Geintje.
1: Dat zal wel.
0: Ja, dan zijn we bijna klaar voor het eindlied. Normaal zingt onze gast dat, maar jij past... onbegrijpelijke reden, want we weten dat jij niet live zingt. Ja, dat mag natuurlijk. Gelukkig hebben we...
1: Oh, dat smerig. Dus eerst vragen vond het leuk en dan zei keileuk. En dan begin het, hè.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dan zijn we eraan voor de moeite.
1: Potverdikke.
0: Gelukkig hebben wij vandaag volk aanwezig dat dus wel kan doen. Dat is Cato. Sander, ze is aan de slag gegaan met jouw favoriete band.
1: Oh?
0: Dat is, vraagteken.
1: The Rolling Stones?
0: The Rolling Stones.
1: Ja?
0: Inderdaad, de Rolling Stones.
1: Ja. Okay.
0: Ik heb gehoord van vrienden en collega's dat die mannen al veel geld aan jou verdiend hebben.
1: Ik heb al behoorlijk wat uitgegeven in hun fanshop in Londen. Maar ik denk dan, ik ga niet zo vaak naar Londen en hier ligt die. Dus ik heb daar al goed veel aan uitgegeven. En ik heb dus ook een vinylcollectie. Ik denk, ik heb alles van de Stones.
0: Allee.
1: Of ik probeer het toch de hele tijd na te streven, want die blijven maar muziek maken.
0: En wat heb je dan met de Stones? Buiten het feit dat het een wereldgroep is. Natuurlijk.
1: Ja, ik vind, die zijn doorheen mijn leven zo met een paar songs af en toe op de juiste moment tot bij mij gekomen. En bijvoorbeeld You Can't Always Get What You Want is zo het lied dat ik vroeger na mijn eerste relatie die stuk liep, dat heeft me er echt doorgeholpen. Dat is zo een steunend lied en op dat vlak spreekt het mij wel aan.
0: Oké, en je bent zodanig doordrongen van de Stones dat je er zelfs een tattoo van hebt?
1: Nieuw.
0: Wacht, waar staat dat? Nieuw, hoe nieuw? Is het een primeur waard?
2: Ja, dat is een primeur.
0: Dat is een primeur waard, een nieuwe tattoo.
4: Ja,
0: het is de tong
4: van de week.
0: Ja, helemaal.
2: Een tongetje.
0: Mooi. Schrik. Dat moest er nog absoluut op.
1: Amai, wat een ochtend, mannen.
0: Ja. Maar je zit er bijna vanaf. Enfin, dus Cato heeft haar tanden erin gezet.
1: Okay.
0: Ja, ik zou zeggen, het is speciaal voor jou. Zet je neer of luister met heel veel aandacht. We gaan afsluiten met een nummer van de Rolling Stones. Hier is Painted Black in een Nederlandstalige versie.
1: Oeh.
0: We luisteren dus naar Terug naar Zwart. Applaus voor de Weekwatchers Band en voor Cato.

Lieve vrienden en vriendinnen, we zijn aan het einde van deze geweldige show. Was het toch wel? We gaan om te beginnen een daverend applaus volgen voor de geweldige Sander Gillis. Er was Isabelle A, er was Joost van Ifte, meester van Ifte zelfs, er was Bram Verbruggen. Er is nog altijd Cato, er is nog altijd de Week Watchers Band. Volgende week trekken wij naar Historienbrugge samen met Toby Alderweireld en Matthias Mesmans. Nu is er Luc Appermond met de zoete inval. Veel plezier daarmee, graag tot volgende week. En hier zijn we dan weer met Paint It Black in de Nederlandstalige versie. Bye bye!

0: of Mens Erger Je Niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Offie, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
3: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
2: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
3: Dat is een deal.
4: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
5: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint,
6: Europoint. Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
8: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
7: Oh, Chantal, zwijg ervan.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
8: Vocht en kurk? Oh, die kurk.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
10: Marcel,
11: ja?
10: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
11: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
10: Ja,
12: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
13: Eindelijk een lekker ijsje aan zee.
14: Een ijsje, vuile vogel.
12: Sommige dingen gaan sneller dan verwacht. Zoals Kiss & Ride bij Top Motors. Je kiest een fonkelnieuwe stokwagen en vertrekt meteen op avontuur. Deze maand bij Top Motors straffe stokdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda en Volkswagen bedrijfsvoertuigen. Ontdek alle Kiss & Ride deals op stok.topmotors.be.
14: Allee, rap een nieuw ijsje halen.
0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
16: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren, maar minister van Gelijke Kansen Caroline Gené legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren. De regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt Gené.
17: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe dat we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
16: Uit eerder internationaal onderzoek bleek al dat oudere mensen en mensen van een andere afkomst minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Op de E403 ter hoogte van Kachten bij Izegem zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt bij een reeks ongevallen. 2 van hen zijn kinderen. Een auto stond rond 2:30 zo goed als stil op de snelweg vlakbij de afrit Kachten. Die is gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed dan op de wagen in. Kort daarop botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's op elkaar. De snelweg moest een tijdje worden afgesloten om alle autovrakken en brokstukken te kunnen opruimen. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. Vlak na het EK van 2024 is de leeftijdsgrens wel opgetrokken naar 21 jaar. Dat zegt Stefaan Zavenberg van de Kansspelcommissie.
18: Dat juichen we uiteraard toe, want dat was een groep waarin heel veel nieuwe spelers gezocht werden. Nu, we moeten er wel zeer waakzaam voor zijn dat die doelgroep niet doorschuift naar het illegaal onvergunde aanbod waar niets van spelersbescherming bestaat en waar de risico's natuurlijk nog veel groter zijn.
16: Wie hulp zoekt, kan terecht bij gokhulp.be of bij de druglijn. De geplande miljardenovername van filmstudio Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan, dat zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die ziet de overname niet als een bedreiging voor de concurrentie. De deal is goed voor meer dan $110 miljard en leidt tot één groot bedrijf met daarin twee grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. De overname is omstreden omdat één bedrijf nu heel veel macht krijgt in de media. En experten vrezen ook voor de persvrijheid. Onder meer CNN komt zo in handen van de miljardairsfamilie Ellison, die dicht bij president Trump staat. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
19: Door werken is op de R2, dat is de Antwerpse ring richting Beveren, de Beverentunnel afgesloten. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo. Op de E403 richting Brugge is bij Roeselare-Rumbeke de weg afgesloten. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug versperd in beide richtingen.
20: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Goedemorgen. Vandaag is De Zoete Inval te gast in het cultureel centrum Taambeeld in Aartselaar. Ik zie een enthousiast publiek en ik heb ook drie enthousiaste paneleden. Lien van den Broek en Victor en Marie Verhulst. Victor, tegen jou mag ik zeggen hello boy. Klopt dat?
3: Hello boy, zeker. Ja.
2: Want zo begroeten jij en je vader elkaar in de podcast, Vic en Ger. Van waar komt die uitspraak?
3: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb het mij ook al afgevraagd. Maar dat is iets wat door de jaren heen gegroeid is. Al van...
4: Al lang, hè?
3: Al van heel lang voor de podcast. Hello boy. Ja, dat gaat al heel lang mee.
2: Marie, heb jij zo'n bepaalde standaardbegroeting? Als je thuis komt bij je vriend?
4: Nee, eigenlijk niet.
2: Wat zeg je tegen hem?
3: Heb
2: je...
3: Hello, zeg je altijd.
4: Hello.
3: Ja. Dat zeg je altijd.
4: Hallo. Wat zeg ik tegen chef? Liefde.
2: Oh. Mooi. Lien, kun jij daarboven?
5: Ja, ik zeg hartekoek.
3: Hartekoek?
5: Nee. mijn hartekoekske.
2: En wat zegt hij tegen jou?
5: Linette. Linette, ja.
2: Als hij kwaad is.
5: Nee, gewoon. Ja. Linetti Spaghetti. Allee, zo allemaal verschillende variaties op mijn naam.
2: Ja. Wat ze ook zeggen, boys and girls, maakt me niet uit. Iedereen is welkom en meteen kunnen we spelen. Ik heb de eerste vraag al klaar liggen.
6: Hello.

0: vraag stel ik je voor aan ons panel. Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Danny Muller uit Mol. Vic en Marie, jullie hebben met de Verhulstjes een eigen rosé op de markt gebracht, hè? Ja. Lien, heb jij die al geproefd?
1: Ja, ik heb die al geproefd.
0: En?
1: Goed, fris, ja? Toegankelijk, ijsje erin, lekker.
0: Mooi. Ik heb ook een bijzondere rosé meegebracht voor jullie. Victor, ben jij een kenner van wijn?
1: Even een rare geur.
2: God, nee.
0: Dat begint al goed, zeg. Alsjeblieft, dan bieden we ze een glaasje wijn aan.
1: En de eerste... heeft toch een rare geur, nee?
0: Oei, oei.
1: Dat ruikt naar niets. Oei, jongen. Oh nee, dat gaat nu zeker zoiets heel exclusief zijn, hè. Oh, of dat is zeker jullie rosé. Oh nee. Nee, ik ga zwijgen. Ja, vertel, Luc.
0: Victor, ben jij een kenner?
2: Nee, ik ben geen kenner. Ik ken er wel iets van, maar het label kenner, dat vind ik overschat.
0: Ja. Wat, ja, Lien van den Broek heeft al heel wat mooie opmerkingen gemaakt over deze lekkere rosé. Wat is er zo bijzonder aan? Marie, wat vind jij?
3: Het heeft inderdaad niet de typische roségeur. Mogen we
2: proeven? Ik heb niet het gevoel dat er alcohol in zit.
0: Ja, je mag proeven. Jawel, je mag proeven. Ja, ja, ja.
3: Heel straf.
0: Ah, ja. Wat zeg je?
2: Ik heb niet het gevoel dat er alcohol in zit.
1: Dat is geen rosé.
0: Is geen rosé?
1: Nee, dat is water met grenadine. Ja. Ja.
2: Zo ruikt het.
1: Water heeft nog meer smaak dan dit glas.
0: Zeg, je weet niet hoeveel geld dat we uitgegeven hebben aan dat flesje.
1: Sorry, dat smaakt naar niets. Hè. Please, zeg dat ik niet de enige ben. Allee, Victor.
2: Enfin, er zit geen alcohol in, hè?
0: Nee, maar wat is er zo bijzonder?
1: Dat is toch niet die 0,0 van de Verhulstjes, hè? Ah ja. Het gulle net een 0,0 ook, hè.
3: Is deze rosé wel gemaakt van druiven?
0: Nee. En dat heeft een speciale reden.
1: Van een ander fruit?
2: Ik moet wel zeggen, hoe meer dat je ervan drinkt, hoe beter dat hem wordt.
0: Ah, kijk.
1: Zit er wel iets van fruit in? Is het op basis van fruit?
0: Nee, niet.
3: Oh, op basis van groente?
0: Geen groente.
2: Ik proef een beetje rijstachtige dingen precies.
0: Nee.
2: Graanstructuur.
0: Nee.
1: Is het een thee?
0: Maar die opmerking, zitten er druiven in, vond ik wel heel terecht. Want daar zitten geen druiven in. En dat is de vraag, wat is er zo bijzonder aan deze rosé?
2: Maar ja. Is het bijzonder omdat het op een bijzondere plek wordt gemaakt?
0: Nee,
2: of geschonken?
0: Het is bijzonder voor wie het drinkt.
3: Oh, is het voor kinderen?
0: Nee.
3: Voor
0: nee.
3: Baby's?
0: Nee.
3: Voor... Er zit geen alcohol in, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Nee, er zit geen alcohol in.
2: Het is voor mensen met een allergie ontworpen.
0: Nee.
3: Voor zwangere vrouwen?
0: Nee. Nee.
1: Voor uw huisdieren? Oh, ik weet niet, ja. Zo, onze hond gaat ook aan de nappen.
0: Goed geraden, Dolien.
1: Nee. Allee. Mannen. Allee.
0: Jullie hebben een glas wijn op voor honden.
1: Oh, maar fijn.
3: Nee, dat is wel gezellig.
2: Ik ga dat kopen. Ik ga dat eens proberen thuis.
3: Dat is echt iets voor de Joey.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar ja, Sarah Dassi, die spuurt nu naar de winkel.
0: Er zijn inderdaad verschillende bedrijven die niet-alcoholische wijnen voor honden op de markt hebben gebracht. En daarstraks vroegen jullie geen druiven. Nee, want zoals jullie weten, druiven zijn giftig voor honden.
3: Ah, dat wist ik niet. Dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, net zoals rozijnen, want die kunnen leiden tot neerfalen. Maar er zijn nog andere ingrediënten die je nooit aan een hond mag geven. Chocolade bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet ik.
0: Koffie,
1: ook, ja.
0: Zout, aardappelen, noten en avocados. Wat zat er wel in dat glaasje roséwijn? Water, ginseng en een mix van vlierbloesem, brandnetel. Dat is erg goed voor de vacht en de huid van de hond. En de lindenbloesem zit er ook in en die zorgt voor rust en ontspanning. Dat drankje kun je geven wanneer je hond gestrest is. Dat maakt hem rustig. Bijvoorbeeld wanneer er vuurwerk in de lucht hangt, geef hem maar een flesje rosé.
1: Ik begin mij hier zelf ook al wat hond te voelen eigenlijk, van dat glas te drinken. Amai.

0: Vandaag drie knappe mensen te gast in de Zoete Inval. Lien van den Broek en Marie en Victor Verhulst. Een vraag van Bert van der Waren uit Holsbeek. We hebben heel wat te danken, schrijft Bert, aan de Italiaanse kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci. Denk maar aan de Mona Lisa, het wereldberoemde fresco van het Laatste Avondmaal en het allereerste ontwerp van een helikopter. Maar, dat is de vraag van Bert, ook het bedrijfsleven vandaag heeft da Vinci invloed gehad. Wat heeft hij voor het eerst gedaan? Wat nu in bedrijfsleven nog altijd gangbaar is.
1: Heeft het iets te maken met mensen die hij zelf te werk stelde vroeger?
0: Nee, maar het heeft wel met de werkstelling onrechtstreeks te maken.
2: Ja. Heeft hij een soort van structuur gebracht op de werkvloer? Hoe ze zich
0: niet op de werkvloer, maar hij heeft wel ergens structuur gebracht. En ik denk, Lien, dat jij het wel al gebruikt hebt, maar jullie twee, Marie en Victor, nog nooit. Denk ik.
2: Als ik bij thuis werkte...
1: Nee. Een dingen opstellen, een cv opstellen.
0: Goed geraden door Victor Verhulst. Hij was de allereerste Leonardo da Vinci die in 1482 al een brief schreef naar een hertog, een zekere Ludovico Sforza van Milaan, waarin hij een curriculum vitae opmaakte, bekwaam als schilder, beeldhouwer, ontwerper, en hij benadrukte zijn militaire ingenieurskunsten, want hij kon bruggen bouwen, stadsmuren bouwen en zelfs werktuigen ontwerpen. Waarom zei ik, Lien, dat jij dat misschien al hebt moeten schrijven of doen? Nee?
2: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd, meteen bij thuis begonnen. Als leerkracht nog gewerkt en dan eigenlijk tot nu toe...
0: En als, je hebt nooit een cv moeten maken als leerkracht ook niet?
2: Nee, ik ben vanop mijn opleiding direct gevraagd. Ik was nog aan het studeren als ze zeiden, wilde jij hier les komen geven? Dus ik heb gewoon mijn diploma wel een keer moeten voorleggen. Maar ik heb dat eigenlijk nog niet
0: moeten doen. Voor Marie en Victor geldt dat natuurlijk niet. Hè? Jullie hebben nooit een cv moeten maken.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Hebben jullie ooit auditie moeten doen?
3: Ik heb wel wat audities gedaan.
0: Nee.
3: Ja, tuurlijk wel.
0: Voor wat?
3: Voor Ghost Rockers bijvoorbeeld, maar daar was ik dan door. Maar ik heb daarvoor ook auditie gedaan voor Prinsessia. Ook een programma van Studio 100 over vijf prinsessen op een
0: moest
3: school.
0: Moest jij zelf bij Studio 100 auditie doen?
3: Ja, maar natuurlijk.
2: Ja, dat moet kloppen, hè. Toch met
3: al die anderen. Gaat toch raar zijn, hallo, hier ben ik. Dat, zo werkt het niet.
0: Ah, ik weet niet.
3: Nee.
0: Victor?
1: Ja, ik werkte eerst op de redactie bij Toen Nog Vier... En toen is de programmadirecteur naar mij gekomen en die vroeg, wil je eens niet een schermtest doen? Ik heb dat toen gedaan, dat is eigenlijk een soort van auditie. En dan hebben ze mij Love Island laten presenteren daarna. Ja.
0: Maar dus nog nooit afgewezen?
1: Goh, ja, waarschijnlijk wel hoor. Misschien niet per se meer een auditie, maar ongetwijfeld wel.
2: Nu komt er een lijst van vrouwennamen.
1: Ja. Ik ben al enkele keer afgewezen geweest.
0: Dat kan ik mij niet voorstellen.

0: Mick Jagger was dat met Let's Work. Hij moet eigenlijk al lang niet meer werken op zijn 82e, maar toch bleef hij aan de slag. Hè? En binnenkort komt het 25e album uit van The Rolling Stones.
1: Radio 2, prettig weekend.
0: Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Hoe vaak gaan jullie naar een pretpark? Lien?
2: Och, niet zo heel veel. Maar ik heb een pluszoontje van 8 jaar en soms wil hij dat wel een keer doen. En we hebben eigenlijk 2 weken geleden nog maar in Plopsaland in Co gezeten. Ja, tof.
0: Zeg, Marie en Victor, bezoeken jullie wel eens een pretpark bij de collega's?
3: Ja, zeker.
0: Zoals? Ja.
3: Oh, we hebben als kind gingen wij dan naar Orlando in Amerika, waar alle Disneyparken zitten. En daar heb ik wel heel veel leuke herinneringen aan.
4: En wij zijn onlangs zelfs nog samen naar de Efteling geweest ook.
2: Oh, ja. Dat is ook mooi. Ja.
0: Ooit geweest in Walibi, Nederland?
3: Ja, ook geweest, ja.
0: Dan ken je zeker het antwoord straks op de vraag.
3: Oei, oei.
5: Amai, dat zijn veel sloten.
6: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
7: Nu, op VRT Max.
8: Als de muren konden praten.
7: Een podcast van Radio 2.
9: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
7: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
10: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
7: Maureen van Herbergen en Sieg.
11: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
7: Jelle Kleimans.
12: Ik heb 2 douches naast elkaar.
13: Je woont alleen.
12: Ja, ik weet.
7: Tanja Dexters.
14: Hier is altijd een hele chille sfeer.
7: En Peter van den Bent.
15: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
7: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
16: Hou je van een goede ochtendshow?
17: Goedemorgen, lieve mensen. Dag Charlotte.
18: Goedemorgen, Peter.
17: Laat de zon maar opkomen.
16: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
19: Honda, the power of dreams.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: with you. De zomer is nog maar net in aantocht, maar wij denken al aan september, want dan komt de zoete inval terug. Op 1 en 2 september komen wij in de namiddag naar Ieper en we brengen taart mee, koffie, toffe paneleden en enkele muzikale gasten. Wil je daarbij zijn op 1 en 2 september? Ga dan nu naar Radio 2 Kanaal op VRT Max en reserveer je ticket. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Vandaag wordt de zoete inval gespeeld door Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Hanne Proost uit Beersen. Als je van plan bent om eens naar Walibi Holland te gaan, dan kan je iets bijzonders zien als je staat aan te schuiven aan de rollercoaster Goliath. Wat? Victor, jij bent er geweest, zeg je.
1: Ja, samen met Marie trouwens.
2: Al heel lang geleden, want ik weet er niks meer van.
1: Oei. Ja, en toen heette het nog Six Flags volgens mij.
2: Oh, Six Flags.
1: En ik herinner mij inderdaad ook nog die rollercoaster. Maar wat dat je er nu
2: dan ben je
1: kon
2: de geknipte persoon voor het juiste antwoord. Hè?
1: Zou je denken, maar is het er al lang?
0: Nee, nog niet zo lang. Nee.
2: Dan kunnen we het niet weten.
0: Je staat aan te schuiven aan die rollercoaster, Goliath. En wat kan je dan opmerken?
2: Het gebeurt in de aanschuifrij.
0: Het gebeurt niet in de aanschuifrij, maar je kunt het vanuit de aanschuifrij zien.
2: Even te maken met de attractie op zich?
0: Het heeft te maken met de rollercoaster. Jawel, Lien.
2: De rollercoaster passeert door de rij?
0: Nee, gelukkig niet.
2: Maar bedoel, misschien wat er in verwerkt of zo?
0: Nee.
1: Ze hebben daar tv's geïnstalleerd in de wachtrij?
0: Nee, maar dat is misschien een goed idee. Je staat aan te schuiven en dan zie je iets. En tegelijkertijd is datgene wat je ziet een verwittiging. Een aanwijzing.
2: Het is niet een soort live entertainment wat aan de gang is.
0: Nee.
1: Een soort veiligheidsinstructie.
0: Veiligheid, ja, onrechtstreeks.
2: Het was een stewardess op een vliegtuig die uit

0: uitlegt wat, waar de nooduitgangen zijn en zo.
1: Ja. Nee. Nee.
2: Kunt je de stoeltjes op voorhand al eens proberen?
1: Of? Nee.
3: Heeft dit iets met de smartphone te maken die weg zou kunnen vliegen of zo, dat ze u voor waarschuwen?
1: Goed geraden door Victor Verheult.
2: Amai.
1: Daar staat een bak, een doorzichtige bak, waarin alle smartphones en mobieltjes worden verzameld die uit de mensen hun zakken of tassen vallen wanneer ze in die rollercoaster zitten.
3: Ja, of als ze aan het filmen zijn, hè? Zou het dat niet kunnen zijn?
1: Dat ook. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat ergens wegsteken en niet beseffen dat aan die snelheid, op die hoogte, in die bocht, wel eens alles kan naar beneden vliegen. En per jaar verzamelen ze honderden verloren telefoons en die demonstreren ze in een doorzichtige bak vlak voordat je de rollercoaster opstapt om te zeggen: alsjeblieft, pak je smartphone niet mee op de achtbaan. Ja.
0: Origineel?
1: Wat, vinden jullie zo wat veel spullen bij Plopsa? Wordt daar veel achtergelaten?
2: Ik denk dat onder bepaalde attracties 's avonds wel een rondje gedaan wordt. Voor alle verloren voorwerpen op te rapen. Ja.
1: Heb jij dat ooit moeten doen of zo?
3: Heb wel nog attracties bediend. En ik weet wel nog dat wij toen ook altijd... Ik stond aan de Anubis, dat is ook een coaster die over kop gaat. En dan raden wij het ook altijd aan om de zakken leeg te maken en zo.
4: Doorwerken is op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, de Beverentunnel afgesloten. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de E411 richting Brussel staat bij Leonard een defect voertuig op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. En op de E403 richting Brugge is bij Roeselaar en Rumbeke de weg afgesloten. In Gerardsbergen is de Wijngaardbrug versperd in beide richtingen.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Elke dag.
1: Je kan haar kennen van haar rol in de telenovelle Milo. En vorig jaar bracht ze een duet uit met Jaap Rezema. Maar hier bij ons staat ze nu solo op het podium. Hier is Linde de Douw met Plankgas. MUZIEK

0: Klankgas, een liedje van Liene de Douw. Een naam die we de komende maanden ongetwijfeld vaker zullen horen op Radio 2. Vanwaar dit liedje?
1: Ik vind het een heel vrolijk, zo dopamine-gevend nummer. Dus ik ben heel blij met deze als eerste.
0: En je hebt een goede manager uitgekozen ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, Tom Dijs.
0: Tom Dijs, hè? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ik heb meegedaan aan de telenovelle Milo. En daar deed Tom mee de muziek van seizoen 1. En daar hebben we elkaar ontmoet. En eigenlijk over muziek contact blijven houden. En dan is dat een beetje vanzelf gelopen. Dat hij zei, ik wil ook management doen. En ik had een manager nodig. Dus we dachten, oké.
0: Oké. Heb je nog zin om even te blijven?
1: Ja, zeker.
0: Dan nodig ik je uit om plaats te nemen naast Vic, Marie en Lien voor de volgende vraag. Een vraag van Christian Vinken uit Oedelem. Luister even mee.

0: Victor, jij bent DJ. Ken je dit nummer?
1: Het zegt me wel iets, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kennen jullie het? Nee? Niemand?
2: Nee, het is herkenbaar.
0: Het is een muziekje van de Amerikaanse muziekproducer Skrillex. En de vraag, dit muziekje is de ideale muziek om op te zetten voor het slapen gaan. Waarom?
3: Specifiek dit nummer of dit type muziek?
0: Vooral dit type muziek, maar specifiek dit nummer hebben ze getest. En meer van die Skrillex heeft hetzelfde effect.
4: Heeft het iets te maken met de toonhoogte? Hoe hoog het is?
0: Ja, onder meer de laagtes en de hoogtes. Die hebben er zeker iets mee te maken. Jawel, Lien.
1: Omdat het de hele tijd een beetje afwisselt tussen hoog en laag?
0: Ja, de afwisseling, de plotse veranderingen in geluid, de hoge en lage frequenties, allemaal heel goed. En al dat samen zorgt voor iets. Waarom zou je dit kunnen opzetten voordat je het bed induikt?
4: Iets in uw hersenen. Iets dat ontspant. Nee. Uw remslaap wordt daardoor aangezet, bevorderd?
0: Nee.
4: Melatonine
0: nee.
4: wordt aangemaakt?
0: Nee.
3: Wordt er wat moe van?
0: Als ik dit hoor, dan word ik niet moe van. Integendeel.
1: Het is onmogelijk om je nog op iets anders te kunnen concentreren.
0: Jawel. Je kunt je nog op andere dingen concentreren. Als je dat zo nodig wil. Maar op een bepaalde leeftijd speelt dat niet meer.
4: Maar het is niks met je hersenen, maar wel met je lichaam.
0: Nee, niet met lichaam, niet met hersenen. Maar het zorgt ergens voor. Het zorgt ervoor dat je rustiger kunt slapen.
4: Uw hartslag?
0: Nee.
1: Om muggen weg te jagen.
0: Goed geraden door Victor Verhulst.
4: Oh my god.
0: Hoe kwam je daar zo snel op?
1: Ik was heel erg dik. Ik zou er zelf niet naar willen luisteren, naar die muziek. En dan dacht ik ineens, moest ik nu een mug zijn? Oh, dan zou ik rap wegvliegen. Ah, en daar kun je wel beter van slapen. Ja.
0: Maar het is helemaal juist. Als je dit muziekje hoort van Skrillex, een Amerikaanse muziekproducer, dan hebben wetenschappers in Maleisië en Thailand ontdekt dat muggen door de trillingen van deze muziek minder actief zijn en minder gaan bijten. Trouwens, het zijn de vrouwtjesmuggen die bijten. Dat wisten jullie?
1: Ja. Ja.
4: Maar wacht, dan zijn die muggen weg, maar dan liggen daar te luisteren naar die muziek. Dan doet het toch ook geen oog toe? Wat is dan...
0: Ik zei voor het slapen gaan.
4: Ah, en hoe lang hebben ze dan nodig voor weggetrild te zijn, de muggen? Een kwartier of zo?
0: Zij komt thuis eens naast mij liggen. Hè.
4: Ja, maar ik ben vannacht nog maar echt lek gestoken weer door muggen. Dus ik wil het eigenlijk echt wel weten.
3: Zet het op in je slaapkamer een half uur voordat je gaat slapen. En dan...
0: Ja, probeer het eens uit.
4: Muggenvrije kamer.
0: Die vrouwtjesmuggen, die bijten, dat doen ze enkel alleen omdat ze bloed nodig hebben van ons voor hun eitjes. En het storend gezoem dat wij horen, dat komt van het flapperen van die vleugels. En wanneer doen ze dat flapperen? Dat heeft te maken met paring. Maar door die muziek kunnen ze dat flapperen niet meer horen. En daardoor verstoor je heel hun paargedrag en ze steken minder.
4: Ja.
0: Rustige muziek daarentegen heeft geen enkel effect op de mug.
4: Dus daar horen ze misschien een beetje... Ah ja, ik weet niet, als ze aan het paren zijn... Ja, bons wat. Laat maar zo.
0: Maar je bent dus heel gevoelig voor muggenbeten.
4: Ik? Maar jong.
0: Heb je het nog niet geprobeerd met citroen, met lavendel, met munt op je nachtkastje?
4: Nee, gewoon zo'n chemische bak in mijn stopcontact. Zo. Dat is best. Gewoon...
0: En blijven ze dan weg?
4: Ja, dat helpt wel. Ja.
3: Maar zo een muggennetje gewoon.
4: Ja, dat is
0: heb jij dat, Liene de Douw, een muggennetje?
4: Vroeger had ik dat wel. Nu, ik slaap door alles. Dus,
0: dat maakt door muggen?
4: Ja, ik slaap echt door alles. Ja.
0: Alleen?
4: Ja.
0: Dankjewel, Liene de Douw.

0: Je luistert naar De Zoete Inval en je denkt bij jezelf, ik heb een heel leuke vraag voor dat panel. Bezorg ons die vraag, dezoeteinval@radio2.be. Als het een leuke vraag is, komt ze beslist langs in ons programma. Please, please
1: tell me. Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Oké, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
6: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
7: What is happening?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
8: er is een pakje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
12: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
13: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
12: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
14: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Voorwaarden op kia.be.
16: Elke dag telt voor twee.
17: Radio 2.

0: Vandaag hoor je Lien van den Broek, Marie en Victor Verhulst in De Zoete Inval. Een vraag van Merel Schepens uit Kastelee. Waarom liepen er bij de oude Egyptenaren zoveel muizen rond in huis?
1: Vonden ze dat erg dat er muizen waren?
0: Nee.
2: Het was de bedoeling. Het was expres.
0: Ja, het had een bedoeling dat ze muizen in huis hadden.
2: Had de muis daar een soort
0: statussymbool? Ja. Nee.
1: Waren ze voor een entertainende factor?
0: Nee, het was niet entertainend.
1: Die muizen aten misschien iets op wat hun nog meer stoorde? Of die muizen verjoegen misschien anders wat hun nog meer...
0: Klein ongedierte, nee. De muis was in huis om een praktische reden.
1: Een praktische reden?
0: Voor henzelf.
2: Komt er een zielig verhaal aan als we het juist raden?
0: Nee. Maar in mijn ogen lijkt het me wel een ongelooflijk antwoord te zijn.
1: Iets met de spleetjes in de
0: Welk
1: muren?
0: Welk spleetje?
1: Nee, ik weet niet. Misschien de huizen van toen, dat er veel tocht binnenkwam. En dat
3: isolatie.
1: De muizen...
0: En die muizen vullen die.
1: Die muizen vullen die met weet ik veel wat. Die bouwen hun nesten daar, waardoor er minder tocht binnenkwam.
0: Nee.
2: Gebruikten zij de uitwerpselen van de muizen om iets mee te doen?
0: Oh. Nee.
1: Aten ze de muizen op?
0: Nee, ze aten ze niet op, maar ze...
2: Ze verbranden ze voor...
0: Ja, ze doden ze, ze verbranden ze. Ja.
2: Er kwam geen zielig verhaal.
0: Nee, helemaal niet.
1: Een soort wierook.
0: Nee, geen wierook. Dat had een praktische reden, zei ik. Voor
1: verwarmen?
0: De mens.
1: Ja,
0: nee, niet verwarmen.
1: Ze deden iets met de assen van de muizen.
0: Ja, Marie. Wat deden ze?
1: Iets religieus?
0: Nee.
1: Ah, wassen? Ze wassen zich niet met de assen?
0: Nee, ze gebruikten de gemalen overblijfselen van muizen... omdat ze
1: shampoo.
0: Dachten...
1: We waren er dichtbij, denk ik.
3: Ja, ik denk het ook.
0: Ze gebruikten de muizen die gebraden en geroosterd waren... en wat assen overlieten om op hun tanden te doen... wanneer ze tandpijn hadden.
1: Dat wou ik nog zeggen, maar ik dacht iedereen gaat weer lachen met mij.
0: Nee, we lachen nooit met jou, dat weet je toch.
1: Dus niet voor te poetsen, maar als medicijn.
0: Nee, ze deden dat op het tandvlees of ze slikten dat in. En ze dachten dat dat de pijn van hun tanden zou verlichten.
1: Charcoal. Je hebt
3: ja,
1: nu
3: maar
1: toch
3: dat
1: nog
3: je voor te poetsen, ja? Charcoal.
0: Ja. Het idee leefde bij de oude Egyptenaren... dat dieren gebruikt konden worden om de pijn van de mens over te dragen... op het dier. Dat was een soort bijgeloof. En in dit geval was dat de muis.
1: Ja. En dan zo'n absces in uw mond een dag nadien, toch? Allee, met die gebraaide muis zo in uw mond. Allee, ik vraag me af, wat rare dingen waren dat toen toch allemaal?
0: Heb jij last van gaatjes?
1: Nee, ik heb nog nooit een gat gehad.
0: Allee,
1: in mijn tand. Echt waar, ja, ik heb wel een gat. Maar niet in mijn tand, nog nooit. Ik heb zeer stevige knauwers.
0: Dus een tandarts heeft geen cliënt aan jou?
1: Ik ga natuurlijk wel om, wat is dat, de 6 maanden om een keer te laten checken. Maar nog nooit een gaatje gehad. Ik ben ook geen mega snoeper of zo, dus ik denk misschien daarom.
0: Victor, jij hebt nogal je tanden?
2: Nee, ik heb er een aantal moeten laten trekken als kind. Omdat ik had te weinig plek. Dus ik heb niet meer al mijn tanden. Maar degene die ik toen heb overgehouden, die zijn er nog. Die zijn altijd zeer mooi verzorgd volgens mijn tandarts.
3: Ja, mijn wijsheidstanden zijn eruit. Maar als kind had ik heel vaak gaatjes. Maar nu al de laatste 20 jaar niet meer, denk ik.
0: Maar je verzorgt je wel goed. En je gaat op controle.
3: Ja, om de 6 maanden en poetsen en flossen en... Zo met die stokjes. Oh. Maar daar, Victor, daar ben jij een beetje...
2: Ik ben er verslaafd aan.
1: Ik heb u dat daarnet zien doen.
3: Heel de tijd bij. Hè?
1: Achter
2: ik heb
1: de...
2: altijd stokjes
3: van die stokjes
2: bij.
3: Voor tussen uw tanden te porren.
2: Van die rubberen stokjes. Als ik iets heb gegeten, moet ik direct beginnen stoken. Ja. Ik heb het altijd bij.
1: Allee, hier. Toon het eens.
2: Kijk, er zit er nog eentje in. Oh. Dus nu begin ik licht te panikeren. Ik weet dat ik nu nog 1 keer kan eten en dan stook.
1: En is dat nu al gebruikt of niet?
2: Deze is nog niet gebruikt. Nee, tuurlijk niet.
1: Ah, ja,
2: vanavond
1: niet,
2: moet ik mijn doosje bijvullen.
1: De rest is dat geen speciale jongens.
0: Voor de rest is alles normaal.
1: Ja, voilà.

0: Het programma zit er weer bijna op en hopelijk zijn jullie allemaal een beetje slimmer geworden. En ik ben heel erg benieuwd wat we mogen onthouden van deze aflevering. Marie.
1: Dat de muziek van Skrillex de muggen verjaagt. Zeker in deze periode van het jaar komen die muggen terug naar boven. Dus ik ga het trucje wel eens uitproberen. Een half uurtje voor ik ga slapen, Skrillex, en dan hopelijk een goede nachtrust.
0: Vic.
2: Dat de oude Egyptenaren dode muizen gebruikten tegen tandpijn. En dat vind ik altijd intrigerend, omdat je dan toch ziet hoeveel vooruitgang de maatschappij gemaakt heeft in de loop der jaren.
0: Ten slotte Lien van den Broek.
3: Ja, ik ben eigenlijk wel onder de indruk van die non-alcoholische rosé voor honden. Ik vind het zelf nu niet echt te drinken. Allee, het smaakt naar niet veel, maar ik vind het wel tof. Ik hou er ook wel van uw huisdieren zo te betrekken bij de aperitief. Dus ja, ik snap dat wel. Ik denk dat dat wel goed te doen gaat hebben. Als ze dat nu nog maken voor naaktkatten, vind ik het helemaal top. Maar misschien mag je daar ook van drinken.
0: Proberen.
3: Ja.
0: Mag ik jullie bedanken?
3: Zeker.
0: Uw applaus voor Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. En jullie bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
4: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
5: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
6: La maffia!
5: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
4: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
6: Snotneusneus. Snotneus.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
10: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: En de cijfers van deze week zijn weer opgeteld. De meest gedraaide, gestreamde en gekochte singles in Vlaanderen. Die resulteren in de enige echte Radio 2 top 30. Zometeen.
15: Elke dag, telk voor twee.
16: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de recente betogingen in Brussel bij het comité P dat toezicht houdt op de politiediensten. Heel wat mensen kwamen op straat tegen veranderingen in het Franstalig onderwijs, maar er braken ook rellen uit. De politie gebruikte dan het waterkanon, traangas en wapenstokken. Uit het jaarrapport van het comité P blijkt dat de meeste klachten tegen de politie onterecht zijn, maar de communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Stink.
17: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt, wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
16: Spanje, Frankrijk en Griekenland zijn de populairste vakantiebestemmingen van België deze zomer. Dat blijkt uit de barometer van de Belgische reissector. Veel mensen blijven dus op reis gaan en geven er ook graag geld aan uit, zegt Koen van den Bos van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
18: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar. We zien wel dat er een lichte impact is. Bijvoorbeeld in Turkije zit nog altijd in volume in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13% versus vorig jaar.
16: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefaan Savenberg van de commissie.
19: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken. En die zullen blijven doorgokken.
16: Het Israëlische leger voert vanmorgen opnieuw bombardementen uit op het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur voor de aanvallen begonnen had het leger gezegd dat de inwoners van 20 dorpen en steden hun huizen moesten verlaten. Sinds maart zijn in Libanon al meer dan 3500 mensen gedood door Israëlische aanvallen. In twee steden in het noorden van Israël ging vandaag ook al meerdere keren het luchtalarm af, volgens Israël na aanvallen van de gewapende Libanese groep Hezbollah. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen. Want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door bij temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.
14: Dankjewel, Shema. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn bij Deurne twee rijstroken dicht. Komt daardoor een ongeval in Deurne. Dat betekent je vertraagt 1 uur vanaf Antwerpen-Noord. Richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug versperd in beide richtingen.
13: Radio 2 top 30. Wilhelm Verhoeven.
14: En om af te reageren in die files en overal in het land, misschien als je de auto aan het poetsen bent, de radioluider, want dit is hem, de enige echte Radio 2 Top 30 sinds 1970. Je afspraak met de grootste hits van de voorbije week. Vorige week was dit de top 3.
13: Radio 2 Top 30, 3.
14: Vijftien weken in de lijst, Somber en Homewrecker stond vorige week op 3.

Quint Toen en op nummer 2 Aaron Blommaert en Zoë Livé met de Tranen van Goud. En wie was helemaal bovenaan de lijst? Ook Alex Warren stond 15 weken in de enige echte Radio 2 Top 30. Ik kan je één ding vertellen. Onze top 3 is helemaal door elkaar deze week. Met een heel grote verrassing. Dus blijf lekker bij ons.

0: deze week één plaatsje verlies voor onze kamerad.
1: Radio 2, top 30.
0: Die Duitse kamerad trouwens. Hij is ook een voice coach in The Voice of Germany. Kamerad zakt dus in plaats van 29 naar 30. En ook één plaatsje verlies voor een band van ons, Milk Inc. En dat is eigenlijk op zich raar, want iedereen zit constant te kijken of we nog tickets kunnen scoren. Want ze vieren hun 30 jaar Milk Inc. Forever. 23 oktober en 24 oktober in de Avas Dome. Dus vlug nog een ticket proberen te scoren. En Mick Willen met hun single Muziek is als een medicijn. Daar gaan we het over.

0: A milk ink a day keeps the doctor away, denken we dan maar. Zeker nu ze weer helemaal compleet zijn met de originele formatie. Te bezoeken in oktober in de Afwasdome. En ja, het begon allemaal 30 jaar geleden dus in het tuinhuis van Reggie. Zometeen een man die met een nieuwe single binnenkomt, die werd bekend vanuit de garage van zijn ouders. Maar ik zeg al, nieuw binnengekomen wil ook zeggen dat we afscheid nemen van een aantal platen deze week.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: 25 weken lang mochten we meeneurien met Fleming en Meteor. Niet nodig, valt van 25 in het niks. En nu de zon er begint door te komen volgende week, mag deze mistige song ook verdwijnen. 28 weken erin, 30 als laatste notering. Sienna Speedo met Die on this Hill. Maar Sienna staat er sowieso nog in de lijst. Maar wie is die nieuwe gast die zijn carrière begon vanuit de garage van zijn ouders?
1: Radio 2. Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Dat is Berre natuurlijk.

De eerste van de twee nieuwkomers deze week in de ingechte Radio 2 Top 30. De hoogste nieuwkomer vinden we straks op 19. En dat is ook meteen een goede artiest van bij ons. Berre had er op jonge leeftijd bijna genoeg van zijn zingen, want hij deed als 13-jarige mee aan The Voice Kids. En de harde competitie verpestte daar zijn zin in het zingen. Maar gelukkig is het helemaal teruggekomen. En Berre, de eerste nieuwkomer op 28. Deze zomer zijn er veel mensen die uitkijken om eindelijk Suzanne en Freek live aan het werk te horen. En ze komen veel naar ons land, hè. Live is live in Antwerpen 27 juni op de Middenvijver Blinkeroever. Suikerrock in Tiene 9 augustus en Rijversfestival in Lievegem. Ja, het is de moeite om ze eens live te horen. Halverwege staat natuurlijk in de Radio 2 Top 30 een nummer opgedragen aan een zoontje, Sef, die begin 26 geboren werd. Het nummer bezingt emoties en veranderingen in het leven als kerstverse ouders. En de videoclip moet je zeker ook eens bekijken op YouTube, want het functioneert eigenlijk als een soort intiem videodagboek van het gezinnetje. Halverwege van Suzanne en Freek zakt wel 4 plaatsen na 13 weken en komt dus nu deze week terecht op 27.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heel lekker. Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
11: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
10: Oh, die tomaten, die zien er sappig uit.
11: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
13: Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
15: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
16: Elke dag telt voor twee.
17: Radio 2. 26.

Taylor Swift, 4 weken in de lijst. 5 plaatsen verlies van 21 naar 26 met Elizabeth Taylor. Haar manier om met de roem om te gaan is zich te spiegelen aan die grand dame van Hollywood. Ze zegt ja, zij kreeg ook altijd veel commentaar. Is ook plots super bekend geworden. Kan ook nergens meer komen. Dus als ik mij dan gewoon in mijn hoofd soms verplaats dat ik Elizabeth

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Cameron Withcamp en The Kingdom of Fear. En buiten een nieuwe binnenkomer, 28 Berre, hebben we nu tot nu maar alleen zakjes gehad in de lijst. Want ook deze Cameron Withcamp zakt 5 plaatsen achteruit. Beetje raar, want het was al meteen een van zijn grootste streaming hits op Spotify. Dat is een van de best nummers ooit uit zijn carrière. Wist je trouwens dat hij eigenlijk ook wel een film zou kunnen uitbrengen met zijn levensverhaal? Van pijplijnwerker naar popster. Als ik hier aan de radio kijk, nou, tot zijn 21ste werkte hij aan gaspijpleidingen in Canada. Zometeen de man die op onze Vlaamse televisie niet weg te denken was, maar de laatste jaren niet echt veel meer uitbracht, maar dit najaar een nieuw album voorstelt. Ja, Niels de Stadsbader komt er zo aan. En dat album stelt hij trouwens in oktober in de Avalsdoom in Antwerpen voor. En over Antwerpen gesproken, op de Antwerpse ring richting Gent zijn bij Deurne 2 rijstroken dicht door een ongeval. Je vertraagt meer dan een uur vanaf Antwerpen-Noord. Heel veel sterkte daar. Richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend en je moet dus omrijden via de sluis van Kallo. En in Gerardsbergen tenslotte is de Wijngaardbrug versperd in beide richtingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En inderdaad, ik zei het al, Vuur en Vlam, dat liedje dat gaat over de brand die hij meemaakte, staat inderdaad in jullie lijst. Niels stijgt 4 plaatsen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Radio 2, top 30.
1: 23.
4: 7 uur liep de apotheek binnen.

juli mag hij na 2,5 jaar huurappartementen naar zijn nieuwe huis in Deerlijk trekken, Niels de Stadsbader. En dan is vuur en vlam definitief achter hem. Op 22 ook 4 plaatsen winst voor Max en Andy Grammer. Het wordt zelfs als een huwelijkslied gebruikt.

0: dat is een shalalala, dat dit nummer wel eens gebruikt wordt op een huwelijksfeest, hè? Ja, om zo binnen te komen naar het altaar. Er is dan ook een speciale wedding version van deze Thing I Love. 6:30 en ik had nooit gedacht in mijn carrière bij Radio 2, anno 2026, deze plaat nog moeten aan te kondigen in de top 30.
1: Radio 2, top 30. Jeroen Verhoeven. Radio 2.
0: Want op 21, Michael Jackson in de top 30 van deze week. Op zich niet zo vreemd, want je weet, door die biopic die werd uitgebracht, Michael dit voorjaar, en werd weer een nieuwe generatie blootgesteld aan Mr. Wacko Jacko. En Billie Jean, die vindt zijn weg weer richting de hitparades, ook dankzij de streamcijfers.

0: 17 weken terug in de lijst. Michael Jackson en Billie Jean. 1 plaatsje verlies weliswaar. Naar 21 wil zeggen dat we de eerste 10 al hebben gehad. Met op 30. 23 weken in de lijst. 1 plaats verlies voor Kamerad en Be Mine. En ook 1 plaatsje achteruit voor Milk Inc. Naar 29. De eerste van 2 nieuwe binnenkomers in de top 30 vinden we op 28. Berre, Yesterday, Today and Tomorrow. Toen ik het had over Suzanne en Freek, zijn er veel mensen al naar de Gelderen Dome geweest omdat ze niet konden wachten op 27, 4 plaatsen verlies. Met halverwege 5 plaatsen ook achteruit voor nummer 26, Taylor Swift. Staat er 4 weken in en zakt al, dat is geen goed nieuws. 8 weken erin voor Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 9 plaatsen achteruit naar 25. En ook Cameron Wiskamp die gaat achteruit. 5 plaatsen verlies naar 24. Kingdom of Fear en de schrik van het vuur in zijn huis. Dat mag Niels de Stadsbader achter zich laten. Vuur en Vlam, 4 plaatsen vooruit naar 23.
1: Alles staat in vuur.
0: En Deborah laat weten, hij komt niet in de afwasdome. Hij staat in de Stad Schouwburg in Antwerpen op 3-10. Dankjewel Deborah, ik was even helemaal voor mijn melk. The thing I love about me is you. Max en Gandy Grammer, 16 weken erin, 4 plaatsen vooruit naar 22. The Thing I Loved, en net hoorde je nog Billie Jean van Michael Jackson. Duiken wij de top 20 binnen.
2: Radio 2, top 30. 20.

0: Olivia Dean is toch officieel de recordhouder van de Radio 2 Top 30. Langst genoteerde deze week. 39 weken erin, zakt wel flink. 7 plaatsen achteruit naar 20. Met deze Man I Need, want we komen haar sowieso nog eens tegen. Wat we ook tegenkomen op 19 is de hoogste nieuwkomer dit week.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
2: Prachtige Frankie.
3: Ja, ja, ja.
1: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
3: Onmiddellijk een totaal aan de bakster.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2.
4: Tot 30.
1: 19. Radio 2 tot 30.
0: Nieuw. Dat is te denken, hè. De hoogste nieuwe binnenkomer is voor onze eigen Bart Kuil. Opnieuw geschreven door Jan Leijers. Zot.

0: En ook dit blijft weer hangen, hè? Na Zanzibar en Wat is jouw geheim? De derde single met Jan Leijers. Zot verliefd op jou en Bart kom je deze zomer echt overal tegen. En hopelijk ook op het finale podium van de 40 zomerrit. Maar daar is het nog even wachten voor. Wist je trouwens dat ze volgend, nee, zeg ik over 2 jaar, een gouden relatie kunnen vieren? Niet een gouden huwelijk, maar wel een gouden relatie. Dan zijn Bart en Luc 50 jaar samen. Proficiat, hoogste nieuwe binnenkomer.
1: Ik ben zo verliefd op jou.
0: Op 19 dus, Bart.
2: Radio 2, top 30.
0: En van de Vlaamse klei naar het koude noorden. Want daar komen deze, de Bauza-bende van.

cocktailtje in de hand, de barbecue aangezwengeld, kan dit nog wel eens een zomerhitje worden, hè? The Bauza, Magnetic. Ze komen trouwens uit Noorwegen. Vandaar dat ik zei dat het zo'n beetje een koude hit is. Maar de warmte halen ze wel in een hit naar boven. Zeg het niet zomaar. Er zijn heel wat artiesten van bij ons die dingen om de VRT zomerhit. Want ook dit is weer een zomeroffensief van Sam Goris. En rak, wat hij altijd zegt om de gang aan hand te trekken. 17 deze week, weliswaar. Rak, 3 plaatsen, rak achteruit. Maar goed, als je meer van de Vlaamse artiesten wil horen, de Vlaamse top 30 hoor je bij Radio Bene. Elke zaterdag van 4 tot 6 straks.

Vijf weken in de Radio 2 Top 30. Drie plaatsen verlies, jammer genoeg, naar 17. Maar dat komt wel goed als de zon weer gaat schijnen. En Sam Goris en Rak. Waar is de tijd dat onze Rode Duivels nog een hit scoorden in de Radio 2 Top 30? Go West, weet je nog, toen we naar Amerika gingen in 1994, als ik me niet vergis. Morgen hoor je daar meer over trouwens om 9 uur 's ochtends met Peter van der Brent in Radio 2 WK-koorts. De moeite om te volgen en meer van het voetbal te weten komen. Maar gelukkig zijn tijden niet blijven stilstaan en hebben we nu mensen die echt kunnen zingen, die het anthem maken voor het WK 2026. Shakira en Burna, en natuurlijk staan ze in de lijst, 8 plaatsen vooruit naar 6.

En nu dat WK van start is natuurlijk, stijgt de plaat automatisch door 8 plaatsen vooruit naar 16. Maandag trouwens mogen de Rode Duivels voor het eerst aantreden tegen Egypte. Ze gaan veel de sauna in, want ze moeten ze wat wennen aan de temperaturen rond de 30 graden waaraan ze gaan moeten spelen. Beetje wennen aan je kleinkind, dat kan je van je afzingen, hè? In een hit in de top 30.

0: Radio 2 Top 30.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Bart Peters stond op 15, wil zeggen dat we exact in het midden zijn van de Radio 2 Top 30. Zometeen verder in die lijst. En het blijft subtropisch, zou Armand Pien zeggen.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koeman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de hele arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair. En techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de socialistische vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Ja, Steven Rombout, de Vlaamse regering heeft dat beslist dat die testen er moeten komen. Wat houdt dat juist in?
1: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden ze uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. De regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er komen ook geen sancties. Miranda Ures van de Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
2: Meten is één zaak, opvolgen is een ander. En dan zien we tegelijkertijd ook dat er toch wel heel wat kortingen op bijdragen voor sociale zekerheid zijn voor de werkgevers. Laat ons daar dan geen blanco check van maken, maar ervoor zorgen dat als er vastgesteld wordt dat er discriminatie is in een bedrijf, dat er dan ook die kortingen niet meer gegeven worden, maar geïnvesteerd kunnen worden in diversiteitsplannen.
1: Ja, werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijktesten. Ze spreken van heksenjacht en willen blijven inzetten op sensibilisering.
0: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal elke klacht onderzoeken en aanbevelingen formuleren om eventuele problemen aan te pakken. Dat zegt Kathleen Stinkens.
3: Die klachten die zullen uiteraard onderzocht worden, want dat verdient ook elke burger. Ik moet zeggen dat de politie open staat voor onze aanbevelingen. De politie heeft er zelf belang bij om zo weinig mogelijk klachten tegen zich te krijgen en om het vertrouwen te winnen van de burger. En als wij kunnen helpen door aanbevelingen te doen om hun werk nog te verbeteren, dan ervaar ik toch wel dat men daarvoor open staat.
0: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Tegelijk blijkt ook ons land populair voor buitenlandse toeristen. Amaury de Mulder heeft meer details.
4: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
5: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
4: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije.
5: Turkije zit nog altijd in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13%.
4: En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
6: Aan de kust zien we zelfs dat 18% hoger ligt. En de kuststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
4: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
0: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest twee van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen, op bevel van de Amerikaanse overheid en dat om veiligheidsredenen. De overheid wil niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Ja, Tom van de Wegen, AI-expert op onze redactie. Hoe uitzonderlijk is dit?
7: Ja, exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè? En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. Eén bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
8: Dankjewel Tom voor je uitleg. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de VS, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de vraag is of de Amerikanen de Israëlische president Netanyahu daar nog wel kunnen van overtuigen, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
9: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
8: Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel. Antwerpse ring richting Gent zijn bij Deurne twee rijstroken dicht door een ongeval. Je vertraagt meer dan een uur vanaf Antwerpen-Noord. Richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de E40 richting Brussel staat bij Erpenmeren een defect voertuig. Opletten op de rechterrijstrook.
11: 40 Radio 2. Radio 2 tot 30.
12: Wil Verhoeven.
10: Ik zei het al, het wordt zo super op is. Want Shakira staat er weer eens in de lijst. Ja.
12: Radio 2.

0: Koningin van de zomer wordt zo wel eens genoemd, Shakira. Wat wil je? Dat heeft ze altijd meestal een grote hit. Twee plaatsen eerder kwamen we al tegen met haar WK-liedje samen met Burna Boy op 16. En op 14, zes plaatsen verlies weliswaar voor deze Zoo van Shakira. Liedje dat ze samen met Ed Sheeran maakte voor Zootropolis 2, de Disney-blockbuster. En daarmee was het van The Lion King geleden dat een Disney-hit nog zo hoog in de hitlijst stond.
1: Radio 2, top 30.
0: En als drie van je beste vrienden trouwen met een American girl, dan heb je ineens inspiratie genoeg voor Harry Styles.

0: Hij zag drie van zijn vrienden trouwen en hij was zelf nog single in die tijd. En hij zong dus niet erg om single te zijn, want ik heb alle lol van mijn leven. Maar zij zijn gelukkig met die American Girls. Ondertussen is Harry Styles ook niet meer single. Hij maakte zijn verloving eind april bekend met Zoe Kravitz. Zoe Kravitz? Ja, ja. De dochter van Lenny Kravitz. En die andere bekende dame uit Amerika, Lisa Bonet, weet je nog wel? Uit The Huxtables? Ja, dan moet je al zo oud zijn als mij, als je dat maar moet weten. Het is nu, hier en vandaag, dat wij de top 30 uitzenden met de meest gedraaide, gestreamde en gekochte singles van Vlaanderen van de afgelopen week. En we komen nog heel wat Vlaamse noteringen tegen. Maar eerst ook een Hollands duo.
1: Prettig weekend. Radio 2 top 30. Radio 2.
0: Ze komen misschien naar Nederland, maar deze plaats geven ze in een afgelegen studio in upstate New York. En daar hadden ze de vibe voor deze. Talk to You. Another samen met de Amerikaanse artiest 54 Ultra in de Radio 2 top 30.

Nou, nou, nou. Leuk zo'n feestje, maar het geeft altijd zo'n rommel, hè. Ja, als je dit harder zet. Jesse van der Heijden en Oostruzgan Gunny, oftewel Another. Ze komen uit Amsterdam. Die metropool-vibe, die merk je duidelijk in deze single. 5 plaatsen vooruit en dan moet de zon nog gaan schijnen. Van 17 naar 12. Op 11, een dame van bij ons. Bjorn Verhoeven. Straks trouwens van 4 tot 6 de Vlaamse top 30, ook op Radio BNE.

0: ziet iedereen onder de 16 dit al meekwelen. En nu dat je weg bent, deze zomer natuurlijk in Oostende met Circus Camille. En ze kondigt ook aan een wintercircus te gaan uitbaten in het mooie Hasselt. Ja, zaterdag 19 en zondag 20 december in de Trixo Arena. En met Camille op nummer 11 duiken we zometeen de top 10 binnen. En we kijken nog eens vlug achteruit. Op 20 stond Olivia Dean, 39 weken daarmee de langst genoteerde Man I Need, 7 plaatsen achteruit. Hoogste nieuwkomer op 19.
1: Ik ben zot verliefd op jou, dat is waarom. Stapelgek verliefd op jou.
0: Nou ja, over 2 jaar kunnen ze een gouden liefde bekronen, deze Bart en Luc. Dik verdient de hoogste nieuwkomer op 19 en op 18. The Bauza, 3 weken erin, van 22 naar 18, 4 vooruit dus. Met Magnetic, Sam Goris zegt rak in zijn 5e week, van 14 naar 17.
2: 1, 2, 3, rak!
0: En in dit tiental 2 Shakira-noteringen, de nummer op 16 met Burna Boy voor het WK is... Die! Daartussen een rustpuntje op 15. 6 plaatsen verlies in de 9e week voor Bart Peters over zijn klein.
3: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: En dan boven op 14. 6 plaatsen verlies in de 19e week voor een andere Shakira. Zo.
4: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Een zo te maken heeft met American Girls, I Don't Know. Harry Styles staat al 13 weken, ongeluksgetal op 13. Het is duidelijk geen ongeluksgetal voor hem, want 2 plaatsen vooruit. 5 plaatsen vooruit, van 17 naar 12 in de 4e week... voor de Amsterdamse Another and 54 Ultra. Lekkere vibe voor bij de zomercocktails. Dat zal Camille ook gedacht hebben. En nu dat je weg bent, 2e week erin, zakt weliswaar al van 7 naar 11. Duiken wij nu onze officiële Radio 2 top 10 binnen van de Vlaamse... Wat zeg ik? De Vlaamse top 30? Ja, ik denk dat het nummer 10 is ook wel die hoog gaat eindigen in die Vlaamse top 10. Die kun je trouwens elke zaterdag van 4 tot 6 bij onze collega's van Radio BNE beluisteren. Want op 10 staat, wie weet, nog wel zo'n kans op VRT Zomerhit. Gert en James.
5: Radio 2, top 30. 10.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het.
4: Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
0: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Volgende week, nieuw, op Radio Bene.
8: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
8: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
8: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
8: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
8: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
9: Oké, actie!
8: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Tot Spider-Man Brand New Day.
11: What is happening?
8: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
12: dat is een potje voor jou.
8: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be. Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
13: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
14: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
13: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
15: Ik ga winnen, ik voel het.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
16: Van snoeiharde metal.

0: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: I'm still breathing. Ik adem nog. Wat wil je nou zo'n jeugd? Jelly Roll. Vanaf zijn 14e zat hij regelmatig in jeugdinstellingen en gevangenissen. Maar je ziet, er is nog altijd licht aan het einde van de tunnel. Deze zomer trekt hij vooral door Duitsland met een tour. En Berlijn en Frankfurt. Misschien leuk als een weekendtip. En ik had je een compleet veranderde top 3 beloofd. Dat merk je al, omdat ik nu op 8 de nummer 3 van vorige week moet aankondigen.
1: Radio 2 Top 30. VRT
0: Radio 2. Sunbur met Homewrecker zakt 5 plaatsen achteruit in de 15e week. De Magic is voorbij nadat hij in maart op AB optrad.

0: Jaar 8. Zometeen een band van Bij Ons met een toffe frontman, Mathieu Terijn, die trouwens enkele jaren naar Amsterdam trok om even het gezeik en het gezever van de Belgische pers te ontlopen. En daarover gaat de single zometeen. Eerste gezeik en gezever onderweg, dat kunnen we wel vertellen. Het is serieus druk op de Antwerpse ring richting Gent. Daar zijn bij Deurne 2 rijstroken dicht door een ongeval. Houd toch een beetje afstand en matig je snelheid, lieve mensen. Je vertraagt meer dan een uur vanaf Antwerpen-Noord en daardoor ook een kwartier aanschuiven op de E19 richting Antwerpen vanaf Kleine Bareel. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden en dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op D40 richting Brussel is bij Erpenmeren de weg wel ondertussen weer vrijgemaakt.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: 2 jaar in Amsterdam wonen zorgde voor inspiratie bij Bazaar.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Radio 2, top 30.
3: 7.
4: Ik vraag.

0: 25 jaar geleden had je zo ook een muziekstroming Disco Nouveau. En toen werden eigenlijk heel wat klassiekers opnieuw uitgebracht. En dit is alweer een heruitgebrachte versie van een heruitgebrachte versie. Want Bruno Mars haalde voor deze I Just Might inspiratie bij Junior Senior. Ken je deze nog? Vandaar komt het dus. Als je Bruno Mars trouwens volledig live aan het werk wil zien, 4 juli komt hij naar Amsterdam. Dat is dichtstbij bij ons, Amsterdam. Zaterdag om 7 uur 4 juli zal hij aantreden in de Johan Cruijff Arena. Johan, wat vind je daarvan?
1: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel, dat is dat we de top 5 ondertussen kunnen binnenduiken hier bij de Radio 2 Top 30. Al sinds 1970 de officiële hitlijst van de voorbije week. De meest gekochte, gedraaide en gestreamde singles in Vlaanderen. En ja, daar moest natuurlijk onze meteor nog eens in uitstaan. Hè? Mooie emotionele track, Nooduitgang. Het gevoel na een ingrijpende gebeurtenis in zijn privéleven. Hij verloor een goede vriend. En dat legde de basis voor een emotionele tekst. Het werd ook meteen een nummer over de drang om te vluchten uit situaties die te zwaar worden. En op dat gebied is het dus een beetje vergelijkbaar met een van onze nieuwkomers van deze week op 28 Bergen. Die zong er ook al over. Nooduitgang, dus 13 plaatsen. Wat zie ik het goed? Ja, 13 plaatsen vooruit in de tweede week notering. Proficiat, Joris.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: heel groot applaus voor Meteor. Niet alleen om over zo'n zwaar onderwerp zo'n single te maken, maar om de snelste stijger te zijn deze week in de Radio 2 Top 30. 13 plaatsen omhoog en dus terechtgekomen op 5.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Alles alles op 20 is Olivia Dean met Man I Need. Was daarmee de langst genoteerde in de Radio 2 Top 30 met 39 weken. Deze staat 12 weken minder in de lijst. En is toch ook de tweede langst genoteerde. 27 weken voor deze Olivia Dean. En waar haalde ze de inspiratie? Haar volledige naam is Olivia Lauren Dean. En dat middelste naampje Lauren heeft ze te danken aan haar moeder. Die was helemaal fan van deze hip-hop-legende Lauren Hill. Bekend van Doo Wop That Thing. Maar goed, dat zijn dan weer de 90s. Het is hier en nu dat we spreken over de top 3. En ik had je een compleet nieuwe top 3 voorspeld. Twee Vlamingen in de lijst. Met op 3. Twee plaatsen winst in de 17e week voor Maxime samen met Babette. Hoe dan ook, welkom in de top 3.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Nummer 3, welkom, 2 plaatsen winst voor Maxime en Babette. En wie staat er op 2 dan?
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2 Top 30.
0: De TikTok-sensatie Alex Warren staat daar. En hij was helemaal weg van Mumford & Sons. En het is die vibe die hij meepakt. In deze single die al 15 weken in de lijst staat. En 1 plaats gezakt, want dit was inderdaad de nummer 1 vorige week. Fever Dream.

0: Een koortsdroom. Wat krijg je daarvan? Zo van die zweetpareltjes op je voorhoofd. Van is dit werkelijk waar? Wel, de nummer 1 van deze week kan je wel zeggen, is dit werkelijk waar? Maar voor we eraan toekomen, even achteruit.
1: Radio 2. Radio 2 top 30.
2: De beste 10.
0: De beste 10. Radio 2. Beginnen we met deze hier, Gert en James, Madi Wodo, 2 weken erin en 2 plaatsen vooruit van 12 naar 10, waar ze vorige week binnenkwamen. Het is een beetje op de Vremibo een vrijbewerking. In Nederland hebben ze op vrijdagmiddag altijd een borrel, vandaar. Op 9, 1 plaatsje vooruit, Jelly Roll. Oh, en die beautiful days, die komen er weer aan als het volgende week weer lekker warm wordt. Samber, Homewrecker, van 3 naar 8, 5 plaatsen achteruit. Naar 7, 4 plaatsen vooruit in de 14e week voor Bazaar, zijn nacht in Amsterdam. En Bruno Mars, die staat ook in de lijst met I Just Might. 2 plaatsen verlies weliswaar, van 4 naar 6 in zijn 22e week. De snelste stijger van deze week, de Kangaroo, zeiden wij vroeger. Meteor en Nooduitgang. Van 18 naar 5, dat is niet richting de nooduitgang, dat is richting de topvriend. Misschien een inspiratie voor je nieuwe single. Van 6 naar 4, Olivia Dean. Ik wil zeggen dat we op 3 deze krijgen. Van 5 naar 3, 2 plaatsen vooruit voor Maxime en Babette. En vorige week nummer 1, nu van zijn troon gevallen, Alex Warren. The Fever Dream. Wie is dan de absolute nummer 1 deze week? De meest gekochte, gestreamde en gedownloade plaat? Wel, het is er voor eentje van bij ons, die al 5 weken in de lijst staat. Van 2 naar 1, Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Radio 2, top 30. 1. Nummer 1.
2: Radio 2. Bjorn Verhoeven.
0: En de titel is nu helemaal perfect, hè? Tranen van goud.

0: Radio 2.
1: Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Met vandaag en morgen nog altijd Robbie Williams in het uitstalraam. En er hangt ook iets aan. Een kaartje Duo Tickets for Life is Live.
4: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag. WRT Nieuws met Lien de Kooman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair en techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de Socialistische Vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Werkgeversorganisatie VOCA is er tegen. Steven Rombout, leg eerst nog eens uit wat zo'n praktijktest inhoudt.
6: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden die uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. Werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijktesten. Zeker in tijden van arbeidskrapte is er ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
7: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktesten al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
6: Ja, de regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er volgen ook geen sancties. De Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
5: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Het comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal de klachten onderzoeken. Uit het jaarrapport van dat comité P blijkt alvast dat de meeste klachten onterecht zijn. De communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Stinkens.
8: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt. Wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
5: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Amorie de Mulder heeft meer details.
9: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
10: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
9: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije. En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
11: Aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt. En de kunststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
9: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dichtbij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
5: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest twee van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen op bevel van de Amerikaanse overheid. Die wil om veiligheidsredenen niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd, zegt onze AI-expert Tom van de Wegen.
0: Exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè. En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable & Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. Eén bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
5: Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu daarvan overtuigen wordt moeilijk. Zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
12: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
5: Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Lien. Ondertussen 6:06 op de Antwerpse ring richting Gent zijn bij Deurne twee rijstroken dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Je vertraagt meer dan 1 uur vanaf Antwerpen-Noord. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo. En op de Biddering rond Brussel is bij Hoeilaart een aanrijding gebeurd. Je kan daar moeilijk voorbij. Er staat 25 minuten file vanaf Leonard.
13: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
14: Radio 2.
15: Radio 2 Weekend.
3: Karen Meijer. Zeer fijne zaterdagmiddag. Hij vroeg het zich ooit af. Let me entertain you. Dat mag je dit weekend doen. Robbie Williams, welkom. Hey.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. En dat gaat hij absoluut doen op 27 juni. Dat is exact binnen 2 weken, want dan is hij de hoofdact natuurlijk. Hè, op het festival Life is Life in Antwerpen in het Middenvijverpark krijgt daar onder andere het gezelschap van de Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel, Ozak Henry, Kleimans en Van Geel. Ze zijn er allemaal bij. Vandaag mag ik nog 3 mensen gelukkig maken met een duo-ticket voor dat festival. En ook morgen mag ik dat doen. Misschien ben jij dat wel. Ik hoor je al denken, oh, wat moet ik daarvoor doen? Heel simpel. Je gaat naar VRT Max, dan ga je naar ons kanaal van Radio 2 en dan zie je daar een mooie foto van Robbie Williams. Als je daarop klikt, dan laat je gewoon even weten wat je 3 favoriete liedjes van hem zijn. En op die manier maak je dus kans op zo'n duo-ticket voor Life is Life.

0: Nederland zo'n beetje de trots van Brabant. Deze Guus Meeuwis samen met de Vagant en zijn perspoor natuurlijk. Straks onder andere Lip Sync in de mix met Bon Jovi.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
2: Prachtige Frankie.
3: Ja, ja, ja.
1: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
3: Onmiddellijk een totaal aan een baksteren.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
9: Ho ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
1: Krevel.
13: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
15: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

ik vind dat heerlijk. Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. En daarvoor Lip Sync met Funky Town. Fijne muziek voor onder andere Hugo. Die zegt, ja, dat is een beetje de muziek uit mijn studententijd, hè. In Leuven, heerlijke periode was dat voor Hugo. Fijne muziek ook. En er komt nog meer fijne muziek aan. Straks onder andere Robbie Williams. Vergeet zeker niet te stemmen voor die ultieme drie, want dat kan je lukken.

0: Ja, voelt zeker goed voor David van Dijk. David van Dijk, ik kan het niet geloven. Ondertussen 1:30 geworden. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn bij Deurne 2 rijstroken dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Je vertraagt meer dan 1 uur vanaf Antwerpen-Noord. Daardoor gaat het ook traag. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. En op de E313, een kwartier vanaf Ranst. Op de ring richting Beveren is de Beveren-tunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft nog zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de binnenring rond Brussel is bij Hoeilaart een aanrijding gebeurd. Je kan er maar moeilijk voorbij. Reken daar 25 minuten file vanaf Leonard.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Heb je gestemd voor die ultieme drie van Robbie Williams? Hou je telefoon bij de hand, want als die zo meteen overgaat, dan

0: Robbie Williams en Lost. Als je gestemd hebt voor die ultieme drie wat Robbie Williams betreft, dan zou het wel eens kunnen dat er goed nieuws...
1: Hallo, met richting...
0: Hey, ik wou net zeggen dat er goed nieuws je richting uitgaat. Beste Annelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Karen.
0: Hey, alles goed met jou?
1: Ja, helemaal goed.
0: Je klinkt alsof je een hele fijne vrijdagavond hebt gehad.
1: Nee, het was eigenlijk een heel rustige vrijdagavond. Ah. Drukke weken, laatste schoolweken.
0: Maar kan ook fijn zijn, hè? Rustig.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Beste Annelien, binnen twee weken gaat het niet zo rustig zijn, want je mag naar Live is Live op onze kosten. Woehoe. We hebben een duo-ticket voor je klaarliggen voor Robbie Williams, want je hebt gestemd voor die ultieme drie. Ja, wat is inderdaad je absolute favoriete liedje van hem?
1: Ja, toch wel het grote cliché Angels, denk
0: echt?
1: Ik.
0: Echt waar? Ja, maar dat is ook een prachtig nummer ook, hè. Absoluut.
1: Dat zijn de memories van zo de eerste slokes en zo.
0: Oh ja. Mijn eerste slow was op iets van Marco Borsato. Ik ga daar niet meer aan terugdenken. Maar goed, Annelien, ik wens jou heel veel plezier op Live is Live. Maak er een fantastisch weekend van en dankjewel om te stemmen.

0: U heeft een rand van goud. Onze muzikale weekwasher deze week, hè. Kato was er ook bij Ruben. Ondertussen 20 voor 2 geworden op deze zaterdagmiddag. Als jij ook zo'n ticket wil winnen voor Live is Live, rap je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik op die foto van Robbie Williams en geef je stem door. En zo maak je kans. VRT Radio
1: 2. Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
8: Ik heb 2 douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet.
3: Tanja Dekster.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
12: Excellent!
3: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
12: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
14: Sleep Life!
13: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
15: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Stemmenus. Voor de ultieme 3 van Robbie Williams kan op het Radio 2 kanaal op VRT Max. Dus je gaat gewoon naar VRT Max, dan zie je kanalen, dan ga je naar Radio 2 en dan zie je daar, als je een beetje scrolt, een mooie foto van Robbie Williams. Zwart-wit foto, klik daar even op. En dan kan je kiezen uit allemaal liedjes van hem. Duid even aan welke 3 jij absoluut zijn mooiste, leukste, tofste liedjes vindt. En op die manier maak je dus kans. Het maakt niet uit welk liedje je aanklikt. Je muzieksmaak wordt niet beoordeeld. Wordt gewoon een random iemand uitgetrokken. Een willekeurig iemand uitgetrokken. En die wint de tickets over een uurtje, over 2 uurtjes. Morgen mogen er ook nog 3 de deur uit. Dus wie weet is het wel aan jou. Het is niet alleen Robbie Williams die trouwens naar Live is Live komt. Hè? Nee. Ozok Henry gaat er ook zijn. Die gaat ook optreden. Kleimans en Van Geel gaan er zijn. Davina Michel, Bart Peters en de Ideale Mannen. Suzanne en Freek zijn er ook. De Sugar Babes. En top of the bill, de hoofdact, is natuurlijk Robbie Williams.

En Olivia, wat blijft er nu nog over? Fijne muziek, minstens nog tot 4 uur vanmiddag. En daarna ook, hè. Zometeen gaan we terug naar dat echte festivalgevoel van begin jaren 2000. Je zal meteen begrijpen wat ik bedoel. Na deze, when the going gets tough, the tough gets going. Billy Ocean.

Can I Touch You? When the going gets tough, the tough gets going. En ik had je een festivalgevoel beloofd. Weet je nog? Radio 2. Begin jaren 2000, Pinkpop. En toen werd dit helemaal gigantisch groot. Dit is Crazip en I Would Stay. If this was

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf 14.990 euro. Voorwaardelijke overnamebonus van 1000 euro inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Annelien stemde hem helemaal bovenaan in haar persoonlijke top 3, namelijk die Angels van Robbie Williams. Die komt er zo meteen aan na het nieuws van 2 uur.
5: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
6: Het is 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens de Pakistanse premier Sharif zullen de VS en Iran wellicht binnen de 24 uur een vredesakkoord bereiken. Vanuit Iran en de VS zelf komen al wekenlang verwarrende berichten, maar bemiddelaar Pakistan is nu dus opvallend optimistisch. Volgens Sharif wordt op dit moment alles voorbereid om het akkoord digitaal te ondertekenen. In Israël is er bezorgdheid over de deal, want het is niet zeker of die positief zal zijn voor het land. Dat zegt correspondent Lennart Swolfs.
7: Er zijn een aantal eisen die Israël heel belangrijk vindt. Nou ja, dat is allereerst dat nucleaire programma van Iran dat moet volledig ontmanteld worden. Nou ja, het is de vraag wat daar nu over afgesproken gaat worden in dit mogelijke akkoord dat er gaat komen. Maar Israël wil bijvoorbeeld ook dat er een einde komt aan het ballistisch raketprogramma van Iran en dat de steun aan bondgenoten in de regio volledig stopt. Ja, gaat dat allemaal opgenomen worden in zo'n akkoord of komt er misschien eerst een soort van akkoord, een basisakkoord waarna de twee partijen weer verder gaan onderhandelen? Dus het is maar zeer de vraag of dit akkoord heel gunstig zal zijn voor Israël.
6: Werkgeversorganisatie VOCA is tegen de praktijktesten die de Vlaamse regering nu op de hele arbeidsmarkt invoert. Via testen met fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. VOCA vindt dat geen goed idee. Zeker nu veel bedrijven niet genoeg personeel vinden, hebben ze ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
8: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktesten al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
6: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Verkeersinstituut Vias. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Stef Willems van Vias.
9: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
6: Bij een Oekraïense droneaanval op haveninstallaties in het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen. Rusland zegt dat het 177 drones uit de lucht heeft geschoten, maar resten van de drones zijn op een haventerminal gevallen in de zee van Azov. Oekraïne voert sinds een paar weken heel veel droneaanvallen uit op de door Rusland bezette gebieden en ook op Rusland zelf. Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden vanmiddag. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lien. Het is 2:03. Op de Antwerpsring richting Gent zijn bij Deurne 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Je vertraagt er meer dan 1 uur vanaf Antwerpen-Noord. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E19 25 minuten vanaf Sint-Job. Op de E313 een kwartier. kwartier vertragen van geel west tot Herentals oost. Dat komt daardoor een botsing op de linkerrijstrook. Meer dan een half uur extra vanaf Ranst. In Bomogem is het opletten voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft nog zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de binnenring rond Brussel is bij Hoeilaart een aanrijding gebeurd. Je kan daar maar moeilijk voorbij.

0: luisteren.
1: Zou dit hem worden? Radio 2. Zou dit hem worden morgen? De nummer 1 in die ultieme 3 van Robbie Williams. De kans is zeer groot, maar er wordt massaal gestemd voor die ultieme 3 van Robbie Williams. Ja, mooie inzet ook. Hè. Je kan een duo-ticket winnen voor het festival Life is Life. Binnen 2 weken op 27 juni dan is Robbie Williams daar de hoofdact. Stemmen voor die ultieme 3 kan dus via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En als je dat doet, dan maak je dus kans op zo'n duo-ticket. Veel succes!

Vroeger was het de kleur van de scheidsrechter in het zwart en het wit, maar die lopen er tegenwoordig ook bij het voetbal wat kleurrijker bij. VRT Radio 2. Ik vind dat wel tof, al die kleuren op die voetbalvelden. Of bijvoorbeeld die schoenen van Mexico. Die waren allemaal knalroze. Zo komen we bij

0: Zometeen Philip Bailey en Phil Collins.
1: We waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: En Siska Schoeters en Niels de Stadsbader. Goedemorgen.
5: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

Phil Collins samen met Philip Bailey en een Easy Lover. We hebben het al veel gehad over Life is Life dit weekend. Maar er is binnenkort nog een festival binnen 2 weken. Namelijk op het festivalpark van Werchter. Werchter Boutique met onder andere Katy Perry en Pitbull zijn daar de headliners. Maar ook James Arthur die zal er zijn. Mika, Roxy Dekker, onze eigen Emmy Dark en Pommelien Thijs belooft ook daar een topdag te worden. Je kan er ook bij zijn als je je weg vindt naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Want in de Doe Mee-categorie maak je daar trouwens ook kans op een ticket voor Werchter Boutique. Veel succes, hè? VRT Radio 2. Het is van winnen, winnen, winnen, winnen dit weekend bij Radio 2. Fijn toch? Helemaal klaar voor de zomer, deze Lisa Lewis. Zon, zee, strand, laat het allemaal maar komen.

En dan gaat ze zich... Oeps, excuseren, Janet Jackson. Ondertussen 2:30. Op de Antwerpse ring richting Gent is bij Deurne de weg vrijgemaakt. Goed nieuws daar. Wel nog traag naar Antwerpen op de E19. 20 minuten erbij vanaf Sint-Job. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Maar dat blijft nog zo trouwens tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de binnenring rond Brussel bij Hoedelaart is de weg ook weer vrij.

0: Robbie Williams en zijn Eternity. Ja, hij heeft toch wel mooie liedjes gemaakt hoor. Waar komen we terecht wat de ultieme drie betreft van Robbie Williams? Want je maakt kans op een duo-ticket voor Life is Life. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Charlotte.
0: Charlotte, een goeiemiddag. Met Karen van Radio 2. Charlotte, welk liedje van Robbie Williams is voor jou absoluut een topnummer?
1: Kijk, ik heb deze erop gezet, maar ook de Road to Mandalay. Dat vond ik nu echt in. Die blijft zo in je hoofd zitten.
0: Ja, pa, hè?
1: Laat die gaan. Ja.
0: Charlotte, ik heb goed nieuws. Je mag naar Live is Live. Je krijgt een duo-ticket van ons. 27 juni, dus binnen 2 weken. Dan word je daar verwacht. Je mag nog iemand meenemen. En het wordt heel tof, hè? Niet alleen Robbie Williams, maar ook Suzanne en Freek en Bart Peters en Ozak Henry en Kleimans en Van Geel en Davina Michel. En ik kan blijven doorgaan. Maak er een fantastisch weekend van, hè, Charlotte. Salutjes.
1: Heel erg bedankt. Dank je wel. Salutjes.
0: Wil jij ook kans maken op zo'n ticket? Vergeet dan zeker niet te stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max op jouw ultieme 3 van Robbie Williams. Want straks moet er ook nog een ticket de deur uit en morgen moeten er ook nog 3 tickets de deur uit. Dus ja, veel kans. Radio 2.
2: Fatma Taspinar kiest bewust voor 1 kind.
3: Ben ik overbeschermd? Nee.
2: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
4: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
2: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
5: De Chromebook is voor huiswerk.
2: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
9: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
10: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
9: Ja!
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Score op excellent.be.
13: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
15: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
16: Kia, movement that inspires.
15: Voorwaarde op kia.be.
17: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
18: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom.
19: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Radio 2.

Hornsby en The Way It Is. Ja, veel festivals die er aankomen. Ik had het net ook al over Werchter Boutique. Ja, Katy Perry en Pitbull die gaan daar de grote hoofdacts zijn. En je weet het, op VRT Max kan je trouwens ook nog een ticket winnen voor het festival Werchter Boutique. En stemmen voor Robbie Williams kan daar natuurlijk ook. Hè. Gewoon VRT Max, dan ga je naar de pagina's van Radio 2 en dan zie je daar die foto's staan van Robbie Williams. Daar moet je op klikken en dat is het.

hangt er een klein beetje van af waar hij het precies over heeft. De meningen kunnen daarover verdeeld zijn dat de eerste keer de allermooiste is. Willy Sommers, ondertussen 7 minuten voor 3 geworden. Kijk eens aan wie er ook nog bij is vandaag. Justin Bieber met dat liedje waarmee het eigenlijk allemaal begon. Zijn eerste

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij autobedrijf Lagroe. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Autobedrijf Lagroe in Diksmeide, Ieper en Torhout. Ontdek alle stokwagens op autobedrijflagroe.be.
5: Marcel,
6: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
6: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja.
7: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg Chantal, wat is dat?
10: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
9: Amai, zeg.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
10: Maar kurk is altijd goed, hè?
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
9: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
11: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
9: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
11: Dat is een deal.
12: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
13: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
14: Europoint, Europoint.
0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: Dat laatste ticket, dat laatste duo-ticket voor Live is Live voor vandaag, dat moet straks de deur nog uit. Misschien komt het wel in jouw brievenbus gevlogen. Stel je voor.
16: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
17: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. De VS en Iran zijn het eens over een kader voor een vredesakkoord, dat zegt de premier van Pakistan. Pakistan heeft bemiddeld tussen beide partijen. Binnen de 24 uur zou er een akkoord ondertekend worden, zegt Pakistan. Na een akkoord zou de straat van Hormuz weer opengaan voor het scheepvaartverkeer. Er zou nadien ook gepraat worden over het nucleaire programma van Iran. En volgens Iran zouden ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. Maar Israël blijft voorlopig verder bombarderen. Het land is niet betrokken bij het akkoord. Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
18: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
17: Landen van herkomst die hun uitgezette burgers niet willen laten terugkeren, moeten volgens Vlaams Belang gestraft worden met visummaatregelen of het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking. Een meisje van 4 en een man van 39 zijn nog in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem, dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit Kachten, die is gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed in op de auto. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. Ook op het platteland gebruiken steeds meer mensen een deelwagen. 92% van de Vlaamse steden en gemeenten heeft nu deelwagens ter beschikking. Die vinden vaker hun weg naar de dorpen. En dat komt onder meer door steun van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zowel in de stad als op het platteland is er nu vraag naar, zegt Bram Seeuws van expertiseorganisatie Way2Go.
19: Het profiel van de autodeler in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laat ons zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
17: En dan nog wielrennen, want G-wielrenner Tim Sele is in Italië Europees kampioen op de weg geworden. Gisteren werd hij ook al Europees kampioen tijdrijden. Sele is in zijn categorie, de categorie van de driewielers, nu Europees, wereld- en Belgisch kampioen. En dat zowel op de weg als in het tijdrijden. Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en het oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.
15: Lien, dankjewel. Het is 3:03. En het gaat graag naar Antwerpen op de E313. Een half uur extra van Herentals West tot Massenhoven. Dat komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er ook 20 minuten bij. Van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft nog zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de E313 richting Luik is bij Lummen de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt daardoor een aanrijding.
20: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
21: Radio 2.
22: Radio 2 Weekend.
15: Karen Meijne. Goedemiddag. Er komt een heel fijn duetje aan. Robbie Williams aan de zijde van... jawel, Nicole Kidman.

Het is al oud hoor. Werd in 1966 trouwens geschreven, hè. Niet door Robbie Williams natuurlijk. Nee. Door Carson Parks. Die nam het liedje op samen met zijn vrouw. Maar een jaar later werd het een gigantische hit in de versie van Frank Sinatra en zijn dochter Nancy Sinatra. Maar Robbie Williams en Nicole Kidman die deden het ook in 2001. En het werd op dat moment rond de kerstperiode echt een nummer 1 hit in Groot-Brittannië. Something Stupid. Misschien wel een van jouw favoriete liedjes van Robbie Williams. Want dat kan je nog altijd doorgeven via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En als je dat doet, als je klikt op die foto van Robbie Williams en die drie liedjes aanduidt die jij absoluut de moeite vindt, dan maak je kans op een ticket voor Life is Life. Want binnen 2 weken dan gaat dat festival door in Antwerpen en Robbie Williams is daar de hoofdact die avond. Je kan er dus gratis bij zijn, maar dan moet je stemmen.

Judith, I'd love to be in love. En over de liefde gesproken, deze die knallen de hartjes af. Dit zijn de Soldiers of Love. Dit is de a cappella versie van Lilian's

0: En in je hoofd zing je toch mee in het West-Vlaams, hè? Ik wel in elk geval. Alvaro Soler en Sofia.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Sister Sledge, Lost in Music. Vergeet niet dat er morgen weer Brussel Tour is. Populaire fietstocht, hè. Ondertussen al aan zijn 10e editie toe. Ja, morgen dan worden de Brusselse straten die worden verkeersvrij gemaakt. En fietsers die krijgen vrijspel in de hoofdstad. Dus van aan het Paleizenplein tot aan het Atomium. Je kan het allemaal met de fiets gaan bekijken. Het Jubelpark, de Japanse Toren. Of je nu sportief bent en echt een stevig tempo hebt. Jezelf wil uitdagen of gewoon plezierig door Brussel wil fietsen. Het kan dus allemaal morgen vanaf 12 jaar in Brussel Tour. En onze DJ Sharon die fietst trouwens ook mee. Die is ook nog altijd op zoek naar fietsmaatjes. Dus als je graag wil mee fietsen morgen, dat kan nog altijd. Ga even naar het Radio 2 kanaal op VRT Max. Klik door naar Doe mee en daar zie je Sharon bij de fiets staan. En wie weet kan je morgen nog aansluiten bij het Sharon Peloton. Radio 2.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Ik zing het nog altijd van begin tot einde helemaal mee. Hij was zo'n hit toen ik een jaartje of 11, 12 was. Ah, ik was zot van dit liedje en nog altijd. Chesney Hawkes and the one and only. Ondertussen 4:30. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Er komt een 30 minuten bij van Herentals Industrie tot Massenhoven. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werken. Dat blijft nog zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de E313 richting Luik is bij Lummen de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt daar door een aanrijding.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Het laatste ticket voor Live is Live vandaag gaat zometeen de deur uit. Hou je telefoon bij de hand, want als die overgaat, dan

0: Coldplay and Feels Like I'm Falling in Love Again. Wie zingt er la la li la la la la la zometeen? Waar gaat de telefoon over en waar komt dat laatste duo-ticket terecht? We gaan meeluisteren. Ik ben zeer benieuwd. Laat ons hopen dat er ook opgenomen wordt, want het zou wel zielig zijn als
1: hallo.
0: Dat... Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Anouk.
0: Anouk, goedemiddag. Je spreekt met Cara van Radio 2. Anouk, welk liedje van Robbie Williams vind jij echt heel, heel, heel, heel mooi?
2: Angels.
0: Angels. Dat is ook een heel mooi liedje, hè. Zeg, Anouk, heb jij over 2 weken al iets te doen?
2: Nee, helemaal niet.
0: Jawel. Jawel. Ah, ja. Jawel, jawel, jawel, jawel. Je gaat naar Live is Live, beste Anouk. Je krijgt een duo-ticket. Je gaat Robbie Williams bekijken. Suzanne en Freek, Kleimans en Van Geel, Bart Peters, Ozark Henry, Davina Michel. Ze wachten allemaal om daar voor jou te zingen. Beste Anouk.
2: Super.
0: Ha, fijn, hè. Super. Ik wens jou heel veel plezier daar. En als Robbie Williams daar de vraag stelt... wie heeft er dat ticket gewonnen bij Radio 2? Dan kan heel de zaal zeggen... wel, Anouk, she's the one. Anouk, nog een heel fijn weekend. Bye-bye.

0: Nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
7: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
6: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Isabella en Smeek maar niet om mij. Toffe nieuwe single, hè. Heel leuk. Heeft ze geschreven trouwens met iemand waar ze vroeger ook wel mee werkte. In tijden van Blank of Zwart. Dus dat is al best al wel lang geleden. Toen danste dat meisje naar achtergrondkoor. Die maakt ook muziek. En zo zijn ze elkaar terug tegengekomen. Ook door het geloof. Want Isabella is heel gelovig. En zo hebben ze elkaar teruggevonden. En kijk, ze zijn terug samen muziek gaan maken. En echt tof. Smeek maar niet om mij. Terug naar de 90's nu. Kijk eens aan wie hier is. Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2 Weekend.

Ze staat op Werchter Boutique dit jaar, Katy Perry. Dat is ook op 27 juni trouwens. Dan staat ze dus ook in ons land. I kissed a girl and I liked it. Maar hey, wake me up before you go-go. Dit is Wham!

Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Zometeen is er Radio 2 Weekendwijzer met Niels de leukste tips om er een tof weekend van te maken. Die krijg je allemaal tussen 4 en 6 hier bij Radio 2. Ik heb er nog eentje voor jou. Beter dan goed, dit is Gary Hager nog. Trouwens, wil je meer muziek van bij ons, dan kan je terecht bij onze collega's van Radio BNE voor de Radio BNE Vlaamse 30, zometeen om 4 uur.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Mannekes.
8: Vader.
7: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
8: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Welkom, welkom bij ons in Plasterland.
13: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
14: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
15: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
16: Oh nee. En u?
14: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
17: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
14: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
18: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
19: Ik help je met je weekendplannen. Komt helemaal goed in de Weekendwijzer. Laat jouw tips ook maar komen. Dat is voor na het nieuws.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een sportvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld van Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De vakbonden bij de brandweer dreigen met acties tegen geplande hervormingen van het brandweerstatuut. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verzetten zich onder meer tegen een flexibilisering van de opleiding, omdat de veiligheid daardoor in het gedrang zou komen. Maar de vrijwillige brandweermensen zeggen dat die hervorming nodig is. Geert Olivier, de voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers.
1: Momenteel moet men volledig de brandweeropleiding volgen. Er ligt daar een grote druk op bij de vrijwilligers om de combinatie te doen met hun privéleven en werk. We zien steeds minder mensen binnenkomen in de brandweer en ook voor een kortere periode. Maar als we kunnen terugstalen naar beperktere opdrachten, dan gaat ook de druk minder zijn bij die personen.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin laat weten dat het gaat om hervormingen in een conceptnota die is opgesteld door de brandweerkorpsen zelf en dat het overleg erover nog volop aan de gang is. Nu het WK voetbal begonnen is, beginnen veel mensen met gokken. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de kansspelcommissie dat er altijd veel nieuwe gokaccounts aangemaakt worden. Arne Nillis begon zelf ooit met een kleine sportweddenschap en raakte gokverslaafd. Hij waarschuwt voor het effect van weddenschappen en pronostieken op de lange termijn.
2: Mijn grootste bezorgdheid is niet zozeer dat jongeren tijdens 2K één weddenschap plaatsen, maar eerder, ja, het is wel een hele generatie die aan het opgroeien is met het idee dat je eigenlijk pas supporter bent wanneer je ook geld gaat inzetten op een voetbalwedstrijd. En op dat moment wordt het gokken geen uitzondering meer, hè, maar dan gaat het een normaal onderdeel worden van die sportbeleving. En daar zie ik toch een groot risico op langere termijn.
0: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren zoals Tommy Robinson en ook miljardair Elon Musk steunden het protest. Maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. Meer en meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken met vooral in het noorden en het oosten kans op regen. Maandag en dinsdag zon en wolken en stilaan warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Opdring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten, komt daardoor werkzaamheden. Het blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo. Op de E313 richting Luik is bij Lummen de weg ondertussen weer vrijgemaakt.
4: Radio 2 Weekendwijzer.
5: Niels van den Loo.
3: Een weekendshow om je weekend nog wat spannender te maken. Ja, het moet niet altijd voetbal zijn. Waar naartoe dit weekend? Zelf ideeën. Laat maar komen.

0: over onvoorwaardelijke liefde, trouw en steun. Next to me, Emily Sandé.
1: De spulling.
0: Ja, we gaan eens kijken. Wat er vandaag allemaal gepland is, hè. Zaterdag 13 juni bij Charon van Morgen. Misschien al gehoord, hè? Er is vandaag het Belgisch kampioenschap Busketrek. Busspulling heet het voor de kenners.
1: Busspulling, dat is eigenlijk een spel of sport waarbij vijf mensen een bus moeten voortrekken. Een bus van ongeveer 15 à 16 ton. Die moeten die 30 meter voortrekken binnen de snelst mogelijke tijd.
0: Dat wordt sowieso spierpijn morgen. En daarnet gehoord in het nieuws, het wordt beter weer. Weerman David de Henao, die durfde voorzichtig het woord hittegolf al gebruiken vandaag.
2: Die kans bestaat, ja. Maar het is zo, dat is typisch als je, als je dat te vroeg afkondigt, 5, 6, 7 dagen vooraf. En de computers geven zo rond 30 graden. Ja, dat kan even goed. Je moet weten dat we ongeveer een fout maken van 3, 4 graden op een week. Allee, week vooruit.
3: Ja.
2: Dus dat kan nog alle kanten uit. Dat het warmer wordt dan normaal, daar zijn we zeker van.
0: Het wordt warm. En heb je Radio 2 Weekwatchers gehoord deze morgen? Sander Gielis was daar te gast. En Sander heeft dus een leuke hobby hier op de VRT. Wij komen dan voorbij. Zijn auto gewandeld. Die staat daar op de parking. En als Sander dat dan ziet, dat wij daar voorbij lopen vanop de redactie, dan laat hij van op afstand zijn auto toeteren. En heeft zich daar vanmorgen dan eigenlijk geëxcuseerd bij Ruben.
4: Ik wil mij bij deze oprecht excuseren aan iedereen die slachtoffer is geworden van mijn autoklaxon en ook van mijn, volgens sommigen althans, slechte humor.
0: Excuses aanvaard, Sander. Maar ik was toch wel serieus verschoten, hoor, met die toeter. Dat wordt payback.

0: Ik zag jou maar even. Meest dansbare nummer ooit van de Romeo's. Waar naartoe dit weekend? Blijf vooral niet in je kot en kom naar buiten. Wel opletten dan dat je niet omvergevlogen wordt. Morgen kunnen kinderen een bijzondere vlucht beleven in Sint-Truiden. Op het vliegterrein van Smak in Duras organiseren ze knuffelvliegen. Stuurt Erwin Hansen door in de Radio 2-app. Tussen 10 en 5 mogen kinderen een favoriete knuffel meebrengen. Die krijgt dan een echte luchtdoop aan boord van een modelvliegtuig. Een unieke ervaring voor elke teddybeer, schrijft hij er ook nog bij, Erwin. Nu, vliegen is blijkbaar in. Joris Monte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij organiseert een fly-in met modelvliegtuigen in Lommel. Welke vliegtuigen zie je daar allemaal op dit moment?
1: Oh, ik zie hier verschillende grote vliegtuigen, zowel acrovliegtuigen als een Boeing die hier nu juist voorbij vliegt, als een aantal andere vliegtuigjes, zoals sportvliegtuigjes, zijn hier allemaal aanwezig.
0: Mm-hmm. Tegenwoordig is dat echt zo, ook met ja, 3D-geprinte vliegtuigen en zo. Dat ziet er echt uit alsof dat het dan echt zou zijn als het groter zou zijn.
1: Ja, inderdaad. We hebben die 3D-printen vliegtuigen, maar ook uit balsahout en heel lichthout, als uit Izumo. Alle aspecten komen hier aan bod.
0: Mm-hmm. Ja, die techniek die staat dan ook niet stil van die vliegtuigen.
1: Nee, integendeel. Hè. Wij zien continu alles op onze zender. De hoogte, de snelheid waarmee dat een vliegtuig vliegt. Maar ook hoeveel capaciteit dat er nog in de batterij zit. Of hoeveel naft dat er nog in de tank zit. Dat kunnen wij allemaal tegenwoordig uitlezen.
0: Ja, is er dan ook een vliegtoren om alles goed te laten verlopen, zodat er dan geen vliegtuigen tegen elkaar vliegen?
1: Zover hebben wij het nu nog niet. Er is wel een wachtlijst inderdaad, dus van wie dat wanneer gaat vliegen. En zo houden we toch in goede controle.
0: Ja, alright. Mensen die zin hebben om te komen kijken of komen meedoen misschien, het kan dit weekend?
1: De piloten zijn nog altijd welkom om mee te komen doen. En om te komen kijken zijn ze altijd welkom op het terrein van Lommelse Modelvliegclub op de Balendijk, te Lommel.
0: Het industrieterrein in Lommel aan de Balendijk. Vandaag nog tot 6 uur en morgen ook nog de hele dag, zie ik hier. Voorzichtig, amuseer jullie. En ja, er is niet zoveel wind, hè? Oh, dus het valt wel mee dan, denk ik.
1: Er staat wel wat wind, maar alle piloten trotseren het. Dus er is altijd wel continu iets te zien.
0: Veel plezier. Dankjewel, Joris, voor de weekendtip.
1: Dankjewel. Dank u. Radio 2.

0: Britain, 12 points. De Britten van Keen en hun kristallen bol. Straks heb ik nog een tip voor de theaterliefhebbers.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
3: Prachtige Frankie.
4: Ja, ja, ja.
1: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
5: Onmiddellijk een totel aan een baksteren.
6: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Excellent.
8: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Score op excellent.be.
9: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: stoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.

In 1984 stond Nick Kershaw langer in de Britse hitlijsten dan welke andere artiest ooit. Dat jaar scoorde hij 4 grote hits met dus ook The Riddle. Maar we gaan niet terug naar de jaren 80, maar terug naar de jaren 70. Tijd

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: Peter van der Veyre, de radioproducer spelen, die alles wil regelen, maar alles loopt waarschijnlijk ook een beetje in het hoofd. Allee, het wordt ontzettend leuk. Ja.
3: Ja, en hij was op zich ook wel verrast dat ze hem belden voor die rol.
2: De casting director van Studio 100 heeft mij gebeld.
4: Ja.
2: Want het gaat zich afspelen in Hofstade Zemst, in het nieuwe Studio 100 theater. Met de vraag of ik dat zag zitten om dat te doen en of het zou passen in de agenda.
3: Ja, is dus het antwoord. Nu, Chris, die heeft wel wat musical ervaring.
2: Ik heb net Mamma Mia gespeeld. De Pierce Brosnan van de mensen die de film kennen. Sam, het was bij mij van 2008 geleden dat ik nog een musical gedaan had. En met dat te doen hebben ze waarschijnlijk ook bij Studio 100 dan gedacht van dat is juist. Die doet dat ook nog. Of die wil dat nog doen. Of hij kan het nog. Of whatever.
4: Ja?
2: In ieder geval, ik was ontzettend vereerd.
3: Ja, wij zijn zeer vereerd dat Chris dus ook meedoet. Wil je er zeker bij zijn? Tickets kan je vinden via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of er is zelfs een website gemaakt, halloradio2.be. Hey, VRT Radio 2. Hallo, kus. En dit is Goldband en Noodgeval.

0: app en je mag heel Vlaanderen uitnodigen. De ring richting Beveren, daar is de Beverentunnel afgesloten, komt daardoor werkzaamheden op die ring daar. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo, dat blijft zo.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-

0: ja, het zijn zo van die nummers waar je geen genoeg van kan krijgen. Bee Gees, Staying Alive. Ongeveer 104 beats per minuut. Staying Alive heeft zo het perfecte tempo voor die hartmassage. Dat is algemeen geweten. Voor mij is het vooral de nostalgie uit de film Saturday Night Fever. Zometeen ook weekendtips uit je buurt waar je hart sneller van gaat slaan.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoop, man!
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ah, ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
17: Mannekes,
18: vader,
17: Bobby is zo vrolijk.
18: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
17: En waarom?
18: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
19: En wat willen we?
18: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
1: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
6: Ja, ik heb dat opgevangen.
1: Waar?
6: Ah, in de regio.
1: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
6: Ja, de wijde regio dan, hè.
1: Ze spelen in Seattle.
14: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: Radio 2.
17: Radio 2.

0: grijs gedraaid heb ik dit nummer. Ergens in 2000. Ik zat toen volop in mijn blok van mijn eindexamen. Wie nu aan het blokken is, of blokkende studenten aan het helpen is, ja, die weet wat dat betekent, zo'n blok. Ik kocht dan muziek die ik dan op repeat zette, om dan beter te kunnen studeren. Dit zat er dus ook bij. Nog even een bekentenis hier op de radio. Anyway, nog meer weekendtips.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dag Wouter, welke tips heb jij nog voor ons?
3: Wel Niels, ze hebben het in Zottegem 2 jaar lang zonder jazzfestival moeten doen, maar dit weekend is het helemaal terug. En zelfs de vaste presentator is weer op post. Jazz Zottegem in een presentatie van ereburger Jean Blouten. Vanavond en morgen helemaal gratis in het Egmond Park. Pianist Jeff Neve die is er niet bij, maar die speelt morgen wel een 1-2-3 pianoconcert in Gent. En de opbrengst gaat naar muziekles voor de kinderen in de sloppenwijken van Nairobi. Een van de laatste concerten trouwens die je kunt meemaken in Theater Tinnenpot. Dus daarom alleen zou je willen gaan. Ben je benieuwd of tapdansen iets voor jou is? Ga het morgen eens gratis proberen in de dansschool aan het Stapelplein in Gent. Iedereen vanaf 8 jaar is welkom voor een gratis oefensessie. Morgen van 10 tot 11 in het Shunya Dance Center. En achteraf kun je de Kruisumse wijnroute gaan fietsen. Ze hebben daar 4 wijndomeinen in Kruisum en je passeert ze allemaal met de fiets. De nieuwe route wordt morgen ingehuldigd om 11 uur.

0: Wat begon als covers op social media, leidde al snel tot een duet met Jaap Reesema. En vanmorgen mocht ze live zingen bij de Zoete Inval. Ja, als je live mag zingen bij de Zoete Inval, dan heb je het helemaal gemaakt, hè. Liene de Douw met haar nieuwe Plankgas. In het totaal worden er 104 wedstrijden gespeeld op het WK. Maandag was er die eerste match, of maandag is er die eerste match van de Rode Duivels. België tegen Egypte dan om 9 uur. Morgenochtend wordt er ook gespeeld Turkije tegen Australië. Akif Birinci uit Heusenzolder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hele fijne weekenden die jij doorstuurt, want jullie hebben een plan in de moskee. Leg eens uit.
1: Klopt, inderdaad. Ik ben Akif Birinci, de voorzitter van de jeugdvereniging van de Sultan Ahmed Moskee in Heusenzolder. En wij gaan morgenochtend iets organiseren voor de jeugd in Heusenzolder. We komen samen voor het ochtendgebed. Daarna gaan we lekker soep eten. En daarna gaan we de WK-wedstrijd van Turkije kijken.
0: Met iedereen dan erbij. Dus een mooie volgorde. Bidden, soep eten en dan voetbal.
1: Klopt, inderdaad. Wij organiseren dit al een paar jaar eigenlijk. Het ochtendgebed en dan gezamenlijk soep eten. En gaan wandelen enzovoort. En we dachten de WK hier aan te koppelen.
0: Ik vind het een heel fijn idee. Ik vraag me dan vooral af, komen er dan ook avondsessies? Want ja, heel veel matchen zijn ook 's avonds.
1: Klopt, we zijn daarover aan het nadenken. Want België speelt om 9 uur in de avond. Wel, de 27e speelt België in de ochtend 5 uur. Dus we gaan erover nadenken, maar zeker de ochtendsessies wel.
0: Oké, dus het zijn niet alleen de matchen van Turkije, ook die van de Belgen die jullie gaan samen bekijken.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, we zijn hier geboren, of ik ben hier geboren, maar we hebben wel een Turkse roots. Dus we hebben wel geluk, we kunnen twee ploegen supporteren. Dus we gaan het ook zeker en vast doen voor België.
0: Ja, en jouw geluk is ook dat je gewoon bent om vroeg op te staan voor dat ochtendgebed. Want,
1: Klopt, inderdaad. Ja. Ik ben zelf gelovig en ik probeer wel elke dag het ochtendgebed te verrichten, ja.
0: Ja, zeg, jullie gaan er wel voor, hè?
1: Ja, inderdaad. We gaan ervoor, we gaan zien.
0: Turkije beter dan de Belgen of België beter dan Turkije?
1: Dat ga ik niet zeggen. ze zijn beide goed. Turkije heeft een jonge ploeg. België jong en ervaren ploeg. We zullen zien.
0: Ja, zeg, is iedereen dan welkom om dan na het ochtendgebed mee te komen kijken met jullie? Ook niet
1: gelovigen? Zeker en vast. Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Iedereen is welkom voor een lekker soep thee. Een kom thee te drinken. En zeker en vast ook welkom voor de wedstrijd te kijken.
0: Aan de moskee, in de moskee van Heusenzolder. Akif Birinci, heel fijne weekendtip. En heel fijne tip voor maandag al. Groetjes, hè.
1: Yes. Dankjewel. Groetjes. Elke dag telt voor
2: twee. Radio 2 Weekendwijzer. Radio 2. Niels van den Loop.

0: straks wil ik het ook nog hebben over een dansvoorstelling. Ja hoor, we gaan dansen straks. Niet alleen op de muziek, ook in theater. Een dansvoorstelling die Wim Obroek gemaakt heeft. Wim Obroek samen met zijn dochter Marten. Eerste keer dat ze samenwerken, Wim en Marten. Straks eens horen of dat een succes is.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kun je het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Crevo.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Crevo. Leef beter. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Kessiel, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessiel, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Queen Bee, Beyoncé, heb ik straks ook Berre met nieuwe muziek. En natuurlijk meer inspiratie voor je weekend in Weekendwijzer.
11: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang pleit voor een groot terugkeercentrum voor migranten op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw bruggen naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook bombarderen. Maar toch is de Pakistaanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
12: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
11: Ook vanuit de Verenigde Staten komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een zweefvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Die is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. Ook op het platteland gebruiken steeds meer mensen een deelwagen. 9 op de 10 Vlaamse steden en gemeenten hebben nu deelwagens ter beschikking. Zowel in de stad als op het platteland is er vraag naar. Dat zegt Bram Seeuws van expertiseorganisatie Way2Go.
13: Het profiel van de autodeler in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laten we zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
11: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
3: We willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
11: Landen van herkomst die hun uitgezette burgers niet willen laten terugkeren, moeten volgens Vlaams Belang gestraft worden met visummaatregelen of het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking. Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven, zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal van een drone verstoord worden, waardoor die stuurloos wordt. Nu kunnen alleen politie en defensie ze gebruiken. Het inzetten van een jammer is wel onderworpen aan strikte regels en zal alleen kunnen in noodsituaties. Het Oekraïense leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, Marijn Trio, Oekraïne voert de laatste tijd opvallend vaak dit soort aanvallen uit.
4: Ja, afgelopen nacht werd een spoorwegbrug aangevallen tussen de bezette gebieden in Oekraïne en de Krim. En ook een pontonbrug, een tijdelijke verbinding dus die nodig was nadat bij eerdere aanvallen ook al de andere brug naar de Krim beschadigd was. Het Oekraïense leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen op de Krim gericht en probeert het schiereiland te isoleren. Dat is op zich niet nieuw. Oekraïne heeft dat in verschillende fases van de oorlog al geprobeerd. Maar tegenwoordig bouwen ze zelf massaal drones die op die afstand, meer dan 100 kilometer van de frontlijn, wegeninfrastructuur en ook militaire voertuigen en konvooien kunnen raken. De aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wat wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
11: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren steunden dat protest, maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. En in het wielrennen heeft Isaac Del Toro de 7e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was de sterkste in een zware bergrit. Del Toro haalde het voor de Spanjaard Ayuso en de Noor Johannessen. Kian Uytebroeks was de beste Belg op de 5e plaats. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het algemeen klassement. Deze namiddag en avond afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de VS. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Het blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo.
14: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
15: Radio 2 Weekendwijzer.
16: Niels van den Loo.
0: Je weekend inzetten doe je bij ons. Straks is er de Radio 2 album 200. De populairste albums van dit moment. Maar eerst een Weekendwijzer. Gaan we nog voor de juiste weekendvibes met heel wat tips ook.

weekend inzetten op muziek van Beyoncé. Single Ladies. Ah, dat is 10 op 10 toch? Alright, check. Ik zei juist tegen een collega, morgen is het Vaderdag. Die zegt, oei, goed dat je het zegt. Bij deze, morgen is het Vaderdag. Ja, een Vaderdag hoeft niet altijd om cadeaus te draaien, over heel Vlaanderen van alles te doen. Ik heb eens even gekeken wat allemaal. Vooral ja, uitgebreide ontbijtformules valt mij op. En heel wat workshops, ook heel wat boerderijbezoeken. In Antwerpen bijvoorbeeld kan je terecht voor Nekkie Vaderdagverblijf. In de Nekker, in Genk is er een Vaderdagontbijt op verschillende plaatsen. Ook in Beringen worden vaders ontvangen voor een gezellig ontbijt met het gezin. In de pluktuin van Fleur Lokaal in Kesselo is er een fotograaf om foto's te trekken terwijl dan vaders en kinderen samen tussen de bloemen wandelen. En steeds meer landbouwers die openen blijkbaar ook tijdens Vaderdag de deuren voor gezinnen. Bezoekers kunnen kennis maken met het leven op de boerderij dan bijvoorbeeld. In Meissen kunnen gezinnen terecht voor verraspapa, beestig en geestig op de Schriekhoeve bijvoorbeeld. En in 12 Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven doen ze ook de deuren open. Gezinnen kunnen daar genieten van ontbijt, brunch, bloemen plukken, geiten voederen, vogels spotten en veel meer. Een Vaderdag met een 10 op 10.

0: gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Veel liefde voor muziek, ook dit weekend natuurlijk. Remo van het Groene Woud. Ook veel liefde voor de dans. Marthe Obroek, dochter van, jawel, Wim Obroek, heeft samen met haar papa een dansvoorstelling gemaakt. En ik vind het, ja, oprecht echt een heel mooi project. Marthe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie voorstelling is, ja, met dansers, met jong dementie. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja. Dus dat is inderdaad zo dat een deel van de groep althans met de diagnose jong dementie heeft en daarnaast ook hun partners, hè, die de diagnose niet hebben. Dus zij waren wel van essentieel belang om dit te doen slagen. En wij hebben een voorstelling gemaakt die om tederheid draait, om elkaar graag zien. Mantelzorg is een beetje de rode draad van de voorstelling. En er wordt niet gesproken. Dus het is echt wel via het medium dans dat wij het publiek willen meenemen in het verhaal van onze dansers.
0: Mm-hmm. Voilà. Het is ook een beetje in het kader van de warmste week, het thema van vorig jaar, onzichtbare ziekte. Met dat geld eigenlijk hebben jullie het groots kunnen aanpakken.
1: Ja, inderdaad. Wij hebben een subsidiedossier ingediend bij de warmste week. Zij hebben dat goedgekeurd en dankzij hun centjes, eigenlijk de centjes van de mensen die gesponsord hebben, kunnen wij dit waarmaken integraal. Mm-hmm. Ja.
0: Lijkt me ook niet evident inderdaad om met mensen met dementie zo'n voorstelling te maken. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Dat is inderdaad niet evident, omdat bij sommige van de deelnemers de taal niet meer toegankelijk is. Dus dan ben ik vooral op zoek gegaan naar hoe kunnen we wel nog communiceren met elkaar. Hoe kan ik wel nog ervoor zorgen dat iedereen mee is in het verhaal en niet enkel dan de partners. Dus dan was muziek een heel groot ingangspoort. Dus wij hebben eerst muziek gebruikt die zij zelf graag horen van vroeger, van nu. Mm-hmm. En stilletjes aan hebben wij dan ook wel wat nieuwe muziek binnengebracht, omdat vooral mijn vader had een duidelijk idee van ik wil graag klassieke muziek gebruiken. Dus die zijn we dan stilletjes aan beginnen aanbieden, zeg maar. Totdat het in de smaak viel van iedere danser, want dat was in het begin niet echt, niet echt zo.
0: Oké. Ja. Zeg, straks hebben jullie jullie eerste try-out. Dat lijkt mij wel een heel spannend moment. Niet alleen voor jullie.
1: Ja, dat is super spannend. Ik ben hier op dit moment eigenlijk aan het bellen ter plaatse. Iedereen is hier een beetje aan het toekomen. En de gezonde zenuwen zijn wel af te lezen op ieders gezicht. Ik heb er zelf super veel zin in eigenlijk. Mm-hmm. We zijn echt klaar om te tonen wat we gemaakt hebben. Zowel wij als makers, maar ook de dansers zelf hebben al een paar keer gezegd van we hebben echt zin om het te tonen aan een publiek. Dus vandaag gaan we dat dan voor de eerste keer uitproberen. En volgende week is dan de première op vrijdag.
0: Ja, gaat de papa dan ook meedansen?
1: Ja, wij hebben beslist inderdaad als makers om ook mee op het podium te gaan, omdat wij dan de rol van de zorg een beetje op ons nemen, zodat iedereen, alle partners, alle buddies, volledig kan opgaan in de dans, zonder de hele tijd te moeten bezig zijn met hoe is het met iedereen. Dat is eigenlijk een beetje onze rol, dus op die manier zijn wij aanwezig op het podium, maar om duidelijk te maken, het gaat niet over ons, hè. Het gaat echt over de dansers.
0: Heel interessant allemaal. En jullie zorgen inderdaad een beetje voor de zorg dan op het podium. Ventiel.be, daar kan je terecht als je wil gaan kijken. Je zegt volgende week, waar moeten we zijn?
1: In Kuurne, op de site van Waak. Heirweg 90.
0: Bij deze heeft heel Vlaanderen het gehoord. Marthe Obroek, Break a Leg vanavond.
1: Dank u wel.
2: Radio 2 Weekendwijzer. Niels van der

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Oké, actie!
8: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Tot Spider-Man Brand New Day.
10: What is happening?
8: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
11: er is een potje voor jou.
8: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
12: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
15: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
16: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
17: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
18: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
17: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
18: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
19: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
20: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren.
21: Dat is de ja van Jumbo.
22: Radio 2.
23: Radio 2.

0: Ja, als het even niet meer gaat. Even te moe of zo. Een power boost nodig. Ja, dan is dit toch wel de oplossing. Even opzetten. Survivor met Eye of the Tiger. En je kan weer alles aan, zelfs de files. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Volgende week, ja, dat is dan wel de voorlaatste aflevering van Radio 2 Weekwatchers van dit seizoen. Ook al fijn om daar eens bij te zijn. Het kan ook een fijne weekendtip zijn. Tickets vind je via de kanaalpagina van Radio 2 op VRT Max. Volgende week hoor je ons live vanuit Historium Brugge. Samen met ex-voetballer Toby Alderwereld. En Matthias Mesmans, die komt ook langs. Ken je misschien als Eenhoorn uit The Masked Singer. Zorgt voor live muziek, want de man heeft ook een nieuwe single. App en Vloed.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
0: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
4: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
5: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleimans.
6: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
6: Ja, ik weet het.
2: Tanja Deksters.
7: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
8: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
14: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
14: Ja, geel.
12: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Yellow. Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
16: Taco met kip en...
17: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
16: Caramba.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
19: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

op je radio. Radio 2 Weekendwijzer, My Old Piano. Ik heb eigenlijk ook al veel filmmuziek gedraaid vandaag, bedenk ik mij. Eye of the Tiger, dat straks uit Rocky 3. Sylvester Stallone. En daar straks ook nog Saturday Night Fever, de film. Met muziek van de Bee Gees. Nu, onze filmman, Lieven van Gils, die komt zo meteen langs. Want Steven Spielberg heeft een nieuwe film gemaakt die deze week uitkomt. En Lieven heeft die al gezien. Eerst nog muziek van Dana Winner met haar nieuwe single. De stilte van de stad, een poëtische ballade over gemis, verlangen en de blijvende aanwezigheid van een verloren liefde.

0: Jolanda in de Radio 2-app. Dank je wel, Niels, dat je deze van Dana Winner nog eens draait. De stilte van de stad. Met zeer veel plezier. Steven Spielberg heeft dus een nieuwe film. Hij keert terug naar een oude liefde. Bezoek uit de ruimte. Disclosure Day heet de film. Lieven van Gils. Waar gaat de film over?
1: Wel, het gaat over een man, gespeeld door Josh O'Connor, en die werkt voor de overheid. Hij is een cybersecurity specialist, of agent, of hoe je dat ook wil noemen. Maar hij heeft ontdekt dat de overheid informatie achterhoudt over buitenaardse wezen, of buitenaardse wezens of leven dat op bezoek is geweest hier op aarde. En hij vindt dat de mensen daar recht op hebben, op die waarheid. En hij wil die documenten gaan lekken. Maar hij wordt achtervolgd door zijn bazen natuurlijk, want die willen dat kosten wat het kost vermijden. En dan heb je ook nog een vrouw, gespeeld door Emily Blunt, een weervrouw, en die gaat haar weerpraatje doen, maar plots blokkeert ze en begint ze onverstaanbaar taaltje te brabbelen. Een boodschap die niemand begrijpt. Iedereen vindt het gênant, heeft met haar te doen. Maar die ene man waar ik het net over had, dat is de enige die haar verstaat. En dan merk je, die twee die hebben een band, die zijn met elkaar verbonden. En daar zit dan ook weer die buitenaardse intelligentie voor iets tussen. En dat is alles wat ik ga vertellen.
0: Nu, buitenaards dingen, science fiction. Ja, niet de eerste, hè, voor Spielberg.
1: Nee.
0: E.T.-vibes.
1: Klopt. Heel lang geleden ook Close Encounters of the Third Kind gemaakt. Een paar jaar daarna, maar dat is ook al, hoe lang geleden? 82, geloof ik. E.T., The Extraterrestrial. Een icoontje toch, dat is een legendarische film.
0: Een van mijn favoriete films ever.
1: Cultureel erfgoed, hoe mooi. En dan heeft hij ook nog War of the Worlds van H.G. Wells verfilmd. En nu komt hij nog eens met een science fiction film, maar hij noemt het zelf geen science fiction. Hij weigert het science fiction te noemen. En weet je hoe dat komt? Dat heeft met tic-tac te maken, Niels. Tic-tac ken je, maar niet tic-tac in het kinderprogramma.
0: Nee.
1: Ken je nog die muntjes van vroeger?
0: Ah, de tic-tac. Oké.
1: Ja, tic-tacjes. Ja. Er zijn beelden gemaakt in 2004 of zo, geloof ik, der US Navy marinepiloten van UFO's. En die waren wit en ovaal en glanzend. Dus die deden hen denken aan tic-tacs. En ze zijn die dan, dat zijn officiële Pentagonbeelden, maar ze zijn die de tic-tac-beelden gaan noemen. En de New York Times heeft dat dan gelekt. In 2017 pas, in 2020 zijn die beelden door de overheid vrijgegeven. Er zijn zelfs hoorzittingen geweest in het parlement in Amerika. En Spielberg die heeft beseft, als de overheid het allemaal zo serieus neemt, dan moet ik nu toch zeggen, ze bestaan. Ze zijn er, ze zijn hier al geweest. Buitenaardse wezens. En ik maak er nu nog eens een film over. En dat is Disclosure Day geworden.
0: Ja. Is het een goede film?
1: Ik vind het een goede film. Het is een film waarmee Steven Spielberg op zijn 79ste nog eens in topvorm is. Het is ook een geweldige actiefilm, een achtervolgingsfilm. Knap gespeeld, knap geacteerd. Nog maar eens met muziek van John Williams. De 30ste keer dat ze samenwerken. 94 is die man prachtige score geschreven. En deze keer overdrijft hij ook niet. Spielberg durft soms wel eens het vingertje op te steken en het sentiment zo wat breed uitsmeren en wat overdrijven. En nu heeft hij zichzelf beheerst. Hij houdt het allemaal mysterieus.
0: Zou je dat zelf nog allemaal doen ook? Echt daar uren aan zitten werken?
1: Ja. Hij staat op de set. Hij regisseert zelf zijn acteurs. Hij heeft dit verhaal ook zelf mee vormgegeven. Dit is een heel persoonlijke, knappe, sterke Steven Spielberg film.
0: Ik ga kijken.
1: Moet je doen.
0: Lieven, dankjewel.

Sixpence, None the Richer op je radio. Ja, toch wel heel wat weekendtips die we vandaag gekregen hebben. Een fly-in in Lommel met 3D geprinte vliegtuigen heb ik geleerd. Of we kunnen naar Heuse Zolder. Daar zetten ze de deuren open van de moskee. Ze doen eerst een ochtendgebed, dan is er soep en dan kijken ze allemaal samen naar Turkije-Australië morgenochtend. Ook de wedstrijden van de Rode Duivel staan daar op de agenda. En Steven Spielberg heeft een nieuwe film. Ik keer terug naar een oude liefde. Bezoek uit de ruimte. Lieve Magiels is alvast een grote fan. Veel plezier zometeen met Bjorn Verhoeven en de album 200. Graag tot morgen.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2.
2: Offier, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
3: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
2: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
3: Dat is een deal.
4: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
5: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
6: Europoint, Europoint.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
9: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
8: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
9: En of dat beter klinkt.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
10: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Laas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
11: Kom, we moeten snel zijn.
12: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
13: Marcel,
14: ja?
13: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
14: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
15: Ja, een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
16: En daar hoor je de komende 2 uur de grootste albums van de afgelopen week. Welke zijn het meest gestreamd en beluisterd en zelfs nog gekocht in de goede oude platenwinkel. Blijf lekker bij ons.
17: Elke dag, telk voor 2.
18: Het is 6 uur, goedavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang wil een terugkeercentrum voor mensen zonder papieren op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw Brugge naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook vandaag nog bombarderen. Maar toch is de Pakistanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
19: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
18: Ook vanuit de VS komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. In de buurt van het vliegveld in Overboelare bij Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een zweefvliegtuigje neergestort. De piloot, een man van 70, is in levensgevaar. Het vliegtuigje crashte in een bos. De piloot zat alleen in het toestel. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
20: daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
18: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel gekregen hebben om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra. Maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
21: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen zeker in de kustregio zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
18: Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven, zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal van een drone verstoord worden, waardoor die stuurloos wordt. Nu kunnen alleen politie en defensie ze gebruiken. Jammers gebruiken is wel onderworpen aan strikte regels en zal alleen kunnen in noodsituaties. Het Oekraïense leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, maar in trio, Oekraïne voert nu wel heel vaak dit soort aanvallen uit, hè?
22: Ja, het Oekraïense leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen gericht op de Krim en probeert het schiereiland te isoleren. Afgelopen nacht dus met aanvallen op een spoorwegbrug en een tijdelijke pontonbrug die een andere eerder beschadigde brug moest vervangen. En het zijn dus allemaal verbindingen tussen de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne en de Krim. Oekraïne heeft al in verschillende fases van de oorlog geprobeerd om de Krim te isoleren, maar tegenwoordig hebben ze zelf de wapens om dat mee te doen. Ze bouwen massaal drones waarmee ze wegeninfrastructuur en militaire voertuigen en konvooien kunnen raken op meer dan 100 kilometer afstand van de frontlijn. Die aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen echt antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
18: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. De Brit George Russell heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya. Hij was tijdens de kwalificaties nipt sneller dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op de derde plaats. En het weer deze namiddag en avond. Afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de Verenigde Staten. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Gallo.
24: Album 200, samen met Ultratop.
25: Bjorn Verhoeven.
23: En extra veel Pink Floyd in die album 200 deze week, want hij gaf een nieuw album uit. Hè? A-Tracks, een nieuw compilatiealbum met 8 legendarische tracks uit de Golden 70s. Hey, en die A-Tracks die staan natuurlijk op nummer 14 veel hoger, maar daardoor komen al zijn andere albums ook weer goed binnen. Op 194, uit The Wall.

0: it hard. Luc stuurt het via het Radio 2 kanaal of via VRT Max. Wat worden wij verwend, zeg. Twee iconen om te starten. Ja, dat heb je wel eens met de album 200 Pink Floyd, gevolgd door deze Neil Diamond. Want Neil Diamond staat ondertussen ook alweer 15 weken in de lijst op 173 deze week in de album 200. Met dat legendarische album Wild at Heart. Meteen een sluitstuk, hè, van een legendarische trilogie. In 2005 bracht hij 12 songs uit. De nummer 1, Home Before Dark, in 2008. En onlangs werd dit nog eens gedropt, een goede 15 weken geleden. En dan denk je, amai, die man klinkt goed om 85. Te zijn. Nee, dit album werd ook al opgenomen in 2007 en is bijna 20 jaar op de plank blijven liggen. Maar ja, hij kan zelf niet meer zingen. Hè. Hij wordt geteisterd door wat spierproblemen en vooral ook zijn stemspierproblemen. Een man van 85, maar hij wilde toch nog een muzikaal cadeau doen, die Neil Diamond. En dat is deze, Wild at Heart geworden, waarvoor bijzonder veel dank. Van twee oude klassiekers die je zomaar in het jeugdhuis zou kunnen horen, naar de discotheek.
1: Radio 2.
2: Radio 2, album 200.
3: Bjorn Verhoeven.
1: Radio 2.
0: Kom het tegen op nummer 156. Duik je even mee de discotheek in zo? Ondergrond hoor je de beat al. Dua Lipa met Radical Optimism. Een mooie boodschap in deze tijden. Op 156 weliswaar 23 plaatsen lager.

0: hoogste positie dat het ooit bereikte was 2 in deze album 200. Het album Radical Optimism, uitgegeven op Warner. 156. En ja, als er iets gebeurt in de wereld, een groot artiest geeft een nieuw album uit, of er is een optreden geweest, dan heeft dat wel eens zijn effect in de album 200. En dat zien we deze week ook met het nummer 125. Die stijgt weer flink. En dat komt allemaal door vorig weekend in de AFAS Dome wat deze drie dames deden.
1: Ik ben Karen.
2: Ik ben Christel.
3: Ik ben Kathleen.
0: En samen zijn wij voor altijd K3. Ook in de album 200.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
2: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
3: En 11.

Dan moet je weten dat dit eigenlijk eerst een Engelstalige single zou zijn voor Suzanne en Freek. Maar goed, dat het gewoon als het avond is hebben genoemd. En het lijkt alsof de goden met jullie stemgedrag hebben gewerkt, want ze staan op nummer 111. 2 keer 11, het geluksgetal. Laat ons blijven duimen, hè, voor Suzanne en Freek. In de album 200 dus. Ondertussen toch weer goed gestegen. 38 plaatsen vooruit. Het album waar dit op staat heet trouwens Gedeeld door ons. Dan nemen we een grote sprong vooruit. Naar 96. Ja, dan zitten we in de top 100 van de meest gestreamde, gekochte en gedownloade albums van de voorbije week. Want daar vinden we Rihanna terug. En daar is ook iets opmerkelijks over te vertellen. Het liedje Umbrella werd eigenlijk eerst voorgesteld aan Britney Spears. Maar het management van Britney Spears zei, nee, dat is niks voor Britney. En trouwens, ons album Blackout zit al vol. Dus ja, zoek maar iemand anders om het in te zingen. Het werd meteen een dikke hit voor Rihanna. Tot nu toe.

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doen.

0: Britney Spears die het nummer bedankte. Ook Mary J. Blige zei, er is niks voor mij. Betekent echt een grote hit voor Rihanna destijds. In 2007 was er ook in Engeland een heel ding rond te doen. Want toen dit wekenlang op 1 stond in de charts in 2007... werd de UK getroffen door extreme overstromingen en zware regenval. Zeiden dat is de Rihanna-vloek met haar umbrella. Laat ons deze umbrella maar vlug terug in het archief steken en zeker zijn dat volgende week de zon weer terug is. Dus dat zal beter zijn. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat zal zo blijven tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En dat is zoals gezegd nog tot maandagochtend. Dat weet je als je morgen op familiebezoek gaat. Hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2. 93.
0: Als ik je zeg dat deze al 10 jaar in onze lijst staat. Meer dan 553 weken. Dat hoef je toch niet te verbazen, hè? Je kon hem vinden op het album Natty Dread in een studioversie. Er was het album Live in 1975 met live versies. Maar dit is wel het verzamelalbum van Bob Marley. En dat staat dus al zo lang erin. Op 93, Legend.

Volgend weekend zou het wel eens 30 graden kunnen worden, hè? Ja. Als je een beetje in het ritme van deze Bob Marley gaat liggen, dan krijg je al het gevoel dat het 30 graden is op je radio. No Woman No Cry, de meest misbegrepen plaat eigenlijk uit zijn carrière. Hij zegt niet, als je geen vrouw hebt, heb je geen problemen. Hij zegt gewoon, nee vrouw, huil niet in het patois. Niet in het patois, maar in Frankrijk opgenomen. Het album Sweetener van Ariana Grande. Zij doet een re-entry, komt nieuw binnen terug en weliswaar meteen op 85. Ze had wat grapjes in de teksten verbouwd en het begint al meteen grappig. Maar ook dit klinkt zo zoet als de lekkerste Dame Blanche.

0: En deze No Tears Left to Cry had meteen een heel belangrijke, hoopvolle boodschap. Het is een soort van nummer dat direct beïnvloed is door de tragische terroristische aanslag tijdens haar concert in Manchester in mei 2017. En dan wilde Ariana Grande een positieve boodschap brengen. Nou, positief onthaald is natuurlijk Adele. Ze staat met het album 25 ook al een tijd in de album 200. When We Are Young is een van de meest geprezen power ballads van Adele. Die krijg je zometeen op nummer 76 te horen.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
2: Prachtige Frankie.
3: Ja, ja, ja.
1: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
4: Onmiddellijk een totaal aan een baksteren.
5: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

love you. Ed Sheeran met het album Divide vinden we op 73, twee plaatsen achteruit het opzicht van vorige week. En Rihanna blijkt een beetje de rode draad te worden in deze album 200. Want eigenlijk had Ed Sheeran dit nummer voor Rihanna geschreven. Maar ja, toen hij het zelf zong, werd het meteen ook een van de meest iconische popsongs uit de muziekgeschiedenis. Hè. 2017 kwam het uit. Over iconische muziek gesproken, daar kan je de Dire Straits ook wel op betrappen. Money for Nothing, Walk of Life worden vaak als de grootste hits gezien. Maar dit was de eerste single in Europa voor de Dire Straits. Mark Knopfler en zijn beroemde gitaar. So Far Away staat natuurlijk op het album Brothers in Arms. Dat moet ik je niet vertellen. Stijgt opnieuw 6 plaatsen en staat deze week op 70 in de enige echte album 200. I hear

En zo voelde je even weer terug jong in de lente en de zomer van 1985, toen het vijfde studioalbum van deze Dire Straits gereleased werd, hè? Brothers in Arms, met dit als opening track, So Far Away. En die stonden op 70 in de meest gestreamde, gekochte en gedownloade platen. Op 58 vinden we iemand die we vandaag nog gehoord hebben. Daar straks in de top 30 waren zij de nieuwe nummer 1. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Met zijn album Oorsprong staat hij dus op 58.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Ik zei het al, het is misschien de week een beetje van Pink Floyd, maar nog een andere legendarische band, Fleetwood Mac, die mag zometeen openen na 7 uur hier in de album 200.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. Er is niemand meer in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem. Dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit Kachten die gesloten is voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed erop in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plek nog twee andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. Elk jaar blijft er 700.000 kilo afval achter op het strand. En dat is 10% van al het zwerfvuil in heel Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van afvalmaatschappij OVAM. Daarom zetten Oostende en Blankenbergen vanaf nu vrijwilligers in om het strand proper te houden. Op drukke dagen zullen ze strandgangers vragen om hun afval niet achter te laten. Want dat is heel schadelijk voor de natuur, zegt schepen Judith Ooms van Oostende.
1: Eigenlijk is strand natuurgebied. Heel veel mensen vergeten dat. Ik denk dat er veel mensen zijn die het vooral zien als een recreatiegebied. En dat is het ook. En dat mag het ook zo zijn. Maar er is ook heel wat afval die dreigt in zee terecht te komen. En dan riskeren we een heel ecosysteem van de zee kapot te maken door het afval die er op die manier in verdwijnt.
0: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
2: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
0: In Amsterdam kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in een sportschool vlakbij een flatgebouw. Bij die explosie raakten 7 mensen gewond en de schade is groot. Volgens de politie zijn er intussen 3 mensen opgepakt. Waarvan ze verdacht worden is nog niet duidelijk. Er zijn ook 2 voertuigen in beslag genomen. Het onderzoek is aan de gang. Er zou mogelijk sprake zijn van criminele activiteiten met explosieven. De naam van de Amerikaanse president Trump is van het Kennedy Center in Washington gehaald. Het bestuur van dat cultuurcentrum had eind vorig jaar de naam veranderd in het Donald Trump en John F. Kennedy Center. Maar de federale rechter oordeelde dat die naamsverandering onwettig is, omdat ze niet goedgekeurd is door het Amerikaanse parlement. Het weer, morgen begint zonnig, daarna meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stilaan warmer tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag wordt het dan nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo.

0: 43 aangekomen met het album Rumours van Fleetwood Mac. Wist je dat dit geschreven is? Terwijl de zangeres Stevie Nicks in de studio van Sly Stone op een zwart fluweel bekleed bed het nummer zat te schrijven. Je voelt het zo.
1: 43.

met 4 albums in deze album 200. Dit kwam van Harry's House, Harry Styles op 39. 2 plaatsen winst. En als je daarnet Fleetwood Mac al lekker relaxed vond, dan is dit het moment om helemaal in je zaterdagavond te zonen. Misschien wel voor Theo Erkens, die in Nederland aan het meeluisteren is en het een beetje rustiger aan moet doen, is dit een ideaal nummer. 58 posities omhoog met het album The Best of Sade. Sade dus inderdaad een grote stijger. Maar dat wil je ook. Als het weer wat lekkerder wordt, dan komt ze altijd weer bovendrijven. Want geef toe, die sophisti sound, zo heette dat in de jaren 80, blijft het doen. Beetje pop, lichte jazz, soul en R&B. En met een tekst die in deze tijden van swipen op het gebied van relaties heel belangrijk is. Waarom loop je in hemelsnaam weg? Hou vast aan liefde. Waarom speel je in hemelsnaam spelletjes? Hou vast aan liefde. Ingrediënten om het nog steeds goed te doen. Hang on to your life.

0: De grote comeback van Bazaar was het in september 2025. En het resoneert nog steeds na in de album 200. Zijn ondertussen aangekomen aan nummer 35 in die lijst. Zometeen op 29. Een stijger, 4 plaatsen vooruit voor Somber met het album I Barely Know Her. We haalden daar natuurlijk de grootste hit Undressed uit. En als je niet genoeg krijgt van grote artiesten die albums uitbrengen, dan moet je volgende week zeker eens onze collega's van Radio Bene ontdekken.
1: Volgende week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Radio 2.
7: Radio 2. 29.

Ik had het daar straks al over de swipe-generatie van tegenwoordig als je het over relaties hebt. Samber deed er ook een knipoog naar met het album I Barely Know Her. 4 plaatsen vooruit naar 29. 1 plaatsje hoger op 28 in album 200 hier bij Radio 2. Samen met Ultratop staat Katy Perry met Teenage Dream. Speciaal aan dat album was dat ze niet alleen wilde dat het goed klonk, maar ze deed er ook een speciaal parfum op. Hè? De CD en het LP'tje van Teenage Dream waren doordrenkt met zoete suikerspinnen en aardbeiengeur. Ja, voilà. Dat deed de jonge meisjes helemaal overstag gaan destijds in 2010. Firework was het.

0: Nog zo'n nummer dat massaal veel gebruikt werd bij huwelijksceremonies. En dus daarmee denk ik dat het weer wat stijgt, het album Doo-Wops & Hooligans van Bruno Mars. 26 deze week. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: 20.
0: En daar vinden we deze van Billie Eilish.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: En zo zijn we de top 20 binnen met Billie Eilish en Hit Me Hard and Soft. 6 plaatsen vooruit dit album. En ik zei het, luister naar het einde. Je hoorde zo heel hoog zingen. Dat was de hoogste toon die ze ooit gehaald had in de studio. Tot dan. Alex Warren op 17, ook hij stijgt 3 plaatsen. Hij had een verschrikkelijke jeugd, een gitzwarte jeugd vol verlies en armoede. En dat inspireerde hem om de titel van het album Het Komt Wel Goed Jongen te maken. Oftewel, You'll Be Alright Kid, met dit erop.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ook geen ongeluksgetal 13 voor Olivia Rodrigo, want met haar album Sour staat ze daar 4 plaatsen gestegen deze week. En dat gepiep van de auto aan het begin, dat is niet nagemaakt in de studio. Nee hoor, dat is het werkelijke geluid van het waarschuwingssysteem, de parkeerhulp van de auto van Olivia's moeder. Ja, zeg jij, Olivia heeft trouwens haar nieuwe album gereleased gisteren. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kwam dus gisteren uit. Ben benieuwd, zal het volgende week in de album 200 binnenkomen? Gewoon terugluisteren, hè, volgende zaterdag. Sour van Olivia Rodrigo staat nu al 264 weken in de album 200. Guts al 144 weken. En ja, dan weet je dat je sowieso met een blijver te maken hebt. Een blijver, als het gaat over filmmuziek, dan hebben we het over Hans Zimmer. En zo raar dat de Britse zangeres Ray met die filmcomponist een album uitbracht in maart van dit jaar. De single is nu niet echt als single een hit, maar het album wordt nog goed gestreamd.

0: Je zou het zomaar audiokunst kunnen noemen. En het album van Ray heet ook prachtig. This Music May Contain Hope stijgt dus 4 plaatsen naar... Twee plaatsen naar 12 in de Ultra Top 200 albums in Vlaanderen. Die hoor je dus elke zaterdagavond van 6 tot 8 hier bij Radio 2. Willy Sommers staat met zijn nieuwe album ook meteen in de top 10. Hij is zo slim geweest al zijn zomerse hits ook hier bij Radio 2 te bundelen op een nieuw album. Heet gewoon Zomerse Hits, uitgegeven bij CNR Sony. En hij komt daarmee op 16 plaatsen vooruit.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.

0: En meezingen thuis of in de wagen is toegestaan. Hè. Nog even.
1: Oh,
0: 16 plaatsen vooruit. Op 7. De slimme zet van Willy Sommers. Om het album Zomerse Hits dit jaar nog eens uit te brengen. Terwijl het morgen weer lekker weer gaat worden. Ah, vanaf volgende week dan toch. Op 5, daar vinden we Sir Paul McCartney. Een frisse 80er ondertussen. Maar hij heeft toch nog een mooi album afgeleverd. Het heet The Boys of Dungeon Lane. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Want in zijn tienerjaren werd Paul in een ruige wijk Speak, waar Dungeon Lane lag, door twee jongens beroofd van zijn horloge. En de boefjes stonden dus model voor de titel. The Days We Left Behind is meteen ook een beetje nostalgisch terugkijken op zijn tienertijd en zijn vroege vriendschappen met John Lennon en George Harrison. The Days We Left Behind, door hemzelf gespeeld en gemaakt op 83. Het is een echte Sir.

Nooit andersom, Pommelien Thijssen riep tijdens de opnamesessie. Als ik 16 zou zijn en dit hoorde, dan zou ik keihard staan meezingen in mijn kamer. Ze maakte de plaat samen met Simon de Wit, oftewel de Nederlandse producer en YouTuber Blanks. En staat daarmee dus met het album Gedoe op nummer 3, 2 plaatsen gestegen. En de Grand Dames uit Vlaanderen staan op rij. Op 3 Pommelien Thijssen en op 2 staat Camille. En dat hoeft je niet te verrassen, want zij was jarig onlangs. 10 juni werd ze 25. Van harte proficiat Camille uit het album 9 Levens.

0: Ami met het album, dus op 2. Nog eens proficiat met je verjaardag. En 25, wat gaat de tijd toch snel. Wie is dan het best beluisterde en het meest verkochte album in Vlaanderen van de voorbije week? Nou, als een van de boys van One Direction een nieuwe album uitbrengt, ja, dan is al de rest niet tegen te houden. 5 juni bracht Neil Horan Dinner Party uit, het album met heel veel respect voor vrouwen. Result, de best verkochte plaat de voorbije week. Graag tot volgende week. Ciao.
1: Radio 2, album 200.

0: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
1: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
5: Elke dag, telk voor twee. Het
6: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Een bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen dan tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om hulp te bieden en een vierde auto is daarop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland zijn de politieke partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid nu officieel gefuseerd tot Progressief Nederland. De partijen trokken al meermaals samen naar de kiezer, toen nog onder de naam GroenLinks PVDA. In maart werd de nieuwe naam onthuld en tijdens een partijcongres in 's-Hertogenbosch vandaag heeft een ruime meerderheid van de leden officieel voor de fusie gestemd. De partijnaam wordt afgekort tot PRO. Partijleider Jesse Klaver is blij dat alles rond is.
7: Dank u wel. PRO is het resultaat van de moed die velen van jullie hebben getoond. En uit de grond van mijn hart zeg ik tegen jullie allemaal, dank jullie wel.
6: De nieuwe partij is de grootste oppositiefractie in de Nederlandse Tweede Kamer. Nog in Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt, waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in de Hockey Pro League hebben de Red Lions met 7-1 gewonnen van Pakistan. De nationale hockeymannen blijven zo aan de leiding. Na 9 wedstrijden hebben zij nog geen enkele keer verloren. Het weer vanavond, zon en wolken en meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
3: Dirk Gijs.
9: De album top 200 zit erop, dankjewel. Ik pak het hier over. Dit is zaterdagavond, dus het mag een beetje up tempo zijn, maar we gaan rustig opbouwen. We beginnen met Amy Winehouse.

Winehouse en Back to Black. Ik zei toch dat we tempo gingen opvoeren. En Nonkel Bruce die is net klaar met zijn Amerikaanse tournee. Ging door Washington, New York en Chicago. En met veel plezier gaan we deze Dancing in the Dark nog eens draaien.

Ja, de Nobelprijs voor de grootste Vlaamse popband ooit. Die gaat helemaal naar Clouseau. En als we dan ook nog de categorie alternatieve pop uitroepen, dan laten we die naar Deus gaan. Ik zeg maar iets, of misschien naar Hoeveel Phonic, dat zou ook kunnen eigenlijk. Internationaal krijgt deze meneer zeker een prijs. Roy Orbison en You Got It.

Amy McDonald en This is the Life. We gaan nog eens in onze teletijdmachine kruipen. Radio 2. Ik neem je 45 jaar mee terug in de tijd. Op 13 juni 1981 was dit de top 3 van de Radio 2 top 30. Op 3, Champagne. Ken je die nog?

0: nacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: God, ik en Marion, je hoorde buurman. Ik wil graag even reclame maken voor een verzoekprogramma. Iedere zondagavond loopt dat hier met Carolien de Bekker. Dat heet Radio 2 Morgen Maandag. Als je verzoekjes hebt, je kan mailen naar morgenmaandag@radio2.be. Hier is Kim Carnes. Hey.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Quizvraagje, wat hebben hits als My Heart Will Go On of I Will Always Love You en deze Love Is All Around, wat hebben die gemeen? Het zijn allemaal zeer grote filmhits. Deze kwam bijvoorbeeld

ABBA en The Winner Takes It All. Het gaat hard met Céline Dion. Hè. Er zijn 10 extra shows in Parijs aangekondigd. Het is wel nog even wachten. Het is voor mij volgend jaar. Maar dat brengt het totaal wel op 26 comeback shows in La Défense Arena. Dat is wel zot, hè? In april werden er al in recordtempo 480.000 tickets verkocht voor 16 concerten in september en oktober. En daar komen er nu nog eens 10 bij.

Als je wil gaan wandelen, walking in Memphis, net als Mark Cohen, dan kan je eens passeren aan de Sun Studios. Dat is de plek waar rock and roll werd geboren, waar Elvis en Johnny Cash opnamen. Je kan eens passeren langs Beale Street, de straat bij al die bars en waar overal live muziek is. En natuurlijk Graceland, het huis van Elvis Presley, kan je eens bezoeken. Hier is Whitney Houston, Love Will Save the Day.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
2: Elke dag, tijd voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat meldt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachtem bij Izegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Een bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is ingereden op de auto. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is dan gestopt om hulp te bieden en een vierde is erop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn daar gewond geraakt. De schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt. Waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in het basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zijn er een half uur geleden aan begonnen. Jelle Deby, jij volgt het voor ons daar in Antwerpen. Wat valt daar al te beleven?
4: Ja, het is een heel erg hoogstaande alles. Wedstrijd in de finale waarin de Giants op voorsprong staan. 38-32 voor de Giants. Zou het de allereerste landstitel zijn in 26 jaar. Maar dan moeten ze wel voorbij die slokop van de voorbije jaren. Oostende 14 landstitels op rij. Ze willen er maar wat graag een 15e aan toevoegen. Maar hebben dus niet de allerbeste kaart in handen. Want staan wel al bijna een hele wedstrijd op achterstand. De Giants heel erg sterk onder leiding van 2 Amerikanen. Bello en Cheeks. En zij leiden dus halverwege iets voorbij het tweede kwart. 38-32.
3: Dank je, Jelle. Op het WK voetbal is zo net de tweede wedstrijd begonnen. In groep B in San Francisco speelt Qatar tegen Zwitserland. Gisteren speelden in die groep gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. Het weer vanavond, zon en wolken en meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noord en noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Het is 3:09.
5: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Millies.
1: En nu live de Talking Heads.
6: Dirk Gijs.

Komt uit de film Stop Making Sense. Goeie herinneringen aan. We hebben nog staan dansen in de bioscoop. Echt vooraan in de filmzaal. Geweldig. En live is leuker. Hè? Het is sneller en je hebt meer sfeer van deze Slippery People. En nu Roxette.

uurtje laid back op zaterdagavond met Double en Captain of Your Heart. Ik heb nog onze Belgische Touch of Joy. En ze zijn terug, want ze hebben een nieuwe single. Ready for the Summer heet het. En dat is toch wel opmerkelijk. Want de zanger Sergio Quisquate die overleefde eind vorig jaar toch maar net een zware hartoperatie. Zijn hart functioneerde nog maar voor 20%. En zijn hartzakje was dan volledig versteend door de kalk. Na maanden revalidatie is hij er nu weer helemaal bovenop. En kijk, alive and kicking. En dat doet ons veel plezier. We grijpen nog even terug naar die supergrote hit van toen. Dit

Als wij gezongen worden. Ah ja, nee, hij zingt het, hè. Wim Soutar, als hij het niet gezegd krijgt. Dit is Daryl Hall en John Oates. Ja, die gasten hebben geweldig veel hits gescoord. Begin de jaren 80 werden echt gedomineerd door hen. En dit is uit 84. Out of Touch.

Hier word ik toch een beetje stil van. Hè. Het is al 4 jaar dat we moeten missen onze Oostendsche trots. Arno en Les Yeux de ma mère. Dit zijn Ingeborg, maar samen met Stef Bos, want hij schreef het nummer eigenlijk. Hè. Het Eurovisie Songfestival nummer

0: Leeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

answer. Killers and Human. En nu de Zweedse Jessica Fulker, die was ook verbonden aan die Sharon-studio van Max Martin. Max Martin die de grote hits maakte van Britney Spears, Backstreet Boys enzovoort. En ook van deze Jessica. I don't

De versie van Sanne, dat heet dan Land van ons twee. En wat hoor ik hier? Een schip. Een schip dat vast ligt in de straat van Hormuz. Het moet eigenlijk via de Arabische Zee, via de Rode Zee, dan nog het Suezkanaal op en dan kan het aankomen in Cairo. There is madness.

Mambo number 5, Jorde Lou Bega. Hij komt, Robbie Williams, op zaterdag 27 juni ja, in het Middenvijverpark in Antwerpen. Je kan erbij zijn, want we hebben de laatste tickets. Wat moet je doen? Wel, jouw drie favoriete songs van Robbie Williams kiezen. En dan win je misschien wel een duo-ticket. Dus heel simpel, ga nu even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik op Doe mee en dan kan je winnen. Trouwens, het is niet alleen voor Robbie Williams, maar ook Suzanne en Freek of Bart Peters kan je dan aan het werk zien. Ik ben nog aan het twijfelen, zou ik deze ook in mijn top 3 stemmen? Oh ja,

0: Orchestra Maneuvers in the Dark over Jeanne d'Arc en The Maid of Orleans. Ja, het zit erop, hè, mannen. Radio 2, 80, 90, Nillies. Voor vanavond althans, maar vrijdag zijn we er graag weer terug met een nieuwe aflevering. Luister dan tussen 6 en 10. Hier is nog Bart Kael. Schoon weer, hè. Ja, zeker als hij zingt.
1: Ik

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachtem bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om te helpen. Een vierde auto is daarop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. Zwitserland stemt morgen in een referendum over een omstreden voorstel van de rechtsconservatieve en nationalistische Volkspartij. Die wil tot 2050 het aantal inwoners onder de 10 miljoen houden. Ja, Amaury de Mulder, waarom wil die partij dat?
4: Omdat Zwitserland de bevolkingsgroei niet meer aan kan. Volgens de Volkspartij zou die leiden tot duurdere woningen, slechter onderwijs, overvolle treinen en langere files. Er wonen vandaag 9,1 miljoen mensen in Zwitserland. Een kwart daarvan is in het buitenland geboren, de overgrote meerderheid in de Europese Unie. De Volkspartij wil daarom eerst de asielregels verstrengen. Stijgt het aantal inwoners toch boven de 10 miljoen, dan mogen ook Europeanen niet meer vrij naar Zwitserland verhuizen. Zowat alle officiële instellingen zijn tegen. Regering, parlement, deelstaten, vakbonden, werkgevers en universiteiten. Maar in de peilingen heeft die nee maar een krappe voorsprong. Het wordt dus nog spannend.
3: Dank je, Amaury. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. Die snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio, die de steden Duisburg en Essen met elkaar verbindt. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over die nu een omleiding moeten volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan die autostrade gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Het stadje ligt op een smokkelroute waar bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. En op dat WK voetbal wordt de tweede wedstrijd gespeeld in groep B. En San Francisco neemt Qatar het op tegen Zwitserland. Bij de rust staat het 0-1 voor de Zwitsers. Een strafschopdoelpunt van Embolo. Net basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zitten daar intussen in het laatste kwart. Jelle De Biel, jij volgt het. Hoe staat het daar?
5: Ja, de Antwerp Giants die zijn zeer dicht bij een eerste landstitel in 26 jaar. Halverwege het laatste kwart hebben ze een bonus van 4 punten te pakken. Oostende blijft zich wel telkens vastbijten in de wedstrijd, maar kijkt al wel na een volledige partij tegen een achterstand aan. Ze moeten dus nog vol aan de bak en hebben nog een remonte nodig om een 15e titel op rij te pakken en zo hun hegemonie nog wat langer uit te breiden. De vorige wedstrijden in deze serie waren ook telkens nipt en ook deze gaat dus tot het gaatje. Maar voorlopig reiken de Giants dus echt wel hun hand uit naar het kampioenschap.
3: Dank je, Jelle. Het weer vannacht bewolkt in het noordoosten, kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten, temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit het drugsmilieu. Een buur van een slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie, die was snel ter plaatse. En bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de politie kogelinslag. De vier inzittenden van die wagen zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is daar ook een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en twee begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. Drie kinderen en de directeur van die school zijn overleden. Nog drie kinderen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Een stadje ligt op een smokkelroute waar de bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
4: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
3: En op het WK voetbal spelen Qatar en Zwitserland hun eerste wedstrijd in San Francisco. We zitten daar in het absolute slot van de wedstrijd. Glenn Martens, wie gaat het halen?
5: Ja, niemand, want het onwaarschijnlijke is gebeurd. Ze hebben geen kans bij elkaar gevoetbald. Twee pogingen van het Nilsson na matig uitverdedigen bij Zwitserland. Maar kijk, in die toegevoegde tijd heeft Boualem gelijk gemaakt. 1-1, een snoeiharde koppel. Voorzet van over de linkerkant en Zwitserland gaat niet winnen tegen Qatar. Een wedstrijd die ze gedomineerd hebben van begin tot einde. Vooral kansen in die eerste helft. Heel wat kansen. Vooral Ndoye heeft er een aantal onbenut gelaten. Een Bolo kon scoren vanop de stip. Terechte penalty. Maar in een tweede helft heeft Zwitserland het nagelaten om de wedstrijd in een definitieve beslissende plooi te leggen. Nauwelijks nog gevoetbald. Nauwelijks nog iets gecreëerd. Hetzelfde kunnen we zeggen over Qatar. Dat ook geen kans bij elkaar gevoetbald heeft. Maar kijk, in het absolute slot maken ze dan toch gelijk. We zitten in de zesde van in totaal 6 toegevoegde minuten. Dus het heeft er alle schijn van dat deze wedstrijd gaat eindigen op een 1-1 gelijkspel tussen Qatar en Zwitserland. Het eerste punt ooit zou dat zijn voor Qatar op een wereldkampioenschap.
3: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht bewolkt in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: niks met rechtschapenis. Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit een drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. Bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de agenten kogelinslag. De vier inzittenden zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is er een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. 3 kinderen en de directeur van de school zijn overleden. Nog 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. De snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio en verbindt de steden Duisburg en Essen. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over. Die moeten nu een omleiding volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan de autostraat gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog, die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. De dieren leefden nog. De man van 28 had ze onder zijn kledij verstopt. Het is nog niet duidelijk waar hij naartoe wilde reizen. De schorpioenen zijn ondergebracht in een opvangcentrum. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes verkopen ze op de zwarte markt. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen geworden. Dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
1: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
0: Ja, speler Elias Lassissi is bijzonder trots.
2: Het betekent alles voor ons. Na zo lang, ik denk 25 jaar of 23 jaar zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
0: En op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was de betere ploeg en leek lange tijd op weg naar de overwinning. Tot Qatar in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. En zo hebben alle landen in groep B nu 1 punt. Gisteren speelde ook gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. En zometeen gaat ook de eerste echte topaffiche op dit WK beginnen. Brazilië neemt het op tegen Marokko. Het weer vannacht is het bewolkt. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Bij temperaturen tot 20 graden. Zo zaterdag 13 juni. Zit erop. Een goede nacht.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Er is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Raji. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om het akkoord op zondag vandaag dus te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Orbán verloor de parlementsverkiezingen in zijn land, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Orbán was 16 jaar lang premier. In die periode werd de rechtsstaat en de democratie in Hongarije uitgehold en raakte Hongarije binnen de EU steeds meer en meer geïsoleerd door de pro-Russische houding van Orbán. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op dit moment. De ruststand is 1-1. Saibari opende de score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen twee verdedigers en trapte onhoudbaar over Elson in doel. Na de drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. Zo staan de bordjes dus gelijk in een boeiende wedstrijd. Brazilië-Marokko is een van de absolute topmatchen in de poelenfase van het WK. Brazilië staat 6e op de FIFA-ranking, Marokko 7e. Eerder op de avond speelden Zwitserland en Qatar 1-1 gelijk. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar nog eens kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Premier en Antwerpenaar Bart De Wever zat in de tribune. Hij is bijzonder blij met de titel.
1: Eindelijk. We hebben dat uniek cadeau gekregen. Oostende was fantastisch. Ze zijn altijd fantastisch, maar het was wel eens tijd voor een andere kampioen. En dat zijn de Antwerp Giants.
0: Dan heb ik nog het weer. Het is vannacht bewolkt, minimaal rond 14 graden. De dag begint zonnig. In de loop van de dag krijgen we dan ook wat wolken met mogelijk wat lichte regen. Vooral in het noorden en noordoosten van het land. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Of alles over het WK natuurlijk in de Sporza-app.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.